0: In het Gelderse op Heusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: mama that you had to see that.
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal.

0: vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau EP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vijf uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen

0: tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Aan de telefoon hebben we Tommy Boesveld. Tommy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij bent kermisorganisator in Alphen aan de Rijn. Want ja, de Alphense Feestweek is natuurlijk weer losgebarsten. En daarvoor afgelopen vrijdag is de kermis weer van start gegaan.
2: Ja, we zijn afgelopen vrijdag weer begonnen. En dat duurt tot aanstaande woensdag natuurlijk, de jaarmarktdag.
1: Hoe verloopt het tot nu toe allemaal?
2: Nou ja, hoe het verloopt, het weer zit in ieder geval zeker meer mee als afgelopen jaar. Want toen hadden we bijna iedere dag regen. En nu mogen we niet klagen over het weer. Dus ja, en we zijn alleen niet allemaal erg happy met de klandizie. Wat we eigenlijk toch wel ietsjes positiever hadden verwacht, zeg maar, met dit mooie weer als afgelopen jaar.
1: En waar heeft dat mee te maken dan, Tommy?
2: Ja, ik ben daar al een enkele jaren ben ik daar al mee bezig. Natuurlijk, dat de locatie is natuurlijk niet je van het. En we willen eigenlijk toch wel graag, en ik denk dat het ook wel een moedje gaat worden, naar een betere locatie toe.
1: Ja.
2: Want we willen ook niet hebben dat de jaarmarkt gaat verdwijnen van de Alphense kalender.
1: Nee, en in dat geval natuurlijk de kermis op de Alphense jaarmarkt.
2: Jazeker, sowieso de kermis. Maar ja, de kermis is natuurlijk één groot onderdeel en toch wel één van de grootste sponsors voor de jaarmarkt.
1: Ja.
2: En ja, als die kermis natuurlijk op een gegeven moment geen slagingskans meer heeft, of dat het natuurlijk allemaal te min gaat worden, ja, dan moeten we toch wel met z'n allen even na gaan denken, wat gaan we doen?
1: Ja, je doet natuurlijk ook op de periode dat de kermis in het Alphense Centrum stond, hè? Dan is het helemaal onderdeel van de jaarmarkt, want ja, je loopt gewoon over het terrein heen, tussen de kraampjes door, maar je loopt ook meteen over die kermis. De kermis staat nu op het terrein van de parkeerplaats van ARC, ja, dat is natuurlijk wel net even wat verder buiten het centrum. En daarmee merk je dus ook dat er de klanten eigenlijk in jullie geval het minder goed weten te vinden.
2: Nou ja, sowieso met de jaarmarktdag natuurlijk. Dat is de belangrijkste dag voor de kermis. En sowieso natuurlijk de combinatie van kermis en jaarmarkt. Daar is het door ontstaan. Denk ik gewoon dat wat wij nu gewoon merken is dat je gewoon, zeg maar, de mensen die normaal op de jaarmarkt lopen, als die nu naar de kermis willen, die moeten echt die uitstap gaan maken. En normaal ga je nog eventjes tussen de kraampjes door, of dan zie je die kermis draaien. Nou, dan is dat voor de kinderen weer aantrekkelijk. Dan worden ze toch eigenlijk enthousiast en slepen ze de ouders even mee naar die kermis. En dat is natuurlijk nu allemaal een beetje buiten zicht. Nu moet je het echt op gaan zoeken. En daar moeten we wel over gaan nadenken, dat we die combinatie jaarmarkt-kermis, die moet zeker terug gaan komen om eigenlijk toch wel het allemaal positief te houden.
1: Ja, wat zie jij als oplossing? De jaarmarkt door laten lopen naar het ARC-terrein of eerder terugkeren met de kermis in het centrum?
2: Nou, in ieder geval de optie, eigenlijk het verlangen is gewoon dat het teruggaat naar het centrum. En daar zullen we met z'n allen eens even over moeten gaan dubben. Van hoe gaan we dat doen? Want er is natuurlijk weinig plein meer in Alphen waar we nog iets kunnen doen.
1: Ja.
2: Dus we moeten dan gaan nadenken over toch wel een bepaalde weg of straten achter gaan sluiten. Nou, dat is natuurlijk dat is allemaal te doen, want het gebeurt in meerdere steden. Ja, en dan hebben we nog een tweede optie. En daar ben ik al enkele jaren natuurlijk mee bezig. En gelukkig zijn er nu wat meerdere mensen die zeker daar ook al over beginnen te roepen. Dat is dat we eigenlijk misschien wel met de kermis op het evenemententrein moeten gaan staan bij de Zegerplas. En dat we dan daar de jaarmarkt, zeg maar, heen gaan trekken richting de Zegerplas. En dat we dan de grondelvaart terug gaan krijgen. En dat we dat allemaal samen op de Zegerplas kunnen laten beëindigen. Dat die kermis er is met een groot vuurwerk, een lasershow. En ja, dan krijg je die combinatie van het bezoeken van de kermis. Het kijken naar de grondelvaart. En dan ook nog een keer een afsluiting met een mooie laser- en vuurwerkshow. Nou ja, goed. Dan heb je natuurlijk al wel heel wat punten en ingrediënten om te zeggen van, als dit niet kan slagen, ja, dan moeten we toch wel eens even heel goed nagenomen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. De gedetineerden werden verdacht van illegale mijnbouw. Het weer. In de ochtend kan vooral in het noorden een bui vallen. Verder geregeld zon en 17 tot 20 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de Zuurhofbrug, de A15 Rotterdam richting Europoort. De brug moest gesloten worden en het verkeer kan er nog langs over de vluchtstrook, maar houd rekening met een file van 9 kilometer, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Sporten, zwemmen, bewegen, cultuur. Het komt zometeen allemaal in één. En dat in het Vitaliteitscentrum Alphen aan de Rijn. Termen 2, de organisatie achter de zwembaden Aqua Rijn en De Hoorn en Alphvitaal. Ja, dat wisten we al. Die gaan per 1 januari samen verder in een nieuw vitaliteitsbedrijf. En het college heeft Remco Pielstroom, duidige directeur van de Termen 2, benoemd tot directeur-bestuurder van die nieuwe organisatie. Dan neemt de taak dan om het vitaliteitsbedrijf de komende maanden verder op te bouwen en in te richten. Remco, hebben we aan de telefoon. Remco Pielstroom, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Mag ik je alvast feliciteren of is de aanname nog iets te voorbarig?
2: Nee, je mag me feliciteren.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Het college heeft besloten mij aan te stellen als nieuwe directeur van het directeur-bestuurder van het vitaliteitsbedrijf.
1: Hoe blij ben je?
2: Heel blij. Ja, ik vind het een hele mooie uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.
1: Waarom vind je dat zo fijn? Dat je eigenlijk, het idee is natuurlijk al ontstaan als directeur-bestuurder van de Termen 2. Nu mag je dan eigenlijk het plan gaan doorzetten. Is dat ook hetgeen waarom je zo blij bent hierover?
2: Deels. Maar het is natuurlijk deels om samen met de collega, de nieuwe collega van Alphvitaal, nog beter onszelf positioneren in de samenleving van Alphen aan de Rijn. Ja. Dat is eigenlijk het mooie wat er op ons af gaat komen.
1: En kun je dan makkelijk doortrekken met de plannen die er al liggen? Of moet je nu eigenlijk echt aan de slag om alles opnieuw op te bouwen?
2: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat er is een hele gezonde basis.

0: Ze is natuurlijk in zijn zwembad, in een hele gezonde basis bij Alfa Vitaal. Waar Arjan met zijn collega natuurlijk een fantastisch werk heeft geleverd. Dus ik hoop het niet. Wat er wel anders gaat worden is, ja, er komt natuurlijk een andere dienstverlening overeenkomst. Waar de gemeente wat van gaat vinden, wat wij gezamenlijk moeten gaan doen. Moeten gaan uitvoeren binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.
1: Ja, wel, voor wie het dossier nog niet helemaal kent, welke transitie gaan de termen 2 en Alphen Vitaal zo meteen dan maken?
0: Ja, het is eigenlijk... Wat bedoel je precies met jouw vraag nog?
1: Wat gaat dat vitaliteitsbedrijf zo meteen dan doen?
0: Ja, het vitaliteitsbedrijf gaat nu al doen wat we al doen. Dus de exploitatie van de zwembaden, de horen, aquarijn en het buurthuis Alphen aan den Rijn. En de taken die natuurlijk de buurtsportcoaches en ja, andere vitaliteitsactiviteiten van valpreventie tot aan Nijntje-diploma, wat Alphen Vitaal natuurlijk uitvoert.
1: Ja.
0: Ja, dat voort te zetten.
1: Ja, dus eigenlijk wordt het dan nu gewoon vanuit één bedrijf allemaal geregeld en worden de huidige taken eigenlijk ook gewoon voortgezet?
0: Dat zeker, maar goed, maar er komt natuurlijk, de hoofdtaak is natuurlijk een maatschappelijk te verbinden van de organisaties. Dus niet alleen dat wij met sport, bewegen, zwemvaardigheid, et cetera, aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk ook veel belangrijker om met andere activiteiten gaan doen, met de netwerkpartners die er ook nog zijn, om te zorgen voor een gezamenlijke bijdrage voor de gezonde en een gezonde ontwikkeling en de participatie in Alphen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Goedemorgen, het is 1 over 7. We gaan zo beginnen aan de Vrijdagochtendshow. Maar hier is de NOS met het nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
10: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
9: Jette zei dat hij het

0: niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
1: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
0: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En aangeschoven is Richard Harreman, hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan de Rijn kan niet zeggen welk deel van de hondenbelasting wordt uitgegeven aan voorzieningen voor honden. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de VVD en Studio Alphen. De hondenbelasting is namelijk een algemene belasting en komt terecht in de algemene middelen. Op de gemeentelijke website stond dat het geld onder meer naar hondenvoorzieningen gaat. Die tekst zal worden aangepast. De bouw van 5600 woningen in de Genephoek brengt flinke financiële risico's met zich mee, zo schrijft het AD. De gemeente Alphen aan de Rijn staat 20 jaar lang garant voor 60 miljoen euro. Bouwbedrijven BPD en AM staan samen voor nog eens 30 miljoen euro garant. Oppositiepartijen zijn kritisch en vrezen dat de gemeenteraad te weinig invloed houdt. De wethouder belooft de raad minimaal 2 keer per jaar over de ontwikkelingen te informeren. EMM 21, Roach en VV Waalbrugge weten tegen wie ze spelen in de eerste knock-outronde van de districtsbeker. EMM 21 ontvangt VOC, Roach gaat op bezoek bij Ariston 80 en VV Waalbrugge speelt thuis tegen Anti-Barbari. Alle 3 de wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 17 oktober en beginnen om 14:30. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is 7:04. Op dit moment staan er geen files in de regio. Dat is altijd lekker beginnen zo'n dag. Hoe is dat op het spoor? Is het daar ook lekker beginnen, Ries?
3: Het is lekker beginnen. Alles schijnt gewoon door te rijden, dus prima.
2: Kunnen wij met een gerust hart deze vrijdagochtend gaan starten. Je luistert naar Studio Alphen Karen Brasem. En we gaan beginnen met de ochtendshow.
4: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen.
5: Wat ga je doen?
4: Ik ga op de radio!
5: De radio?
4: De radio!
6: Nou. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier, vrijdag 18 september 2026. Richard Arreman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik weet het nog heel goed, 6 jaar geleden.
1: Vaders bed was leeg.
0: Moeders bed was leeg, oh. Want die sliep bij de ouders op dat moment.
1: Ah.
0: Ik ben vandaag 6 jaar geleden getrouwd.
1: Ah. Oh, jullie hebben het echt gewoon op die manier gedaan? Inderdaad, gewoon niet samen geslapen, gewoon de avond ervoor?
0: Nee, echt op de ouderwetse manier, hoor. Moeders die ging gewoon bij de ouders slapen uiteindelijk. En papa sliep alleen.
1: Ja.
0: En toen waren we nog geen papa en mama. Tegenwoordig wel. Al een jaar of 4,5. Maar dat ging toen echt op de ouderwetse manier. En toen werd ik opgehaald door onze Uber. Nee, we hadden geen Uber besteld. Het was wel dat we hadden wel een auto hadden we gehuurd. Het was een oude blauwe Cadillac, een Ford.
1: Ja.
0: Zo'n Ford Mustang, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: En we wilden een witte, maar die was van tevoren... hadden we die ook geboekt, hè? Die was vastgelegd. Alleen die hadden ze een 2,5 maand voordat wij gingen trouwen... werd hij in de prak gereden.
1: Oh.
0: Door een ander paar. Want ja, uiteindelijk... dat ding wordt verhuurd natuurlijk niet alleen aan ons... maar ook aan meerdere paren die uiteindelijk in het huwelijk treden. En we hadden een witte. We dachten, dat past heel mooi bij ons thema. En dat past heel mooi bij het pak en bij de jurk uiteindelijk. Gewoon lekker neutraal, lekker wit. Dat komt allemaal wel goed. Ja, en op een gegeven moment toen werden wij gebeld. En dachten we, ja shit, dit is toch echt onze droomauto voor dit huwelijk, zeg maar. Ja, tuurlijk zijn er andere auto's te huren. Maar die waren zo mega duur.
1: Uh-huh.
0: En op een gegeven moment kwamen ze met een optie. Nou, we hebben ook nog een lichtblauwe. Toen dachten we, nou, op zich, dat past ook nog wel. Dus laten we dat gewoon doen. Nou, dat ding kwam aanrijden. Nou, ja. Ik ben echt blij dat we het hebben gedaan. Kijk, die witte had prima gepast, hoor. Ja, maar die blauwe, ja, het was echt mooi. En ik weet ook wel dat echt de showstal, zeg maar, op de locatie waar we waren. En dat iedereen in die auto wilde zitten. En iedereen op de foto wilde gaan. Het enige was alleen, wij wilden ook even op de foto met de chauffeur die we hadden.
1: Ja.
0: Want ja, we mochten hem ook zelf rijden, maar we dachten, ja, weet je, laten we dat niet doen. Het is onze dag, we willen lekker in de watten worden gelegd.
1: Niet wel kunnen drinken.
0: Ook inderdaad, ja. En aan het einde van de avond, je weet gewoon...
1: Of je had al wel gedronken, dat kan ook.
0: Nee, ik hoefde me geen moed in te drinken, hoor. Daar maak je daar geen zorgen over. Ik bedoel, ik heb er zelf voor gekozen, dus...
1: Nou ja, goed. Ja. Nou ja, goed, ga verder.
0: Sommige andere mensen die zeggen ook, ja, ik heb er ook voor gekozen. Maar die hadden toch even wat drank nodig om aan te gaan allemaal.
1: Ja, precies.
0: Hey, ik had er geen moeite mee, maar we wilden even met hem op de foto. Nou, hij zei toen wel van, ja, dit overkomt me nou nooit. Dat ik dacht van, zoveel duizenden, miljoenen huwelijken in de afgelopen jaren... Ja. En je bent nog nooit op de foto geweest met het echtpaar.
1: Ja, dat is raar.
0: Ja. Nou, ik ben blij dat het is gelukt en dat hij op de foto staat... want hij was toch ook onderdeel van onze dag. Dus hij heeft ons toch veilig overgebracht van de heen- en de terugweg.
1: Jullie waren het eerste sympathieke koppel in 20 jaar of zo ongeveer.
0: Ja, dan schijnt het zo. Laten we het daarop houden, ja. En maar goed, vandaag dus 6 jaar geleden getrouwd. Dus dat is geen jubileum, hè, dus je gaat het niet groots vieren of wat dan ook. We staan er wel even bij stil en vanmorgen hebben we elkaar ook even geknuffeld, gefeliciteerd en dat soort dingen. Maar...
1: Knuffeld.
0: Nee. 'S ochtends zit ik echt. Ik heb echt 's ochtends. Dan kom ik uit bed en heb ik een hele rush. En dan moet je niet tussen zitten, want dan word ik gek. Ja, dat is echt. Of het nou mijn kind is of wat dan ook. Ja, tuurlijk, af en toe even een knuffeltje kan ik inbouwen. Op het moment dat ze wakker is, hè, mijn kind. Maar het is nou niet dat mensen even uitgebreid iets kunnen vragen aan me of wat dan ook. Dan zeg ik altijd, nee, vanmiddag. Geen tijd. Heb het maar.
1: Ik hoor het al. Je bent een beetje zoals ik. Je bent echt zo'n gewoonte die je moet gewoon je ritueel hebben 's ochtends.
0: 100%, ja. Maar goed, zo hou je zo'n ochtendshow ook vol.
1: Ja, tuurlijk.
0: Want anders is het niet te doen. Ik bedoel, je bent iedere keer ben je überhaupt druk en je bent bezig met van alles. Je bent aan het werk al. Je bent al aan het zoeken en aan het doen.
1: Je staat al aan.
0: Ja, je staat al aan. En in feite sta je gewoon 24 uur per dag aan. Want je houdt gewoon dat nieuws in de gaten. Maar ja, ook zeker 's ochtends sta je aan. En dan kan je niet van alles er tussendoor krijgen.
1: Nee,
0: want dan,
1: ja, precies.
0: Ik heb ook vaak al een idee wat ik wil gaan zeggen... in dit gedeelte, zeg maar, van het programma. In de opening. Ja, als iemand anders daar tussendoor komt met allerlei andere verhalen... ben ik mijn verhaal kwijt. En dan zou je zeggen, ja, dan moet je het opschrijven. Ook dan lukt het me niet. Zo ook nu, want ik begin over mijn huwelijk. Ja, omdat dat gewoon eenmaal de dag van vandaag is. Maar ik heb een vraag aan jou, Ries.
1: Nou...
0: Want daar zat ik gisteravond ineens mee.
1: Oh jee. Mijn dochter. Wil je nou mij het huwelijk vragen? Nee, toch?
0: Nee.
1: Je bent nog getrouwd.
0: Ik ben nog getrouwd. Dat gaan we niet doen. Ja. En in feite hebben wij een radiohuwelijk. Ja, gelukkig zijn we niet in het bootje gestapt om te trouwen. Maar in feite, ik zie jou vaker als mijn partner. Dus,
1: maar goed. Dan wil ik wel een groot huwelijk, hoor.
0: We hoeven het er niet eens over te hebben, Richard. Absoluut niet. Ik ga niet eens scheiden, dus hou op. Nee, maar het verhaal is... mijn dochtertje die vraagt heel veel, hè?
1: Ja.
0: Die heeft echt zo'n leeftijd nu en die... Ja, ze is af en toe ook best wel slim. Ik moest gisteren heel hard lachen in de auto. Toen zei ze heel even, ja... Oma was op het begin heel lief, maar aan het einde was ze stom. Ik zeg, nou, oma is niet stom. Je kan het er niet mee eens zijn. En je kan even niet leuk vinden wat oma wilt. Maar oma is niet stom. Oma is hartstikke lief voor je en ze helpt je altijd. En ze wil het allerbeste voor je. Dus je mag nooit zeggen, papa, mama, oma, opa, wie dan ook, is stom.
1: Ja.
0: Je kan zeggen, ik vind het niet leuk.
1: Ja.
0: Maar ze zijn niet stom. Ja, sommige mensen zijn stom, maar niet opa en oma, papa of mama of oom en tante. Nou goed, let's go. En toen zei ze... toen vroeg ik, ja, maar waarom vind je oma dan stom? Toen zei ze in eerste instantie even niks, want ze moest nadenken. En toen zei ze, oh, laat maar. Toen dacht ik, oké, dit wordt zo'n avond.
1: Oh, God.
0: En toen zat ik op een gegeven moment op de bank en toen kwam ze naar me toe. Toen vroeg ze,

0: De volgende vraag. Want jij hebt ook. Hoeveel katten heb jij inmiddels?
1: We hebben drie katten. Hebben we
0: drie thuis. Katten. Ja. Heb jij je wel eens afgevraagd, en dat is dan meteen de vraag van mijn dochtertje, waarom katten een natte neus hebben?
1: Nee, eigenlijk. Ja, nee. Ja, wel afgevraagd. Maar ik dacht eigenlijk altijd, als ze een natte neus hebben, zijn ze ziek. Maar dat schijnt weer andersom te zijn. Nee. Ik weet het ook allemaal niet.
0: Nee, het is juist heel goed als katten een natte neus hebben. Want ik heb het. Ik wist het antwoord ook niet, dus ik heb het maar even opgezocht. Waarom hebben poezen of katten een natte neus? Ja. Nou, het antwoord is, de neus van een kat hoeft niet altijd nat te zijn, maar een vochtige neus helpt de kat om aanzienlijk beter te ruiken.
1: Okay.
0: En de lichaamstemperatuur te regelen. Ja. Nou, ik had meteen weer wat geleerd vanuit de vraag van mijn dochtertje. Ik vond dit wel een hele slimme vraag eigenlijk.
1: Ik moet er niet aan denken aan een zweetneus.
0: Nee, wij niet als mens zijn, maar voor de kat is dat heel, heel goed juist. Want op het moment dat ze bijvoorbeeld te warm hebben,
1: ja.
0: Dan likken ze hun neus, zodat die vochtig wordt.
1: Ja.
0: En door de damp daarvan kunnen ze hun temperatuur beter regelen.
1: Oké, ik dacht eigenlijk altijd dat ze zweten bij hun pootjes en zo, weet je. Maar,
0: ja, daar zweten ze inderdaad. Ja. Maar dat is het uitzweten, zeg maar.
1: Ja.
0: En met het nat maken van de neus verdampt het allemaal. Waardoor ze het kouder kunnen krijgen dan ze het hebben op dat moment.
1: En nu we het toch over katten hebben. Ik heb daar ook nog wel een leuk verhaal over. Tenminste, was wel een bijzonder verhaal over een kat.
0: Er is niet weer één weggelopen, toch?
1: Nee. Ja, nou ja.
0: Oh.
1: Maar ook weer nee. Ja, goed. We komen er dadelijk op.
0: We komen er zo. Ja. Het weerbericht dan. Ik hoop niet dat hij echt is weggelopen, want vanochtend schijnt de zon af en toe. Nou, dan heeft hij een zonnige dag op dit moment. Maar er vallen in het noorden ook enkele buien. De wind die komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee zelfs vrij krachtig. Vanmiddag is er in het oosten eerst nog kans op een lichte bui. Elders is het droog. En vanuit het westen breekt de zon meer door en wordt het overal droog. Dus op zich heeft hij nog wel een goede dag dan uitgekozen om naar buiten te gaan. Goed, de middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. Iets kouder dan de afgelopen dagen. De wind komt uit het zuidwesten, is matig. Aan zee nog steeds vrij krachtig. En mogelijk later ook af en toe wat krachtig. Zelfs windkracht 5 tot 6 wordt er voorspeld vanmiddag. Nee. Ik zag het gisteravond ook ineens waaien. Ik denk, laat me overwaaien. Maar het waaide niet over, het waaide er doorheen. Vond ik irritant. Maar voor morgen, het is op dit moment. Mocht je nu naar buiten willen gaan en denken, nou, vanmiddag wordt 18 graden. Ik ga zonder jas, doe het niet. Want het is op dit moment, actuele temperatuur, 13 graden buiten.
1: Zo.
0: We zitten bijna richting de 10 graden, Ries. We gaan alweer bijna in de enkele cijfers. Het wordt echt wel.
1: Ik reed gisteren naar huis gistermiddag. En ik zag iets uit mijn ooghoeken. En ik dacht, zie ik dat nou goed? Ik zag gewoon een eendenpaar met kuikens lopen.
0: Op september?
1: Ja.
0: Oké dan.
1: En dat waren ook best wel grote kuikens al geworden. Maar ze waren nog steeds van piepjonge jonge eentjes, hoor.
0: Nou, de weerstemperatuur is niet alleen in de war. Wij zijn niet in de war. Maar ook de rest van de natuur en ook de dieren in de natuur zijn in de war.
1: Ja,
0: zo,
1: echt bizar.
0: Ja, nakomelingetjes.
1: Ja. Papa en mama wilden even feestje vieren.
0: De vreemde eten in de bijt, hè, krijg je dan. Goed, dat in ieder geval voor vandaag. Dus maximaal 18 graden en best wel een zonnige dag. Behalve in het noorden, want er kan nog een enkele bui vallen. Maar het gaat wel waaien dus. Dat is een beetje de samenvatting en de strekking van het weerbericht voor vandaag. Vrijdag 18.

0: had beloofd om hem te draaien als openingsplaat. Dat is dan net even niet gelukt, omdat het niet helemaal uitkwam met de rest van de muziek. Maar toch als tweede plaat. Goede opening van deze dag. A Good Day, Anderson .Paak. Samen met Cordae. En je hoort ook een klein beetje... hoe heet hij ook weer? J-Fat Roll of zo is dat toch? Let's go. Hello. Die schreeuwlelijke tussendoor. Wat wel echt lekker bij het plaatje hoort. Maar goed, het is ook iets wat... natuurlijk heel herkenbaar is, omdat daar natuurlijk de sample wordt gebruikt van Bill Withers en A Lovely Day, hè, in dit plaatje van A Good Day. Mm-hmm. Die hoor je er natuurlijk heel goed in terug. Ook daarvoor Dan Hartman en Instant Replay in de ochtendshow. Richard Harreman, je kijkt een beetje verschrikt om je heen en een beetje zoekende. Waar ben je nou op zoek?
1: Nou ja, ik ruik koffie, maar je kan eigenlijk helemaal geen koffie zetten. Dan zal geen water meer in het reservoir.

0: Jawel, er zat nog een beetje in.
1: Heel klein beetje.
0: Ja, prima genoeg voor een bakkie.
1: Dus, lekker sterk bakkie dus.
0: Ja, daar hou ik van. En hebben we nodig hoor. Deze vrijdagochtend, laatste werkdag van de week, is het. Het is 18 september vandaag. 8 minuten voor 7:30. Nou, dan hebben we alles wel gehad. Nog niet helemaal natuurlijk, want we willen ook weten wat er allemaal in het nieuws zit. Deze vrijdagochtend, daarvoor hebben we een overzichtje voor je.
2: Wat staat er in de krant?
0: Ja, want wat staat er in de krant, Richard Arreman?
1: Een KLM-vliegtuig dat op weg naar Curaçao is gisteren teruggekeerd naar Schiphol... nadat een powerbank aan boord in brand was gevlogen.
0: Oh.
1: De bemanning wist het vuur te blussen. De Boeing 777 vloog op dat moment al boven de Atlantische Oceaan. De passagiers worden omgeboekt, maar het is niet zeker of iedereen vandaag nog mee kan met de volgende vlucht naar Curaçao.
0: Gaan ze een kleine toestel hanteren dan? Of,
1: Ja, geen idee. Maar ja, het volgende vliegtuig staat natuurlijk al klaar en er zitten ook al mensen in.
0: Oh ja, ze moeten ze bijvoegen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus
1: dat hoort met z'n allen in het gangpad staan of zo dan.
0: Weet je wat, dat dit eigenlijk altijd een ding is waar ik over nadenk op het moment dat ik een pauw... Ik ben altijd een beetje in de war, want er wordt op een gegeven moment gezegd van ja... Als je bagage hebt in het ruim, wordt er dan gezegd... dan mag je geen powerbank erin stoppen. Ook geen laptops en dat soort zaken. En dat ik altijd een beetje in de war ben van... ja, maar ik heb toch een tas mee. Dat mag niet in het ruim. Mag dat dan wel mee aan boord? Ja, dat mag dan wel weer mee aan boord. En dat heeft dan weer te maken met die luchtverschillen. Die temperaturen die daar hangen. Want in het ruim blijkt het 180 graden in de min te zijn of zo. Maar... ik ben altijd ik denk er altijd over na dan. Van, ja, maar waarom zou het dan wel in mijn bagage mogen? Die ik gewoon aan boord meeneem.
1: Ja.
0: En wat als zo'n ding in de fik vliegt? Want dat gebeurt natuurlijk regelmatig.
1: Heel simpel. Kijk, als zo'n ding in de fik vliegt en hij ligt in het ruim... dan ziet niemand dat hij in de fik gaat.
0: Nee, 100%. Maar ja, op het moment dat hij aan boord in de fik gaat... Dan kunnen ze nog
1: bij hem te blussen. Dat kunnen ze dus niet als hij in het ruim zit. Dat is gewoon een groot drukverschil.
0: Nee, dat begrijp ik. Alleen de angst, zeg maar, dat zo'n ding in de fik vliegt... Ja, ik bestel misschien niet altijd uit China. Althans, je hebt wel producten uit China, maar ik bestel dan via de officiële kanalen. Maar heel veel mensen bestellen gewoon wel via de Chinese websites. Ja, als zo'n ding in de fik vliegt, wat vaak gebeurt dus. Het is toch een beetje angstig voor.
1: Ja, ik vind het ook
0: niet. Ik heb niet per se vliegenangst, maar ik ben er wel angstig voor.
1: Ja precies. Ik kan me goed voorstellen. Tuurlijk.
0: Dat dan dit nu in het nieuws zit, denk ik, nou, op zich... mijn gedachten die worden wel bevestigd dat het dus wel kan gebeuren.
1: Ja.
0: Maar goed, het is lullig voor die mensen. Hopelijk dat ze heel snel een vlucht hebben om uiteindelijk toch van hun vakantie te genieten. Of ja, misschien moeten ze wel voor werk daar naartoe. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Maar goed, dat is het verhaal voor nu. Hopelijk wordt er een oplossing gezorgd. Er is ook een jacht gaande op dit moment. Althans, binnenkort is er een jacht.
1: Oh.
0: Volgende week vrijdag in Kagen-Brasem. Want de hand gaat weer los. Ik weet niet of je het programma De Hand kent.
1: Oh, De Hand. Ik dacht van De Hand, van wat aan je arm zit.
0: Nee, dat mijn Engels zo slecht is, dat snap ik ook wel. Maar De Hand, oftewel De Jacht. Want politie en handhavers die gaan achter zo'n 120 deelnemers aanrennen... in Roelofarensveen en Oude Wetering. Die deelnemers proberen dan controleposten te bereiken... zonder gepakt te worden.
1: Oh ja.
0: En dat is altijd een waar spektakel. Ik heb wel eens geprobeerd om te kijken of dat we daar met de ochtendshow iets mee kunnen. Maar het wordt altijd in de middag gehouden.
1: Oh,
0: vind ik wel jammer. Ja. Maar misschien kunnen we een keer een eigen editie creëren.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Maar doen we eens even met die mensen daar gaan praten. Maar het is in ieder geval een kat-en-muisspel. Ja, dat heeft de politie natuurlijk altijd, elke dag. Een kat-en-muisspel. Want zij moeten de boeven vangen en zij zijn de politie. Maar in dit geval is het dan voor de nep.
1: Voor het neppie.
0: Ja, voor het neppie. Dus wel een serieus doel. Hè? Meer vertrouwen over en weer. Want daar gaat het natuurlijk om. Om een beetje een goede band te creëren tussen de jongeren en de politie. En dan tot slot nog Alphen. Want waar wandelaars klagen over hardrijdende fatbikes in het bospark. Sommige modellen zijn volgens betrokkenen met een ander schermpje verrassend makkelijk op te voeren. Ja, er zit zo'n speciaal schermpje op.
1: Ja.
0: Waardoor... het opvoeren heel makkelijk kan. Dan hoeven ze alleen maar op een knop te drukken. En dan is het meteen weer uitgeschakeld op het moment dat de politie... dat weer zo'n hand wordt... waardoor op de fatbikes wordt gehouden. Maar goed, even voor de duidelijkheid. Een park is geen pitstraat. En überhaupt een hard rijden op zo'n fatbike is uit den boze. Hè, moet je bijna zeggen.
1: Zeker.
0: Ja. Dus bij deze doe het vooral niet, want het is ook heel gevaarlijk. En ja, vooral zo'n park waar ook heel veel ouderen rondlopen. Je hebt daar natuurlijk daarnaast de Magnoliastraat.
1: Ja.
0: En ja, dat is een seniorencomplex. Dus als die senioren een keertje een ommetje willen maken... en zo'n vetbaker komt er langs, ja... ze kunnen ze niet inhalen met de rollator.
1: Nee.
0: Even gekscherend gezegd, hè, voor de duidelijkheid.
1: Al rennend heb je al moeite.
0: Lopend, ja.
1: Ja.
0: Goed. Ja, sommige ouderen die kunnen er wel wat van. We hadden vroeger bijvoorbeeld superoma hadden we in de straat wonen.
1: Ja.
0: Gingen we belletje leuren. Ja, we wisten precies waar superoma woonde natuurlijk.
1: Oh.
0: Mijn superoma die stuurde dan superopa op pad en die kwam echt achter je aanrennen.
1: Oh,
0: ja.
1: Oké. Okay.
0: Oh. Ja, tot uiteindelijk met een mes eraan toe. Maar goed, zo. Dat was toen de tijd. Ja, die was het op een gegeven moment helemaal zat.
1: Oh.
0: Wow. Dus wij hebben ze op een gegeven moment ook maar met rust gelaten. Maar we gingen wel met de grote boog om het huis heen op een gegeven moment.
1: Nee, dat kan me voorstellen.
0: Ja. Dus doe dat niet. Houd het gewoon netjes allemaal. Kattenkwaad halen we allemaal uit. Maar op een gegeven moment is het geen kattenkwaad meer. Maar is het gewoon irritant gedrag.
1: Precies, zeker.
0: Nou, dat. Zeg, zometeen nog meer nieuws. Natuurlijk ook nieuws uit de regio van Richard Harreman. Mm. En zometeen dan gaan we hem even verplaatsen. Uurtje eerder gaan we spelen, waar of niet waar. Normaal gesproken rond 8:45 spelen we. Maar vandaag doen we dat om 8:15. Heeft alles te maken met iets waar we het over gaan hebben. Zometeen om 8:45. Mm-hmm. Maar dat allemaal straks. Zometeen dus waar of niet waar. 7:45 is dat. Wil je meespelen? studioalf.nl/WhatsApp. In het bericht zet je dan 1, 2 en 3. Daarachter waar of niet waar. En dan kun je antwoord geven op de stellingen van Thijs van der Dussen. Dat is vriend van de show. En daarmee dus ook, mocht je het goede antwoord hebben ingestuurd... de titel dagwinnaar en de 3 stickers. Hè? Ja. Die liggen nog steeds op je te wachten hier. Dus dat kan. Waar of niet waar? Speel mee. studioalf.nl/WhatsApp. Zometeen 7:15.

0: als een waar magneet blijft hij iedere keer weer plakken. Zo ook hier in de ochtendshow hoorde je ze weer hoor. De Bauza en Magnetic. Het is 8:01. Hele goede morgen. Vrijdag 18 september vandaag. Het is de ochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazem. Zometeen het nieuws uit de regio. Ries, wat heb je erin zitten?
1: Ja, van Friesland naar Senegal vliegen. En dat zonder vliegtuig.
0: Wat heeft dat te maken met de regio dan?
1: Ja, niks uit de regio. Maar ja, wel.
0: Oh, wel? Hè?
1: Ja, je zou zeggen van niet, maar wel.
0: We gaan het zo meteen horen van Richard Arreman. Want wat heeft Friesland en Senegal te maken met onze regio? Voor zover ik weet ligt dat niet hier in de buurt. Maar goed, nee. We gaan het zo meteen van hem horen. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten van illegale mijnbouw overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot, 100, tot 20 graden.
3: 120 graden, zo, goedemorgen.
0: Nee. Sorry. Je mag niet altijd lachen om versprekingen. Ik bedoel, ik heb er zelf ook genoeg, maar... 100 graden, dat is nog nooit voorgekomen. Maar goed, volgens de NOS-nieuwslezer kan het. Nee, ze verbeteren ze zich, dus dat is geen... duidelijk. Goed, het nieuws uit de regio dan. Richard Arreman, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Twee jonge grutto's hebben samen hun eerste grote trektocht naar Afrika gemaakt. Een van de vogels werd grootgebracht bij Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn... en later vrijgelaten in Friesland. De andere groeide op in het wild. In Zuidwest-Friesland kwamen ze elkaar tegen en eind juli begonnen ze samen aan hun reis. De grutto uit Avifauna bereikt uiteindelijk de Senegal-delta. En ik heb even opgezocht hoeveel kilometer dat is. Dat is 4500 kilometer.
0: Ja, hopelijk hebben ze geen powerbank aan boord.
4: Nee. Een scooterrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op het Rijerskoop in Boskoop. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 bij de kruising met de plankier. De scooter raakte flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de scooterrijder behandeld en vervolgens voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de botsing kon ontstaan is nog niet bekend. Het molenpad in Rijnsaterwoude zorgt al jaren voor een ruzie tussen een grondeigenaar, omwonenden en de gemeente. De eigenaar plaatste eerder een hek omdat volgens hem te veel wandelaars over zijn terrein liepen. De gemeente vindt dat het pad openbaar toegankelijk moet blijven omdat het al meer dan 30 jaar wordt gebruikt. De zaak ligt nu bij de Raad van State die volgende maand uitspraak zal doen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ja, om maar met het nieuws van de grutto's te eindigen. Grutte. Overweer. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment staat er toch één file. Dat is de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Ja, de file valt wel mee hoor. 3 minuten vertraging heb je. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Er staat op dit moment een kilometertje of 4. Hoe is het op het spoor?
1: Ik heb niks te melden. Alles rijdt volgens schema.
0: Oké, dat is mooi. Zeg Ries, stop de muziek.
1: Ja.
0: Moet je eens even luisteren. Ik heb een heel klein beetje geprobeerd op te frissen. Ik weet nog niet of ik er helemaal blij mee ben. Maar dit is de nieuwe song... Van Welkom bij de Ochtendshow.
1: Oh.
0: Moet je eens even luisteren.

0: prachtige talk van Coldplay in de ochtendshow. Het is een plaatje uit 2005 alweer. Ja, het is al meer dan 20 jaar oud, dat plaatje van Coldplay.
1: Aha.
0: Maar wat een grote hit hebben ze mee weten te scoren. En daarvoor ook nog Calvin Harris en Satisfy hoorde hier. Heeft niks met Roxy Dekker of wat dan ook te maken. Oh. Maar ja, het is wel het plaatje wat ze natuurlijk hebben uitgebracht. Heb ik het over Calvin Harris en Jesse. Die deden dat samen. En ja, uiteindelijk een grote hit mee weten te scoren. Want ja, we horen hem best vaak ook op de radio.
1: Zeker,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat is dan weer een plaatje uit dit jaar. Dus die is nog vrij jong in zover. Zeg, ja, waar of niet waar, we gaan hem weer spelen. Het enige is alleen, ik zit weer even een beetje met mijn WhatsApp te irriteren.
1: Oh.
0: Ik weet niet waarom die het niet doet.
1: Ik heb eventueel weer vragen voor je.
0: Ja, nee, ja, oh, ja, ja, ik heb hier ook, ik heb wel, ik, ja, even een moeilijk verhaal. Ik heb hier dus wel een de audiobestandjes van Thijs. Ik weet alleen niet in welke volgorde, dus we kunnen hem doen. Alleen het kan best zijn dat het in de verkeerde volgorde wordt gedaan. Is ook wel een keertje leuk. Een soort van Free Will Friday krijgen we dan.
1: Kan.
0: Zullen we dat gewoon proberen?
1: Maar weet je dan ook wel dat je de juiste antwoorden hebt?
0: Dan gaan we zo meteen een oplossing verzoeken. Daar heb ik zo meteen een aantal minuten voor.
1: Okay.
0: Zullen we gewoon de omgekeerde volgorde doen? Nou. Normaal gesproken een uurtje later, waar of niet waar. Maar zometeen over een uur, dan gaan we even wat anders doen. Daarom hebben we een uurtje teruggeschoven naar 7:15. Waar of niet waar? We krijgen weer drie stellingen van Thijs van der Dus in willekeurige volgorde. En we hopen jouw antwoorden binnen te krijgen. Want ja, je kunt dus antwoorden met waar of niet waar. Heel simpel is het eigenlijk. En we hopen dan ook jouw antwoorden binnen te krijgen. Ik ga WhatsApp ook proberen op een andere manier even aan te slingeren. Want ja, daar willen we ook jouw antwoorden namelijk ontvangen. Studiealf.nl/WhatsApp is het namelijk. En dan hopen we jou zo meteen uit te kunnen roepen tot dag, winnaar. Moet je het antwoord wel goed hebben, uiteraard. Maar goed, we gaan het toch proberen.
1: Ja.
0: Studiealf.nl/WhatsApp om antwoord te geven op waar of niet waar. Ja, in welke volgorde, ik weet het dus niet. Maar we gaan het gewoon proberen. Stelling nummer 1, Thijs. Goedemorgen.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1.
0: Ja, dat is fijn.
2: Aardappelen werden in Europa al gegeten voordat de eerste tomaten daar bekend waren. Ja, waar of niet waar, zeg het maar.
0: Ja, zeg het maar. Nee, dat is een ander item,
1: Thijs. Ja.
0: Ja, waar of niet waar. Ja, wat was er eerder, het kip of het ei? In dit geval, wat was er eerder? De aardappel of de tomaat? En daarbij de vraag eigenlijk, was de aardappel eerder dan de tomaat? Is het waar of niet waar?
1: Volgens mij komen aardappelen komen uit Peru.
0: Peru?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Het was dat beertje.
1: Ja. Ik zeg dat het niet waar is.
0: Jij zegt niet waar. Laten we eerder aardappelen dan tomaten. Waar of niet waar? Ik zeg dat het wel waar is.
1: Oké. Okay.
0: Dan gaan we naar stelling nummer... nou, weet ik niet eigenlijk.
2: Stelling nummer 2. Hey. Olifanten kunnen zichzelf herkennen in de spiegel.
0: Oké. Okay. Kunnen olifanten zichzelf herkennen in de spiegel?
1: Dat moet wel een grote spiegel zijn.
0: Ik weet dat katten dat niet kunnen. Want iedere keer als een kat voor de spiegel staat... dan krijgt hij een hoge rug, een hoge staart. En dan gaan ze grommen en dan rennen ze heel hard weg. Althans, die van mij dan.
1: Ja, ja.
0: Maar ik heb misschien een klein hondje eigenlijk. Want mijn kat, een van mijn katten is opgegroeid met honden.
1: Ja.
0: Nou, die is altijd is het een hond geweest, hoor.
1: Oh, ja. Dat je
0: dan een popje gooit en dat hij hem dan terugbrengt. Dan denk ik, volgens mij ben je een beetje in de war. Maar goed, als jij jezelf wil identificeren als hond, ik accepteer je.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar goed, kunnen olifanten zichzelf herkennen in een spiegel? Is het waar of niet waar?
1: Nou, ik weet dat olifanten heel erg intelligent zijn. Kunnen ook heel lang iets onthouden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zeg ook waar. Ja,
0: jij zegt waar, ja. Ik zeg ook waar. Ik denk dat ook

0: dat ze toch heel vaak naar zichzelf staan te kijken in de spiegel. Weliswaar als ze een spiegel hebben. Want ze zijn natuurlijk, het zijn logge grote beesten.
1: Daarom.
0: Veel kracht, kunnen zo'n spiegel snel breken. Maar toch, als ze zichzelf eenmaal kunnen zien, dan bewonderen ze zichzelf ook. Dus,
1: ik denk dat het waar is, ja.
0: Hebben we twee keer waar? We vragen vooral wat jij vindt. studioalf.nl/WhatsApp. Is het waar of niet waar? Ja, hebben we nog één stelling over? En toevalligerwijze is dat dan stelling nummer 3.
2: En stelling nummer 3. De continenten bewegen ieder jaar ongeveer even snel als je vingernagels groeien. Waar of niet waar?
0: Ik weet nog één keertje, want ik vind deze vrij ingewikkeld.
2: En stelling nummer 3. De continenten bewegen ieder jaar ongeveer even snel als je vingernagels groeien. Waar of niet waar?
1: Oh, dat heeft natuurlijk te maken met de continentale verschuiving. Heeft dat mee te maken met de beweging van de aarde.
0: Ja.
1: Ik vind het wel heel... Weet je, je nagels kunnen snel groeien, vind ik.
0: Ja, het ligt aan welke temperatuur volgens mij ook...
1: Ik denk dat ik in mijn totale leven... dat ik inmiddels wel 20 centimeter er vanaf heb geknipt totaal.
0: Oh ja, nee, ik laat hem wat langer groeien vaak. En dan krijg ik weer op mijn kop van mijn vrouw.
1: Ja, maar niet 20
0: centimeter. Wat heb je van die klauwen? Maar waar of niet waar is?
1: Ik zeg waar.
0: Jij zegt waar. Ik zeg niet waar.
1: Oké.
0: Ja. Ik denk toch dat het een wat sneller gaat dan het ander, zeg maar.
1: Okay.
0: En zeker omdat het ook invloed heeft op temperatuurverschillen en op dat soort zaken. Ik heb wel vaker geroepen, ja, ik probeer mijn haar altijd korter te houden door te scheren. Bijna kaal eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik word altijd kaler genoemd, dus in zoverre klopt dat dan ook wel. tijdens warm weer groeit het heel snel. Dus in de afgelopen maanden heb ik heel veel mijn haar moeten scheren. Ik hoop dat het in de winter zometeen wat minder is, want het kost best wel veel tijd, maar... We hebben het over de nagels en de continentverschuivingen.
1: Ja,
0: daar gaat het
1: om.
0: Oké. Ja, ik zeg. Ik zei altijd al een antwoord gegeven, geloof ik. Hè?
1: Ja, je had al gezegd. Ja. Niet waar.
0: Niet waar, inderdaad. Nou ja. Het gaat niet om onze antwoorden, het gaat om jouw antwoorden. studioalf.nl/WhatsApp om het in te sturen. 1, 2 en 3 zet je in je berichten achter waar of niet waar. Nou, gelukkig ging het in de juiste volgorde, waardoor we het ook op een makkelijke manier kunnen controleren. Ja, en hopelijk gaan we jou zometeen kunnen uitroepen tot dagwinnaar. Want dan heb je het goed. En dan krijg je ook 3 stickers van ons, omdat je het goed hebt.
1: Ja.
0: Ja, bewijzen van goed gedrag.
1: En die wil je, hoor, die stickers.
0: Nou, zo is het inderdaad. Ze plakken goed, dus... studioalf.nl/WhatsApp. Geef antwoord op de stellingen van Thijs van der Dus en word dagwinnaar van waar of niet waar. Oh, zullen we ze trouwens nog een keertje herhalen?
1: Ja,
0: dat doen
1: we
0: altijd, hè? Dat, stelling 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Aardappelen werden in Europa al gegeten voordat de eerste tomaten daar bekend waren. Ja, waar of niet waar? Zeg het maar.
0: Ja, zeg het maar. Waar of niet waar? Is het waar of niet waar? Stelling 2.
2: Stelling nummer 2. Olifanten kunnen zichzelf herkennen in de spiegel.
0: Waar of niet waar? En stelling nummer 3.
2: En stelling nummer 3. De continenten bewegen ieder jaar ongeveer even snel als je vingernagels groeien.
0: Ja.
2: Waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag. Waar of niet waar? Geef je antwoord door. studioalf.nl/WhatsApp en word de dagwinnaar van waar of niet waar. Zometeen de antwoorden is Shanna Spiro hier op de radio. Dit is Great Expectation in de ochtendshow.

0: waar of niet waar. Dat doen we dan ook heel netjes via de app studioalf.nl/WhatsApp. Althans, we hopen dat jij dat vooral doet, want uiteindelijk gaat het om jouw antwoorden. En in je bericht zet je dan 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Zo hopen we namelijk ook de juiste antwoorden binnen te krijgen en het ook goed te kunnen controleren en daarmee uiteindelijk jou uit te kunnen roepen tot dagwinnaar. Moet je het wel goed hebben, uiteraard. Laten we alles maar eens even controleren, toch? Ik bedoel, daar gaat het uiteindelijk om. Wij hebben ook antwoord gegeven, maar ja, het gaat niet om onze antwoorden. Toch vinden we het ook fijn om te weten of wij het goed hebben of niet. Het gaat ook een beetje om een soort van kennisquiz in dat geval. Zullen we ze eens gaan controleren dan?
1: Ja.
0: Nu weet ik eigenlijk niet meer wat. Nou, was. Oh, volgens mij wel. Dit is stelling nummer 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Aardappelen werden in Europa al gegeten voordat de eerste tomaten daar bekend waren.
0: Ja,
2: waar of niet waar? Zeg het maar.
0: Ja, zeg het maar. Waar of niet waar? Dat is de vraag. Ja, Richard Harreman, jij zei...
3: Niet waar.
0: Niet waar. Ik ging daar tegenin. Ik denk dat het tegenovergestelde is. Oftewel, dat het wel waar is. En als het goed is, weet Thijs het antwoord. Ik hoop dat dit het juiste antwoord is. En anders wordt het een hele leuke versie van waar of niet waar vandaag. Maar we gaan even luisteren.
2: We zijn aangekomen bij de antwoorden. Begin ik bij stelling nummer 1, die is niet waar. Nee, tomaten en aardappelen komen allebei uit Zuid-Amerika en werden na de ontdekkingsreizen heen naar Europa gebracht.
0: Ja, samen met Beertje Paddington dus dan. Want die komt ook uit Peru, hè?
1: Ja.
0: Die is uiteindelijk in Engeland beland.
1: Dus het antwoord is niet waar.
0: Ja, het antwoord... Ja, nee. Ja, jij denkt, ik ga dat puntje even binnenhalen met
1: ja,
0: niet waar.
1: Ja, sowieso.
0: Nee, ja, zo is het. Antwoord is dus niet waar op stelling nummer 1. En stelling nummer 2...
2: Stelling nummer 2. Olifanten kunnen zichzelf herkennen in de spiegel.
0: Ja. Gaan ze even mooi staan te wezen zo in die spiegel.
1: Ja.
0: Hopelijk dat hij niet breekt. Maar niet vanuit de lelijkheid.
1: Even
0: maar
1: vergelijken, hoe ziet mijn slurf eruit? Hè?
0: God. Vrijdagochtend, hou eens op. Ja, is het waar of niet waar? Ries, jij denkt?
1: Waar.
0: Ja, ik denk ook dat het waar is. Thijs weet het antwoord. Dus Thijs, vertel het maar. Is het waar? Of hebben we het fout?
2: En stelling nummer 3 is ook waar.
0: Stelling nummer 3 is waar.
2: De tectoniek verschuift continenten meestal enkele centimeters per jaar. Vergelijkbaar met de groeisnelheid van je vingernagels.
0: Nou, dan hebben we dat ook meteen gehad.
1: Ja.
0: Stelling nummer 3 is waar, Ries.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: Wat had jij geantwoord?
1: Waar.
0: Ja, oh, jij had waar geantwoord. Ja, en ik zei niet waar, hè?
1: Ja.
0: Nou, even stelling nummer 3 dan.
2: En stelling nummer 3. De continenten bewegen ieder jaar ongeveer even snel als je vingernagels groeien.
0: Ja.
2: Waar of niet waar?
0: Waar of niet? Ja, het wordt toch de leuke versie van waar of niet waar vandaag. Want we gaan ineens alle antwoorden andersom krijgen. En stelling nummer 3. Nou, laten we die dan even behandelen. Die is dus waar.
1: Juist.
0: Dat blijkt maar weer. Ja. Ja. Stelling nummer 2 dan. Een keertje halen. Ja.
2: Stelling nummer 2. Olifanten kunnen zichzelf herkennen in de spiegel.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoor. Ja. Is het waar of niet waar, Thijs?
2: Stelling 2 is wel waar.
0: Ah.
2: Ze behoren tot de kleine groep dieren die bij spiegeltest tekenen van zelfherkenning laten zien. En zo herkennen ze zichzelf dus in de spiegel, die olifant.
1: Ze hebben dus geen last van spiegelziekte.
0: Zo is het inderdaad. Goed. Nou, we hebben dus eerst stelling 1 gehad, daarna stelling 3 en daarna stelling 2. Maar de juiste antwoorden volgorde had dus moeten zijn...
1: Niet waar, waar, waar.
0: Niet waar, waar, waar. Ja, Lianne doet mee via de app studioalf.nl/WhatsApp, want ik heb hem weer aan de praat gekregen.
1: Ja, ja. En, beetje laat.
0: Wat, niet waar, waar en waar, hè?
1: Dat, ja, dat niet zijn, waar, waar, waar.
0: Ja, dat is niet helemaal goed, Lianne, want zij zegt namelijk 3 keer waar.
1: Oh, nee, dat is niet goed, niet.
0: Nee. Jij hebt een appje ook gekregen van Geert?
1: Ja, ik heb een appje gekregen van Geert en die zegt niet waar, waar, waar. En dat is goed.
0: Lekker bezig, Geert. Goed, je hebt het 3 stickers al. En dat niet alleen. Je bent ook medewerker van de omroep. Dus we moeten een officiële winnaar uitroepen. En vandaag is dat Nick. Want Nick die zegt namelijk in de app... Goedemorgen, de antwoorden zijn... 1, niet waar. 2, waar. En 3, waar. En daarmee is het hartstikke goed, hè?
1: Zeker, niet waar, waar, waar.
0: Wacht even, niet waar, waar, ja.
1: Yay.
0: Zo is het inderdaad. Nick, van harte gefeliciteerd. Bij deze ben je de officiële dagwinnaar van deze vrijdag 18 september 2026. Bijzondere dag vandaag. Als je niet weet waar ik het over heb, had je eerder moeten luisteren naar de ochtendshow, want dan had je het wel begrepen. Ook een bijzondere dag dus voor Nick, want jij bent bij deze dagwinnaar en krijgt dus de 3 stickers van ons. Moet je wel even je contactgegevens onze kant op sturen, want anders kunnen we het niet naar jou opsturen. En ja, als je het even snel doet, dan doen we dat ook voor het weekend op de post. En dan komt het jouw kant op. Dus Nick, van harte nogmaals met de winst.
1: dat wordt morgen bij de brievenbus zitten.
0: Nou, dat hoop ik wel. Ik hoop dat je het morgen binnenkrijgt. En anders dan in ieder geval maandag.
1: Nee,
0: maar...
1: dinsdag.
0: Oh ja, maandag wordt er geen post bezorgd.
1: Nee.
0: Althans niet.
1: Dan moet je nog langer wachten.
0: Ja, dan moet je nog. Ja, precies. Dus doe het maar even snel, Nick. Dan komt het helemaal goed. En wil je dit nou ook maandag? Dan gaan we hem uiteraard weer spelen. Rond 8:45 gaan
1: we
0: weer. Hè? Dan,
1: ja, doen we
0: normale
1: dat.
0: Tijdstip. Ja, Maandag heb je
1: maandag heb ik wat, ook wat geregeld.
0: Ja,
1: dus,
0: precies. Oké, nou maandag dan even voor de duidelijkheid. Maandag 8:15 spelen we een ronde van waar of niet waar. Dus speel mee. Studio11.nl schrijf wat ze. Een nieuwe muziek is dit. Nederlands talent heet Zomerstorm. René Rosé in de ochtendshow.

0: een appje van Marja. Die zegt, ja, Wes, René Rosé, het is toch gewoon René Rozen? Ja, dat weet ik. Maar af en toe dan moet je toch een beetje een geintje aankoppelen, Marja. Met een lachende dag in, hè, wordt vaak gezegd. Dus dat proberen we dan ook een beetje te veroorzaken. Maar,
1: heb je hem al op, trouwens?
0: Maar je neemt het iets serieuzer. Wat zeg je nou allemaal?
1: Heb je hem al op? Want Pim die had natuurlijk met de jaarmarkt had hij een Bart-feest had hij gemaakt. Want hij was begonnen met een paar sokken.
0: Oh, die rosé bedoel
1: en
0: je?
1: En hij is geëindigd met 1,5 liter aan rosé.
0: Ja, nee.
1: Jij hebt hem gisteren mee naar huis genomen. Dus,
0: ja, ik heb hem veilig gesteld. Omdat we hebben beloofd, hè, om hem te veilen voor het goede doel. Sinds voor iedereen. Ja. Door de actieweek zit er weer aan te komen. Dus wat dat betreft moeten we hem ook veilig stellen om hem te kunnen veilen. Ja, mijn vrouw kwam gisteren wel thuis. Die zei van, maar we zijn morgen toch pas 6 jaar getrouwd. Ik zei, nee schat, het is niet voor ons. Dus nee, voor het goede doel. Dus nee, hij staat veilig bij mij thuis. En hij komt weer tevoorschijn in die week. Hè? Dus dat wat betreft Rosé. Maar ook wat betreft René Rosé. Nederlands talent, nieuwe muziek hoorde hier. Zomerstorm. Ja, zometeen sowieso nieuwe muziek. Want het is natuurlijk vrijdag, New Music Friday.
1: Oh ja.
0: Dus nieuwe muziek ga je ook zeker horen. En ook het nieuws uit de regio hoor je zometeen. Wat heb je erin zitten, Ries?
1: Ja, de Nationale Sportweek komt er weer aan. En ook basisschool uit Alphen aan de Rijn doen daar aan mee.
0: Oh, ik ben heel benieuwd. Wat gaan ze doen? Je hoort het straks bij Richard in het regionieuws.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij. En als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Hele goedemorgen, 8:03 is het. De vrijdagochtendshow op Studio Alphen Kagebrazen. Tijd voor het nieuws, de NOS.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
10: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
9: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
11: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
9: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey, dat is mooi, van 100 naar 20 graden.
1: Ja,
0: dat is, ja, de muizenfamilie wordt uitgesloten in feite. Want ze mogen hun kinderen niet op school kwijt, hoor ik net.
1: Ja, nee, goed, dat.
0: Ja, en de politiek gaat van... Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gewold. Naar links. Ja, gaan. Of naar links, of... Of naar rechts. Ja, de keuze moet Jetten natuurlijk maken. Maar is het nou links of wordt het toch... niemand die weet het, maar iedereen...
1: Wie was er vroeger dan? Wie was er vroeger? Rita Verdonk zei dat toch? Ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben recht door zee.
0: Ik ben recht door zee, inderdaad. Ja, Rita Verdonk was dat inderdaad. Maar goed, Rob Jetten moet toch de keuze maken links-rechts, want recht door zee gaat niet. Nee, dat blijkt maar weer.
1: Dat blijkt. Ja.
0: Maar ze staan met z'n allen wel in die kamer. En dat is het enige. Ja. Richard Harreman die zit hier gewoon heel netjes op zijn stoel. Want hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Dus even weer serieuze toon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Meer dan 1000 basisschoolleerlingen uit Alphen aan den Rijn doen maandag mee aan een groot beweegmoment tijdens de Nationale Sportweek. Op het terrein van Basisschool Wereldwijze doen leerlingen van 5 scholen om 10 uur gezamenlijk de 10-at-10 Challenge XXL. Onder begeleiding van Alphen Vitaal, dansschool D-Beach en D-Beat en voormalig 3x3 basketballer Arvin Slachter bewegen ze 10 minuten. Daarna vertelt Slachter over zijn basketbalcarrière. De politieagenten die maandag gewond raakte bij een trainingslocatie van de politie in Alphen aan den Rijn heeft zichzelf in de hand geschoten. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep West. De politie bevestigt alleen dat het om een schotwond gaat en dat het wapen per ongeluk is afgegaan. De verwondingen zijn niet levensbedreigend. De arbeidsinspectie onderzoekt het bedrijfsongeval. In Roelevarensveen worden de komende jaren 162 sociale huurwoningen gesloopt en vervangen door 250 tot 300 nieuwe woningen. De gemeente Kagen-Brasem en woningcorporatie Wij Wonen hebben daarover afspraken gemaakt. De nieuwe woningen moeten vooral sociale huur- en middenhuurwoningen worden. De sloop moet eind 2027 beginnen. De gemeente legt daarna nieuwe straten en groen aan en dat wordt dan weer betaald door Wij Wonen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, dankjewel Ries. En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment één melding. Dat gaat nog steeds om die A20 Gouden richting Hoek van Holland. Half uur geleden hadden we hem ook al. Toen was er een vertraging van 3 minuten te melden. Dat is nu een vertraging geworden van 8 minuten. Staat namelijk 5 kilometer tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Daar houden we bij wat betreft de wegen, want verder staat er niks. Hoe is het op het spoor?
1: Ja, door een storing in een tunnel rijden er geen treinen tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal. En dat duurt allemaal nog tot 8:45 minstens.
0: Oké, nou gebruik de reisplanner van NS om jouw route te checken. En dan moet het helemaal goed komen uiteindelijk. En luister in ieder geval de ochtendshow, want tot 10 uur zijn we bij je.
12: De ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Ja, vorige week uitgekomen. En ik zei het eerder al. Ik ben toen beland in een of andere livestream met Ellie Goulding. Ja, we hadden geen persoonlijk contact, want ik was met nog een... volgens mij 1500 mensen of zo zaten wij in die stream. En keken we naar haar. Luisterden we naar Ellie Goulding. En vooral het verhaal wat zij rondom die tracks te vertellen had. En ze heeft het een en ander ook laten horen. Het was echt een soort van live luistersessie samen met haar. Deze kwam daar ook in voorbij. Veel goede reacties ook op die track. Nobody Dances hoorde je hier in de ochtendshow. Van haar nieuwste album, dus You Know Too Much. Ellie Goulding, daarvoor ook Just Say Yes, Snow Patrol. Ja, 6 jaar geleden heb ik ja gezegd, mijn vrouw ook, en zijn wij getrouwd. 6 jaar geleden alweer. Ja,
1: ja snel hè?
0: Het blijft een beetje in mijn hoofd rondspelen. Dat het alweer zo lang geleden is.
1: Ja, ja, ja.
0: Zeg, het is vandaag vrijdag 18 september 2026, 18 minuten over 8. Mooi, 18. Op de 18e.
1: Oh, ja. Oké, ja.
0: Over getallen. En er moet natuurlijk een keuze worden gemaakt. Wordt het nou...

0: Nou, voorlopig is het nog niet echt feest, hoor, daar in de Tweede Kamer. Want Rob Jetten, dat is de premier van Nederland, je zou het haast niet zeggen, want hij is heel onzichtbaar. Dat hoor je echt van iedereen, zowel van links als rechts. En ook voor de mensen die in het midden zitten. Maar hij moet een politieke puzzel gaan leggen zonder passende stukjes. Want na de algemene politieke beschouwingen beloofde geen enkele oppositiepartij steun aan de begroting van zijn minderheidskabinet. Ja, je hebt toch een meerderheid nodig om ook steun te krijgen en door te laten gaan. Maar goed, Prinsjesdag is voorbij. Onderhandelingen zijn begonnen. Maar ondertussen, ja, dan gebeurt er het een en ander daar in die Tweede Kamer tijdens die beschouwingen en debatten. Moet je eens even luisteren.
1: Dan moet er gestemd worden over het belastingplan. Maar als je wil schuiven tussen begrotingen, dan zijn de financiële beschouwingen daar het logische moment voor. Dat is niet komende week, maar die week daarna. Dat geeft eigenlijk een week om te kijken met wie, of je kan op de hoofdlijnen in ieder geval zou kunnen landen. Dan heb je daarna nog de tijd om dat uit te werken in alle aparte begrotingen en richting het belastingplan. Maar dat is wel het moment waarop je die grote schuiven moet maken. Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
2: Nou, als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
1: Als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja. Toch? Ja.
0: Ja. Nee. Ja, Jette denkt, ja.
2: Weet je, hoor je achter
1: en de heer.
3: Nee,
1: zeker, maar de heer Bontebal slaat de spijker op zijn kop. Dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachte die de premier hier naar voren brengt.
0: Ja, nou ja, hij denkt op zich. Nou, Brad Pitt hier in de Tweede Kamer, dat is prima hoor voor mij. Ja. Ja, er wordt zeker ook gelachen, hoor. En er worden ook zeker veel grapjes gemaakt. Je hoort heel vaak, hoor je ook.
4: Dan
0: is een partij het er mee eens of dan gaan ze applaudisseren. Dat is de manier om te applaudisseren. Als ik op Brad Pitt zou lijken, dan zou dat fantastisch zijn. Ja, sorry Jesse, je lijkt toch niet op Brad Pitt. En dat heeft hij gelukkig ook door. Maar voor Rob Jetten is dat ook een beetje jammer. Oh, is hij daar natuurlijk niet voor, want hij moet gewoon een land leiden. En een land met Brad Pitt, dat wordt ook niet altijd helemaal fijn. 18 miljoen Brad Pitts, hè? Dat is echt. Wordt alleen maar ruzie dan. Goed, dat wat betreft over de politieke beschouwingen. Dan hebben we het ook nog over de zorgtoeslag. Want volgens de plannen in 2027 gaat die omhoog. Naar maximaal zo'n €140 per maand. Eerder werd er voorgesteld €180, hè? Was dat volgens mij?
4: Ja.
0: Voor alleenstaande is dat dan. En maar ongeveer €268 voor partners. Ook de inkomensgrenzen stijgen, maar de vermogensgrenzen gaan juist omlaag. De bedragen zijn pas in november definitief. En ondertussen stijgt de zorgpremie gewoon vrolijk mee natuurlijk, ja. En dan nieuws over de Olympische Spelen. Want bij de Olympische Spelen van 2032 wordt geroeid op de Australische Fitzroy. Dat is een rivier.
4: Ja.
0: Daar leven honderden krokodillen. Ja, het is vrijdag, jongens.
4: Ja, je bent ook 100 graden daar.
0: Nog een keer. Bij de Olympische Spelen van 2032 wordt er geroeid op de Australische Fitzroy. Dat is een rivier. En daar leven honderden krokodillen. Hoe moeilijk is het?
4: Ja.
0: De locatie is officieel goedgekeurd. En volgens onderzoek is het veilig om daar te roeien.
4: Oh ja, als je maar in het water valt.
0: Nee, ja, de stroming blijft de grootste sportieve zorg. Al motiveert een krokodil natuurlijk ook uitstekend om even wat sneller te roeien. Nu krijg ik het wel mijn bek. Zeg, Ries, wat heb jij nog in het nieuws?
5: Ja, de eigenaar van het voormalige veilingterrein aan de Middelburgseweg in Boskoop, Hap Onroerend Goed, dreigt met een schadeclaim bij de gemeente Alphen aan de Rijn. Hap zegt al aanzienlijke investeringen te hebben gedaan en vreest opnieuw schade als het terrein een natuurbestemming krijgt. Bewoners willen er een weidevogelgebied van maken. De gemeente vindt dat bewoners en de eigenaar samen met een voorstel moeten komen. Dus dat.
0: Ja, meer natuur in het gebied willen ze dus eigenlijk.
5: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, dat het kan. Ja, op zich, ik weet niet meer wie dat nou laatst zei. Maar dat ze op een gegeven moment zeiden van ja, wat meer groen. Volgens mij was dat van de Partij voor de Dieren.
4: Ja.
0: Wat meer groen tussen de gebouwen door.
4: Ja.
0: Ja, op zich ben ik het daar wel mee eens. Ik bedoel, het moet toch ook een mooie leefomgeving worden.
5: Maar er waren toch ook plannen om het hele centrum groener te maken. En zo, ik zie daar niet veel van.
0: Ja, daar zijn ze bij bezig, geloof ik, inderdaad. En op een gegeven moment gingen die eikenbomen natuurlijk weg voor de Adventskerk. Nou, daar zijn nu de plannen van naar buiten gekomen. Hè?
4: Ja.
0: Wat daar precies gaat gebeuren vind je op studioalf.nl. Volgens mij is het al doorgezet. Is dit het al?
5: Ja, ik geen idee.
0: Maar goed, er komen natuurlijk heel veel nieuwe wijken zometeen. Die worden uit de grond gestampt. Zo ook natuurlijk bij de Gnephoek.
5: Ja, dat levert ook weer problemen op. Want ik zat toevallig gisteren te lezen dat er gewoon geen ruimte is op het stroomnet voor al die nieuwe woningen.
0: Nee, dat is ook nog een ding inderdaad. Ja, er zijn heel veel huizen natuurlijk die worden gebouwd. Hè. Daar zijn ze al mee bezig of de plannen zijn er. Maar Ja, het probleem rondom dat stroomnet blijft ook nog steeds.
5: Het zal mij helemaal niks verbazen als er dadelijk gewoon standaard gewoon huizen gebouwd worden met zonnepanelen en gewoon gelijk een dikke vette accu in de kelder. En dan dat je er op die manier gewoon niet aan het stroomnet vasthangt.
0: Nee, maar dan zit je wel weer aan een soort van salderingsregeling vast die uiteindelijk eraf wordt gehaald.
5: Nee, want je zit niet tegen een stroom, je zit niet aan een stroomnet verbonden. Dus geen saldering.
0: Nee, oké, maar goed, een energiebedrijf moet er uiteindelijk aan verdienen. Dus daar zullen ze wel wat op verzinnen.
5: Bedoel, als jij niet aangesloten bent op een stroomnet, dan kan er ook geen enkele leverancier iets aan verdienen.
0: Nee, maar dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Want anders gaan al die stroombedrijven gaan naar de.
5: Ja. Maar goed, dat zou dan wel eventueel een alternatief kunnen zijn, denk ik zo bij mezelf.
0: Nee, dat zou... Ja, daar zeker. Ik bedoel, dat is natuurlijk iets waar we heel vaak over nadenken ook. Maar ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.
5: Nee.
0: Hetzelfde als wat Christen riep van tabak en alcohol, daar willen ze vanaf. Maar uiteindelijk, de staat verdient er ook gewoon heel veel aan.
5: Ja.
0: Dus waar ze het geld dan vandaan gaan halen, geen idee. Maar ja, in dit geval, waar gaat zo'n stroombedrijf dan het geld vandaan halen? Nou, het zal nooit een individueel ding worden.
5: Links of rechts om. Het moet ergens vandaan komen.
0: Ja, links, weer links of zo.

0: gaan verdienen. Ja, maar goed, als individu zul je niet gaan in. Maar de energiebedrijven wel. Want ze verdienen eraan in.
1: Ja. Ja.
0: Zeg, het nieuws van nu is tot zover. Zometeen natuurlijk nog meer nieuws in de regio ook. Uit de regio vooral. En ook het nieuws uit de wereld hoor je zo. En ook zometeen wil ik het even hebben over de nominaties voor de Gouden Televisiering.
1: Oh, ja. Oké.
0: Want de programma's die zijn bekendgemaakt. Maar ik wil ook even weten of dat natuurlijk onze eigen Sascha uit Koudekerk ook genomineerd is met de politieserie natuurlijk. Hè?
1: Oh ja.
0: Dus daar gaan we zometeen ook even naar op zoek. En als we het nieuws weten, dan vertellen we het je uiteraard hier in de ochtendshow. En natuurlijk ook muziek. Is lekker, hè? Mud to Hoople. En the Golden Age of Rock and Roll. Nou,
1: rock and roll.
0: Zou een Gerard Ekdom hebben gezegd als ze nu op de radio zou zijn, maar hij is het programma weggegeven, begrepen. Dus,
2: The Golden Age of Rock and Roll.
0: Here it is.

0: Ed Hoepel en de Golden Age of Rock and Roll in de ochtendshow. Let's go! Het is bijna 7:30, zometeen in de ochtendshow natuurlijk het nieuws uit de wereld en ook het nieuws uit de regio. Ries, wat heb je erin zitten zo?
1: Ik pak hem er even snel bij. Waar wordt de hondenbelasting nou eigenlijk aan uitgegeven?
0: Ja, daar is er een beetje verwarring over, omdat daar eerst wat anders is gecommuniceerd via de website van de gemeente. Maar uiteindelijk blijkt het toch heel abstracter te zijn. Hoe dat precies zit, zometeen hoor je dat bij Richard. En zometeen gaan we ook even bellen over een sportevenement van het weekend. En nee, het is geen voetbal. Wat het wel is, je hoort het allemaal zo. Naar de Kid Leroy en Justin Bieber. Goedemorgen.

0: Kid Laroi, Justin Bieber en Stay. We blijven vooral hier. Zometeen dus iets over sporten. Het is geen voetbal. Ra, ra, ra. Wat is het? Nou, zometeen hoor je dat dus. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS. Het is de klok voordat wij naar... Ze hadden gebruikelijk toch dat je eerst een paar seconden hoort... en dan op een gegeven moment als het dan daadwerkelijk zover is... dat de presentator klaar is, dan hoor je een gong.
1: Oh, dat is oud.
0: Het NOS-journaal.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland... was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon... en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
0: En het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan den Rijn kan niet zeggen... welk deel van de hondenbelasting wordt uitgegeven aan voorzieningen voor honden. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de VVD en Studio Alphen. De hondenbelasting is namelijk een algemene belasting... en komt terecht in de algemene middelen. Op de gemeentelijke website stond dat het geld onder meer naar hondenvoorzieningen gaat... Die tekst zal worden aangepast. De bouw van 5600 woningen in de Gnephoek brengt flinke financiële risico's met zich mee, zo schrijft het AD. De gemeente Alphen aan den Rijn staat 20 jaar lang garant voor 60 miljoen euro.

0: Bouwbedrijven BPD en AM staan samen voor nog eens 30 miljoen garant. Oppositiepartijen zijn kritisch en vrezen dat de gemeenteraad te weinig invloed houdt. De wethouder belooft de raad minimaal 2 keer per jaar over de ontwikkelingen te informeren. EMM 21, ROAC en VV Wouwbrugge weten tegen wie ze spelen in de eerste knock-outronde van de districtsbeker. EMM 21 ontvangt VOC, ROAC gaat op bezoek bij Ariston 80 en VV Wouwbrugge speelt thuis tegen Anti-Barbari. Alle drie de wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 17 oktober en beginnen om 14:30. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er is 1 file te melden, gaat nog steeds om die A20, Gouda richting Hoek van Holland. Het is iets minder lang dat je daar vaststaat. Er zijn namelijk op dit moment een 5 minuten aan vertraging te melden. Dat is dan tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Er staat op dit moment 4 kilometer. Hoe is het op het spoor verder?
0: Ik had natuurlijk bij de vorige melding over een storing in een tunnel, waardoor er geen treinen reden tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal.
1: Ja.
0: De beperkingen zijn voorbij. De treinen rijden weer normaal rond 9:15.
1: Oké, dus de excuus, ik rij nu een tunnel in, die werkt niet meer.
0: Nee, ja, dat kan nog wel. Nu ga je sneller door die tunnel heen dan.
1: Dan rij ik nu een tunnel in?
0: Ja.
1: Zometeen in de ochtendshow dus iets met sport. Geen voetbal, wat het wel is. Je hoort het straks naar Will and the People en ook Avicii en Ella King. Zometeen.

0: Nou, niet zo piep hoor. Let's Ride Away van Avicii en Ella King in de ochtendshow. Nou, gezien er maar één file staat, is het ook lekker doorrijden vandaag. Wat ook vandaag bekend is, is... De Gouden Televisiering 2026 alweer. Het gaat natuurlijk om alles wat er dit jaar is gemaakt. Ja, Sascha uit Koudenkerk met haar politieserie Boeiend op straat gaat het over. Die zat in de voorronde van de genomineerden.
1: Ja.
0: Maar ja, we kunnen helaas stellen dat ze niet is genomineerd, uiteindelijk in de finale terecht is gekomen. Want ja, voor online zijn er andere programma's genomineerd. En dat gaat dan met name om Andy in de auto. Bij Andy in de auto, de YouTube-serie ja. Natuurlijk. Opdracht van Stuk TV en Toby's Eetclub van Tobias Kaman. Dat zijn de drie ja, die in de finale staan. En verder zijn er ook nog andere nominaties bekendgemaakt. Want voor de presentator van het jaar zijn Jan Verstee genomineerd, Thomas Vergroningen en Tim Hofman. Kijken we ook nog naar de acteur. Annette Malherber. Hendrik Jan Bokkers, die vorig jaar ook al genomineerd was, en Malou Gorter zijn genomineerd als acteur van het jaar. Mm-hmm. Kijken we ook nog naar de talenten van dit jaar.

0: dat is dan volgens de jury Bram Krikke, Daan Alfrink en Frank van Leeuwen. Dat is de presentator van WNL, die dit jaar zijn opwachting heeft weten te maken. Ja, en dan hebben we volgens mij ook nog, even kijken, Impact van het jaar. Dat is een aflevering van Boos. Een aflevering van Even tot hier. En het verhaal van Nederland met dus Daan Schuurmans. Die mogelijk de nieuwe adviseur wordt voor Sinterklaas. Hè? De Tweede Wereldoorlog, die aflevering gaat het om. Okay. Hebben we ook nog De Jeugd. De televisering Jeugd. Daarvoor zijn genomineerd de carnavalskampioenen Snapflat en Vlog van Paardenpraat TV.
1: Oh.
0: Ik heb er nog nooit aan gekeken, maar ik ben ook niet van de jeugdseries meer tegenwoordig. Alhoewel, ja, nou, ik kijk wel jeugdtelevisie, maar dan met name nog niet dat soort programma's. Daar is dat je nog te jong voor. We hebben nog één ding en dat is natuurlijk de grote prijs, oftewel het beste programma van het afgelopen jaar. Wie is genomineerd voor de Gouden Televisiering 2026? Nou, dat is van SBS6, de Bondgenoten. Kassa, BNNVARA.
1: Ja.
0: Moeten we ophouden zo meteen te bestaan in verband met de bezuinigingen bij de NPO. En Woeste Grond, de serie van de AfroTros, die is ook genomineerd. Okay. Dus dat zijn dan de beste programma's van dit jaar. Volgens de stemmingen en de jury. En dat zijn dan de genomineerden voor de ringen. Die weer gaan uitgereikt gaan worden op donderdag 8 oktober.
1: Ik moet wel zeggen, het is wel heftig hoor, dat de kassa stopt ermee. Want dan heb je eigenlijk als consument heb je dadelijk helemaal geen klankbord meer. Of dat de dingen aan de kaak worden gesteld.
0: Nee, ja, er zijn wel wat, volgens mij, op de achtergrond wat geruchten over dat het misschien naar de commerciële gaat. Maar dat is nog allemaal een beetje afwacht. Okay. Wat heb jij nog, Ries?
1: Ja, bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn gisteravond volgens de politie meer dan 10 mensen opgepakt. Bij het gemeentehuis waren enkele honderden demonstranten aanwezig. De sfeer sloeg om en er werden met stenen en een verzwaar vuurwerk gegooid. De ME werd ingezet. Politici bleven na de vergadering nog enige tijd binnen. Aan het einde van de avond was de rust grotendeels weer teruggekeerd. En dan denk ik bij mezelf, grotendeels teruggekeerd. Wat houdt dat precies in dan?
0: Ja, dat is natuurlijk, dat weet niemand. Dat moeten ze allemaal uitzoeken dan natuurlijk.
1: Maar grotendeels teruggekeerd. En dan ga je toch nog steeds niet als politicus graag gewoon een stapje zo het gemeentehuis uit.
0: Nee, dat lijkt mij ook niet, nee. Maar goed, het is weer een beetje rumoer, hè, rond gemeentehuis en over rondom de beslissingen ook over of er wel of geen AZC moet komen. Nu is er in de Alphen aan de Rijn natuurlijk ook het een en ander gedoe over.
1: Hebben we net al over gehad?
0: Nee, niet per se over die asielzoekers. Dat is vooral in Kagen-Brasum het geval eigenlijk. Hè? Want daar is nog steeds geen officiële opvang.
1: Nee, en daar moeten ze 367 asielzoekers gaan huisvesten.
0: Ja.
1: Maar de vraag is nog steeds waar?
0: Ja, waar? En als het niet snel wordt geregeld, dan kan het de gemeente ook nog eens een keer geld kosten, omdat er een boete wordt opgelegd natuurlijk. Maar dat willen ze in samenspraak met Nieuwkoop doen. Of in samenwerking met Nieuwkoop.
1: Ja.
0: Dus we gaan het allemaal zien. Ja, we weten in Alphen aan de Rijn zit het op de Maatschapslaan. Hè? Naast de gevangenis zit er een centrum. En dat gaat voorlopig goed. Ik hoor weinig klachten.
1: Ja, ik hoor ook weinig erover inderdaad.
0: Dat is ook wel eens een keer goed om te vermelden,
1: het is alleen voor de mensen zelf als ze boodschappen moeten doen. Want het is wel een rot eind lopen.
0: Ja, maar ja, goed.
1: Ik bedoel, er zitten verschillende magazijnen daar zo. Bijvoorbeeld voor een Dirk of zo.
0: Ja, maar daar kan je niet gewoon shoppen.
1: Daar kan je niet shoppen, nee.
0: Zeg nog even één ding.
1: Ja.
0: En dat gaat over natuurlijk het verhaal rondom de persoon die mogelijk de nieuwe opvolger moet gaan worden voor het programma van het Sinterklaasjournaal.
1: Ja.
0: Want daar zit gewoon een goede adviseur achter. En woensdag werd natuurlijk al bekend dat Stefan de Wallen per direct stopt als adviseur.
1: Dag hoor.
0: En er was dan het een en ander aan geruchten over wie gaat hem dan opvolgen. Wordt het dan eventueel die Daan Schuurmans, hè, waar we het over hadden? Nou, daar blijkt niet alles over te kloppen. Want mogelijk zou die dan te druk zijn in zijn schema om daarmee van start te gaan. Maar wie wordt het dan wel? Nou, nu wordt bijvoorbeeld Casper van Koten genoemd. Je weet wel, die man die ook meespeelde met die voetbalserie, hoe heet dat ook alweer? All Stars.
1: Ja.
0: Die wordt genoemd. Maar niet alleen Casper van Koten wordt genoemd. Want Niels van der Laan en Jochem Meijer, die natuurlijk ook betrokken zijn bij het programma. Ja, ja. Die noemen ook dat er een aantal andere acteurs nog eventueel.
1: Okay.
0: Maar ze kunnen daar niks over zeggen. Wat we wel weten is dat nieuwe adviseur in ieder geval wel meedoet al. Vanuit het programma met onder andere het Sinterklaasjournaal van dit jaar.
1: Ja.
0: En ook bij de intocht al betrokken is. Dus, maar de vraag is nog steeds, wie gaat het worden? Eén ding weten we zeker. Het wordt niet Marco Laurens. Dat is zeg maar directeurtje van Vandaag Inside.
1: Mm-hmm.
0: Want die heeft het ook te druk met Vandaag Inside.
1: Oké.

0: Mr. Teddy Swains en Mr. Know-It-All in de ochtendshow. Studio Alphen en Kuijgen Brazen, waar je naar luistert. 9 minuten voor 9 is het. Ja, laten we het even hebben over sport. Ik zei al, we gaan het hebben over sport, maar dan niet over voetbal. We gaan het hebben over zwemmen, fietsen en hardlopen. En dan als je alles bij elkaar optelt en aftrekt en daar de vermenigvuldiging van maakt, dan kom je uiteindelijk uit bij de sport triathlon. Aankomende zondag, dan is het weer zover. De triathlon van Alphen, voor de 11e keer wordt het gehouden. Ruim 600 triatleten verschijnen aan de start. Nou, volgens mij zelfs meer dan 700. Kunnen we het zo meteen even over hebben in de ochtend. Alle beschikbare startbewijzen zijn inmiddels vergeven. Maar ja, wie organiseert zo'n enorme sportdag nou? Dat is bijvoorbeeld Irma Slingeland. Zij is een van de organisatoren. Irma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de 7e editie alweer. Nee, sorry, de 11e editie alweer van de triathlon. Ja. Hoeveel zin hebben jullie er al in?
1: Ze zijn er helemaal klaar voor. Op dit moment worden de tenten alweer klaargezet op het terrein. Dus alles is in volle gang.
0: Wat kun je vertellen welke route er wordt gewandeld? Of nou ja, gewandeld eigenlijk niet. Want mensen moeten echt wel hard lopen. Ze willen als eerst over de finish. Mm-hmm. Gezwommen, maar ook gefietst?
1: Klopt. Er wordt natuurlijk gezwommen in onze Zegerplas. Dat is natuurlijk een supermooi gebied om lekker te zwemmen. Dus daar worden mooie boeien neergelegd, zodat de deelnemers goed kunnen zien hoe ze moeten zwemmen. En dan gaan ze een stuk fietsen in de Alphense Polder richting Aarlanderveen. En dat heeft natuurlijk nog even wat voet in de aard gehad op deze editie. Want in Alphen zijn we natuurlijk druk bezig met wat wegwerkzaamheden.
0: Ja.
1: Dus ook ons parcours moest eigenlijk een beetje op de schop. Want normaal maken wij gebruik van het tunneltje onder de N207. En die ligt natuurlijk, of die is kunnen we nu niet gebruiken. Dus we moeten de N207 voor deze editie zelfs helemaal afsluiten.
0: Oké. Okay. Want jullie gaan dan over de N207?
1: Ja, we gaan over de N207.
0: Dus, oh, wel tof,
1: zondagochtend, ja, super gaaf. Maar zondagochtend tussen, inderdaad, nou, volgens mij is het 9 en 12 of zoiets, of 9 en 1, wordt de N207 voor ons afgesloten. Ja.
0: Oké, okay, dus even een paar uurtjes, dan kun je er niet overheen gaan.

0: Zeegeplas. Dus ja, klopt. Het is zwemmen in de Zeegeplas, eromheen lopen en fietsen over de N207. N11.
1: Nee, niet helemaal de N207. We gaan over de N207 heen en dan gaan we op de treinweg en die richting, zeg maar, de polder meer in.
0: Oh, op die manier. Oké.
1: Okay. De weg, die kant.
0: Ja, ik heb wel een beetje een beeld van de route inmiddels. Maar dat is ook wel een stukje mooi polderlandschap natuurlijk.
1: Zeker, zeker. Dat is ook waar deelnemers altijd mee terugkomen. En ook ons omroemen is ons leuk parcours. Dus vandaar dat we daar ook niet te veel aan wilden veranderen door die wegwerkzaamheden. Dat we het fietsparcours eigenlijk bijna hetzelfde hebben kunnen houden. Ja. Alleen dan door die afsluiting gaan we er niet onderdoor, maar gaan we er overheen.
0: En daar merk je voorkom je ook dat mensen bijvoorbeeld in zo'n trekker gaan zitten om op die manier mee te doen aan de triathlon.
1: Ja, dat is inderdaad voor ons altijd een leuke om dat tegen te gaan, ja.
0: Ik zei net, ruim 600 triatleten doen er mee. Maar volgens mij doen er meer dan 700 mee.
1: Ja, ja, 700. Zeker iets meer dan 700, ja, klopt. Ja.
0: Nu is de inschrijving helemaal vol. Hoe kan het nou zo zijn dat de triathlon van Alphen zo populair is?
1: Nou, het is een van de laatste in het seizoen. Dus het is altijd voor heel veel mensen een leuke afsluiter. Het is een omgeving, wat ik net al zei, het is een hele mooie of een hele leuke route om zowel te zwemmen, te fietsen als te lopen. Dat horen van heel veel mensen terug. En waar het natuurlijk ook vaak wel om gaat, is hoe duur is een triathlon? En onze triathlon is eigenlijk relatief goedkoop ten opzichte van andere triathlons.
0: Oké, en doen jullie dat dan expres? Of is dat gewoon omdat het met alle sponsoren en dat soort dingen makkelijker te organiseren is?
1: Een combinatie. We proberen het de kosten laag te houden. Dit jaar zijn we omhoog gegaan omdat we die afsluiting van de N207 moeten bekostigen. Ja. Maar we proberen ook de kosten zo laag mogelijk te houden om eigenlijk ook voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook voor de mensen die als eerste een triathlon willen doen. Als je gelijk een heel hoog bedrag neerlegt, dan denk je er toch nog even twee keer over na of je het wel gaat doen. En is het betaalbaar, dan ga je toch voor de eerste keer denken, het lijkt me toch wel leuk om een keer te gaan doen.
0: Ja, en daarbuiten hebben jullie ook verschillende soorten onderdelen in het triathlon wat jullie dan aanbieden. Want je hebt ook de sprint en de kwart triathlon.
1: Ja, klopt.
0: Wat is dat dan precies?
1: Nou, met de sprinttriathlon zit het verschil in de afstand die je moet afleggen. Met de sprinttriathlon moet je 750 meter zwemmen en dan 20 kilometer fietsen en één rondje meer. Dus dat is 5 kilometer. En met de kwart is het eigenlijk een beetje bijna het dubbele. Dus dan moet je eerst 1000 meter zwemmen, 40 fietsen en dan 10 kilometer hardlopen.
0: Ja, dat is dan voor de echte liefhebbers.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Maar in zoverre bieden jullie dan eigenlijk voor iedereen wel wat wils?
1: Zeker. En ook als je alleen maar wil hardlopen en je wil wel meedoen, dan kan je zelfs een team maken. En dan kan je met een team deelnemen. En dan kan je met z'n drie deelnemen en dan doet ieder een ander onderdeel. Dat kan zelfs ook.
0: Ja, en als bedrijven eigenlijk als team meedoen, dat kan dus eigenlijk ook?
1: Klopt, ja. Zeker, ja.
0: Voor veel mensen klinkt zwemmen, fietsen en hardlopen eigenlijk behoorlijk pittig. Hoe pittig is het?
1: Het is hoe pittig je het jezelf maakt natuurlijk. Weet je, hoe hard ga je, hoe wil je? Het is, als je het traint, is het natuurlijk alweer minder pittig en is het voor jou een soort van gewoon geworden. De eerste keren is het echt heel pittig om na het fietsen nog te gaan hardlopen. Maar ja, hoe vaker je dat traint, hoe makkelijker dat natuurlijk wordt.
0: Ja, dus jouw advies is in zoverre wel, mocht je voor het eerst meedoen, wel even trainen van tevoren.
1: Nu ben je er een beetje te laat mee, maar normaal gesproken zou ik zeker zeggen, dat is wel heel erg handig, ja. En wij zijn de organisatie van de triathlon Alphen. Ja. Maar eigenlijk zit 90% van de organisatie is ook lid van de vereniging van de triathlon hier in Alphen. En daarbij hebben we ook dat we in het voorjaar een clinic aanbieden. Dus als mensen zeggen, we vinden het toch leuk om ook met begeleiding te gaan trainen, dan zijn ze altijd welkom bij ons bij de vereniging om met de clinic mee te doen of überhaupt om gewoon mee te komen trainen.
0: Oké, dus eigenlijk het hele jaar door zijn jullie al bezig met de triathlon om ervoor te trainen?
1: Zeker, ja.
0: Dat is mooi.
1: En niet alleen voor deze, maar inderdaad natuurlijk ook voor anderen. Ja.
0: Maar je zegt vereniging van de triathlon. Is dat dan onderdeel van ANVV 36 of is dat weer een apart onderdeel?
1: Nee, wij zijn echt een hele aparte vereniging. Ja.
0: Oké, en waar trainen jullie dan?
1: We maken gebruik van de verschillende faciliteiten in Alphen eigenlijk. We trainen bij AAV Alphen voor het hardlopen. En voor het fietsen doen we gebruik maken van Avanti, van de fietsbaan. Ja. En het zwemmen doen we in de Aquarijn.
0: Oh, in de Aquarijn.
1: Ja, en in de zomerperiode in de Zeegeplas.
0: Oké, het wordt echt wel ook in de Zeegeplas getraind?
1: Ja, iedere zaterdagochtend wordt er gezwommen in de Zeegeplas. Ja, klopt.
0: Ja, op een gegeven moment zou ik die rondjes ook helemaal zat zijn natuurlijk in zo'n zwembad. Want dan ben je iedere keer heel kort al snel dezelfde rondjes aan het zwemmen. Ja, en in de Zeegeplas heb je wel wat meer ruimte.
1: Ja, en in de meeste wedstrijden is ook in open water. Dus het zwemt heel anders in open water dan in het zwembad. Ja. Dus daarom is het ook juist heel goed om in het open water te trainen.
0: Ja, want je hebt natuurlijk ook te maken met de buitenomstandigheden.
1: Ja, en er staat

0: en lijn op de grond, dus je weet niet welke kant je op gaat. Dus je moet ook nog eens even goed coördineren.
1: Ook goede training voor de coördinatie.
0: Zeker, ja, klopt.
1: Nu even de praktische informatie dan natuurlijk voor zondag. Want waar is het startpunt? Waar moet iedereen zich melden?
0: Bij de Theestijger bij de Zegeplas. Daar bij de dagcamping, daar is het terrein. Nu worden er al tenten neergezet en morgen wordt de rest van het terrein opgebouwd. En dan is zondag om 9:15 is het eerste startschot.
1: Ja, en dan per onderdeel is er natuurlijk een ander tijdstip. Die informatie is denk ik te vinden op triathlonalf.nl, neem ik aan.
0: Klopt. Ja. Ja, daar staat alles helemaal duidelijk uitgelegd.
1: Kijk, dan kun je alvast goed voorbereiden. Ja, de startbewijzen voor dit jaar zijn dus al vergeven. Dat wil zeggen, er is geen plek meer. Maar voor volgend jaar kunnen mensen zich dan alvast inschrijven?
0: Nee, over het algemeen gaat de inschrijving per januari open. Okay. Dus vanaf 1 januari kunnen mensen zich weer inschrijven.
1: Vanaf 1 januari. Nou, zet dat alvast in je agenda, mocht je volgend jaar mee willen doen. Ja, en dus kun je alvast trainen, hè, een jaar van tevoren met dus de vereniging. Nu kost het tot slot het organiseren van zo'n triathlon natuurlijk heel veel tijd. Daar heb je ook heel wat mensen voor nodig. Komen jullie een beetje uit met de mensen?
0: Ja, wij hebben eigenlijk de luxe de afgelopen jaren dat wij genoeg vrijwilligers hebben. En dat is super fijn en daar zijn we echt onwijs dankbaar voor. We zitten denk ik met een stuk of 10 man en vrouw in de organisatie zelf. En nou, in totaal op zo'n dag hebben we toch 150 vrijwilligers nodig. En eigenlijk ieder jaar lukt dat ons altijd wel weer om die te vinden. En dan mag je denken natuurlijk aan de EHBO, reddingsbrigade. Maar ook de mensen die langs het fietsparcours staan of bij de waterposten. Van alles en nog wat. Ja. En zonder die mensen kunnen wij natuurlijk geen triathlon organiseren. Dus daar zijn we super dankbaar voor dat er altijd wel weer mensen zijn die dat leuk vinden om ons te helpen.
1: Ja, en dus ook voldoende. Dat is ook wel mooi een keer om te horen. Want je hoort vaak dat er tekorten zijn namelijk.
0: Ja, het is altijd spannend in de zomer. Want dan ben ik altijd in juni begin ik, of mei of juni begin ik met oproepen van joh, wie komt er helpen? Ja. En dan komt het altijd heel mondjesmaat op gang. Maar tot in de laatste week komen er altijd nog weer aanmeldingen bij. Voor mij niet altijd handig. Het liefst heb ik dat natuurlijk altijd in juli al helemaal rond. Ja. Maar uiteindelijk komt het altijd wel weer goed. En het is super fijn om te merken dat iedereen het heel leuk vindt om bij ons te helpen.
1: Nou, dat is mooi om te horen. Dan weet ik in ieder geval dat ik het met een gerust hart zo kan laten gaan. Dat ik geen oproepje hoef te doen of wat dan ook. Ja. Maar dat jullie gewoon zondag een hele mooie editie weer gaan organiseren. De 11e editie van de triathlon in Alphen aan de Rijn. Zondag 20 september. En nog één keer voor de duidelijkheid, Irma. Wanneer is de N207 even tijdelijk afgesloten?
0: Zondagochtend tussen 9 en om en bij 1 uur, denk ik.
1: Oké. Okay. Dan gaan we daar rekening mee houden. En mocht je meer informatie willen, triathlonalf.nl uiteraard. Ja, Immer Slingeland, dankjewel. En heel veel plezier zondag.
0: Ja, super. Dankjewel.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Goedemorgen, 8:53 is het. De Vrijdagochtendshow op Studio Alphen en Kagen Brazem. Tijd voor het nieuws. De NOS.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
10: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
9: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
11: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
9: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: En wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je natuurlijk van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Twee jonge grutto's hebben samen hun eerste grote trektocht naar Afrika gemaakt. Een van de vogels werd grootgebracht bij Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn en later vrijgelaten in Friesland. De andere groeide op in het wild. In Zuidwest-Friesland kwamen ze elkaar tegen en eind juli begonnen ze samen aan hun reis. De grutto uit Avifauna bereikte uiteindelijk de Senegal-delta zo'n 4500 kilometer verderop. Een scooterrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en zichzelf. Ja, ik zeg het verkeerd. Gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Rijskoop in Boskoop. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 bij de kruising met de plankier. De scooter raakte flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de scooterrijder behandeld en vervolgens voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de botsing kon ontstaan is nog niet bekend. Het molenpad in Rijnsaterwoude zorgt al jaren voor ruzie tussen een grondeigenaar, omwonenden en de gemeente. De eigenaar plaatste eerder een hek omdat volgens hem te veel wandelaars over zijn terrein liepen. De gemeente vindt dat het pad openbaar toegankelijk moet blijven omdat het al meer dan 30 jaar wordt gebruikt. De zaak ligt nu bij de Raad van State die volgende maand uitspraak doet. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment twee files in de regio. Eén is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer. De vertraging is daar 3 minuten. En ook vertraging op de A20, maar dat heb je de hele ochtend al. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein staat 4 kilometer. En je extra reistijd is daar 6 minuten op dit moment. Hoe is het op het spoor?
12: Ik heb niks te melden, alles rijdt volgens schema, dus het gaat goed door.
8: De ochtend.
13: ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Maggie Rogers en Light On in de ochtendshow. Ook daarvoor A-Lok en de Chainsmokers. Django hoorde hier, 8:15, goedemorgen. En van hartelijk welkom op de vrijdag. Het is 18 september vandaag. Ja, vandaag in het nieuws, de zonnepanelen die worden voor veel huurders vanaf 2027 duurder. Daarmee is er dus geen voordeel meer, maar eerder dus een kostenpost. Want de salderingsregeling stopt. Ja. Dat is bekend geworden, terwijl hun maandelijkse vergoeding voor de installatie vaak doorloopt. Berekeningen wijzen erop dat 21 tot 25 euro in het nadeel van de consument per maand, dat het daar op ligt. Hè? Dus dat het niet meer terugverdient. De zon blijft gratis, dat dan weer wel. Maar ja, de constructie uiteindelijk duidelijk niet. Dat is toch weer. We weten allemaal dat die salderingsregeling eraf gaat. Maar het zit er dus echt aan te komen, 2027 officieel dus. Bondscoach Xavi Hernandez. Dat is onze bondscoach van het Nederlands elftal. Je zou het bijna vergeten. Maar vanmiddag maakt hij zijn eerste selectie voor Oranje bekend. Frenkie de Jong, dat weten we in ieder geval, die ontbreekt vanwege een knieblessure. En daardoor is er natuurlijk kans voor nieuw talent. Een nieuwe coach, eerste namenlijst. Heel Nederland verandert vandaag weer even in bondscoach. Want we hebben 18 miljoen bondscoaches in Nederland. En we hebben er allemaal een mening over. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn selectie. Wie hoop jij in ieder geval? Je zit niet zo in het voetbal
1: Ik zit er niet zo in.
0: Frank de Boer.
1: Nee. Ik denk, hey, die klinkt bekend. Ja. Nee, op dit moment even niet.
0: Als ik een vriend van me vraag, wie hoop jij dat er wordt geselecteerd? Dan zegt hij altijd Dennis Bergkamp.
1: Oh ja.
0: Zeg maar, die voetbalt al 20 jaar niet meer. Al is het al 30 jaar niet meer, maar goed.
1: Ga ik voor Arjen Robben.
0: Ja, precies. En dan nog ter aard tot slot, waar Rijnland test of sloopbaggen kan worden gebruikt om dijken te verstevigen. Het slip gaat rechtstreeks uit de naastgelegen sloot op proefvakken. Sensoren en drones meten of het blijft liggen en de dijk echt steviger maakt. Modder als bouwmateriaal, circulairder wordt het niet snel.
1: Nee,
0: natuurlijk. Want
1: zeker.
0: Ja, dit is gewoon het gebruik maken van de natuur.
1: Alleen het zal wel gaan stinken.
0: Ja, wellicht. Ja, of het moet onder de grond zijn, dan merk je dat niet heel erg. Zeg, jij hebt ook nog nieuws, Ries?
1: Ja, Sanquin gaat vanaf vandaag in 9 provincies alle bloeddonaties testen op het West-Nijl-virus. Aanleiding is een patiënt die via een bloedtransfusie besmet raakte en overleed. Of het virus de doodsoorzaak was, is niet bekend. Ook in Groningen, Friesland en Drenthe wordt gecontroleerd, ondanks dat daar nog geen besmettingen zijn gemeld. Donoren die in zuidelijke landen zijn geweest, werden al standaard getest.
0: Ja, en er is altijd heel veel gedoe over, hè, over dat bloeddonorschap.
1: Ja.
0: Want dan nu zeker ook met dat virus wat rondhangt, wordt het wat gevaarlijker. Dus er moet extra worden getest. En dat doen ze dan ook in dit geval. Laten we het hebben over de N11, over de wegen, maar ook over de A12. Want wie regelmatig via de N11 naar de A12 rijdt, die kent wel het probleem. Dat is namelijk files bij Bodegraven. Want sluipverkeer door omliggende dorpen en een verkeersdruk die door de nieuwe woningbouw alleen maar verder dreigt toe te nemen. De langverwachte Bodegravenboog, die zou daar een oplossing voor moeten bieden. Maar volgens de nieuwe gedeputeerde komt die verbinding er voorlopig niet. CDA Zuid-Holland noemt dat een enorme domper en wil dat de provincie zich harder voor het project inzet. Maar waarom de Bodegravenboog opnieuw niet van de grond komt en er nog geen uitzicht is op aanleg, dat bespreken we met Michel Rogier. Hij is fractievoorzitter van het CDA in Zuid-Holland. Michel, hele goede morgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Ja, Michel, waarom komt hij er niet? Dat is eigenlijk de vraag.
2: Ja, het is maar uitstel. En van uitstel komt alleen maar afstel. We zijn wel voor het laatst zijn we heel erg bang. Maar het ligt ook wel aan verschillende oorzaken. Ministerie heeft natuurlijk heel veel geld nodig voor het achterstallig onderhoud en het instorten van allerlei bruggen en tunnels in onze provincie. En tegelijkertijd bouwen heel veel woningen bij. Dus er moet echt heel veel bijkomen. Dus we hebben gevraagd aan de gedeputeerde Robert Tiemann, die tot voor kort verantwoordelijk minister van was, van joh, wat voor inzet kunnen we verwachten? Het is weliswaar zijn dossier niet, maar hij weet er heel veel van. Hè? Ik zeg, het is weliswaar zijn dossier nu niet, hè, in de provincie. Mm-hmm. Maar we verwachten echt wel wat inzet van hem om achter die schermen nog eens te kijken of er wat meer geld naar Zuid-Holland kan komen voor de bereikbaarheid ervan. Want daar maken we ons als CDA ernstig zorgen om. En met name hun rondbodegraven.
0: Enerzijds is het natuurlijk logisch, hè? Je noemt het al, zeker de onderhoudsachterstanden bij bruggen, dat er dus geen geld is voor een nieuw viaduct zoals de Bodegravenboog. Aan de andere kant, er moet toch ook wel voor de toekomst een beetje worden gewerkt. Is er een oplossing of zijn er oplossingen bedacht waarover wel wordt gesproken?
2: Nou ja, wat je zegt, het is heel erg belangrijk dat er nagedacht wordt voor die toekomst. Hè. En je moet juist investeren in de toekomst. En dat betekent dat je ook vooruit moet financieren. Er moeten 235.000 woningen in Zuid-Holland erbij komen. Waddinxveen, Alphen, Gouda, ze doen echt in die hoek enorm veel hun best. En wij zeggen dan ook, eerst rollen en dan bouwen. Zorg dat die bereikbaarheid in orde is. En als je nagaat dat er nu al 20 minuten wachttijd is om van en naar die A11 te komen van A12, maak daar dan een zorg om. Die vraag, zijn er dan nog oplossingen voor? Nou ja, kijk, we hebben allerlei moties al ingediend in de provincie die oproepen om hun best te doen. En we zien dat gedeputeerde Van Dijken ook echt wel lobbyt bij het Rijk. Maar we zien ook onze Tweede Kamerfractie die een kamerbreed aangenomen motie krijgt, die de ministers oproepen om aan de slag hiermee mee te gaan. Ja, en door iedere keer weer een val van een kabinet en besluiteloosheid wordt er maar met potjes geschoven. Maar niet richting, zeg maar, de Bodegravenboog. Dus wij pleiten ervoor om meer te gaan lobbyen bij het Rijk. Maar ook te kijken naar van, hoe kunnen we ook investeerders warm maken voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van al die bruggen en viaducten en tunnels in Zuid-Holland. Het is toch te gek voor woorden dat ze wel in het buitenland investeren in infrastructuur, maar dat het hier in Nederland onmogelijk lijkt te zijn. Dus we roepen echt ook op om samen met ondernemers die echt bereid zijn om hierover mee te denken. Dat hebben ze ook bij de Bodegravenboog gedaan. Bouwen in fases. Denk mee met hun en betrek ze bij het probleem. En kijk ook of er financieringscapaciteit is bij de vele pensioenfondsen en andere financiële instellingen, particuliere instellingen, die nogmaals wel naar buiten moeten investeren, maar niet op lokaal niveau hier in Nederland.
0: Zijn er ook geen lokale investeerders die mee willen betalen aan de Bodegravenboog, zodat je wel uit de kosten kan komen?
2: Nou, in ieder geval de gemeente hebben een aanbod gedaan en de provincie heeft een aanbod gedaan. En ondernemers zijn ook echt wel bereid om hierover mee te denken. En nogmaals, die hebben ook echt wel veel geld en energie gestoken in allerlei onderzoeken hoe we mogelijk gefaseerd aan kunnen leggen. Dus die bereidheid is daar echt wel. Maar ja, het takes more to tango. Geen toe, maar het takes more to tango. En we roepen echt het Rijk om hier werk van te maken. Want de dichtstbevolkte provincie, hè, ruim 22% van Nederland woont in deze provincie. We verdienen in deze provincie 25%.

0: van het bruto nationaal inkomen hier in deze provincie. Maar die slipt echt dicht. En dat is nu al aan de hand. En als we bij gaan bouwen, alleen maar meer.
1: Ja,
0: ik ben opgegroeid met zonder transport staat alles stil met die slogan. Nou, het transport dat staat nu al regelmatig stil. Ja, en dat is echt de doodsteek voor de BV Nederland.
1: Ja, we zien regelmatig al files inderdaad bijna dagelijks tussen de N11 en de A12. Zeker op de oprit richting de A12. Mm-hmm. Gaat dat inderdaad, is dit dan de oplossing voor die files, die bodegravenbogen? Of zijn er nog meer oplossingen te verzinnen? Is er nog een soort van plan, inmiddels X en Z?
0: Nou ja, kijk, als provincie proberen we te doen wat we wel kunnen doen. Hè? Dus we proberen die snelfietspaden vorm te geven. Ook op dat kruispunt wordt er hard gewerkt. De steken was provincie 15 miljoen euro in om iedereen ook maar te verleiden en goed te faciliteren om de fiets te pakken. We werken met het OV, maar ook daar hebben we met de Prinsjesdagbegroting of met de Prinsjesdagplannen gemerkt dat er ook heel veel geld, zeg maar, daar weer verdwijnt de komende jaren. Dus ja, we proberen met de riemen die we hebben. En dus de alternatieve mensen normaal te verleiden om het OV te pakken en of de fiets, zodat die weg zo min mogelijk belast hoeft te worden voor de mensen die het echt nodig hebben. En dat is de BV Nederland. En dat zijn ook de hardwerkende mensen die hun gezinnen en alles in draaiende moeten houden.
1: Ja, nu hoor ik veel over ondernemers, over de provincie. Wat is de inbreng van de gemeente daarin? Want ik heb wel vaker wethouder Relis Brilsma van Alphen aan de Rijn aan de telefoon gehad hierover. Hij wil heel graag die bodegravenboog. Maar ja, in hoeverre hebben de gemeenten daar ook een instemming in? Of moeten ze daaraan bijdragen?
0: Nou ja, het sowieso natuurlijk instemming met allerlei maatregelen die we ook proberen te krijgen. Daar kan, zeg maar, financieel hebben ze daar al een bod van gedaan. Het bedrag zit me even niet in mijn hoofd. Maar dat is echt wel een aanzienlijke bereidheid getoond om daarin mee te investeren. Maar ja, bestuurlijk kunnen ze ook kijken wat er lokaal gedaan kan worden. Dus je ziet dat we nog steeds geen alternatief hebben voor de oeververbinding bij Boskoop en Waddinxveen, dat we daar nog moeten doen met hefbruggen die zijn gemaakt voor de paard en wagen. Maar dat daar ook geen geld voor is. Maar dat er ook bestuurlijk wel best wel wat problemen zijn om dat in te passen daar. Ja, doe ik ook echt wel een oproep over aan de gemeente om daar nog eens even goed mee rond de tafel gedaan. Als provincie hebben we dat een paar keer gefaciliteerd. Dat loopt iedere keer op niets uit. Maar wat als er gebeurt als die brug bij de hefbrug straks niet meer open kunnen, een van die bruggen? Ja. Het is echt een hele belangrijke route voor bijvoorbeeld Heineken, waar bijna alle export, zeg maar, onder de brug doorgaat. Dus ja, als dat stil ligt, hebben we ook echt een probleem.
1: Ja, nu hebben we wel een keiharde nee eigenlijk. Hè, want er is geen geld vanuit gedeputeerden van de provincie Zuid-Holland. Nu zeg je al, wordt... Sorry.
0: Ja, voornamelijk vanuit het Rijk. Hè.
1: Vanuit het Rijk.
0: Best wel inzet. Ja. En daar waar we kunnen, doen we echt wel wat bij. Maar met name het Rijk, hè, het is ook een Rijksweg. Die staan echt aan de lat.
1: Ja, die
0: leveren niet.
1: Nee, die leveren niet, die zeggen dan nee. Nu zeg je al, we blijven lobbyen. Maar stel, dat heeft nog geen zin. Ja, is er dan al verder een plan? Hoe nu verder?
0: Nee, ja, kijk, we moeten kijken wat de Prinsjesdag, zeg maar, wat dat allemaal nog in de begroting gaat landen. Ja, ja, en gisteren viel er weer een brug uit in Rotterdam. Dan kunnen we zeggen, dat ligt niet in de regio van de Bodegravenboog. Maar daar moet ook wel weer heel veel geld naartoe om dat in orde te hebben. En je kan niet zeggen, jouw kant van de boot is lek. Dat moeten we met z'n allen oplossen.
1: Nee.
0: Maar we moeten die potgeld goed verdelen. En die potgeld die is de afgelopen jaren niet gevuld voor het onderhoud van onze bestaande wegen, bruggen en tunnels. En dus daarom nogmaals oproep, ga ook praten met particuliere investeerders hier in Nederland om te kijken of ze hiermee kunnen helpen. Alle grote infrastructurele projecten, kijk naar de Van Brien-Noordbrug, kijk naar het Calandkanaal, kijk naar de Maastunnel. Die zijn echt allemaal gebouwd in een periode waarbij er vooruit werd geïnvesteerd. En dat wordt nu niet gedaan.
1: Tot slot, Michel, jij bent fractievoorzitter van het CDA in Zuid-Holland. Hoeveel steun is er binnen de provincie?
0: De steun is groot. Als wij, zeg maar, als CDA een motie of een amendement indienen op dit vlak, dan krijgen we echt wel unaniem steun. En we zien ook wel dat gedeputeerde Van Dijken echt wel keihard zijn best doet om te lobbyen. Maar dat vragen we voor alle gedeputeerden. En zeker als ze minister zijn geweest van infrastructuur.
1: Ja, dus wat dat betreft is het laatste woord er zeker nog niet over uitgesproken.
0: Ik ben bang van niet.
1: Nee.
0: Maar we blijven ons best doen.
1: De strijd blijft voortgaan. En zeker vanuit Michel Rogier van het CDA in Zuid-Holland. Dankjewel Michel voor je toelichting. En een hele mooie dag gewenst voor vandaag.
0: En bedankt ook.

0: Jonas Brothers en Carol G in de ochtendshow. Ex, hoor die hier. Heeft niks te maken met die app. Heeft ook niks te maken met je ex. Maar wel het liedje ex. Ja, ik wilde zeggen, zometeen in het nieuws uit de regio. Nou, dat ga ik ook zeggen. Zometeen in het nieuws uit de regio.
1: 300 nieuwe woningen in Roelofarensveen.
0: Oké.
1: Okay. Tenminste, om en nabij.
0: Om en nabij. En dan geen bodegraven, bogen. Ja, het blijft allemaal gedoe, hè? En kunnen ze aangesloten worden op het energienetwerk. Nou ja, zometeen meer over in het nieuws uit de regio. En ook zo het nieuws uit de wereld. En zometeen natuurlijk ook het Rad van Fortuin. Wat wil je horen? Je hebt nog even om te stemmen via @CDLF op Instagram. Doe dat vooral. Want vandaag de categorie... Albumtracks.
1: Albumtracks.
0: Ja. Je hoort het zometeen. Na Stay Gold.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
1: En Richard Arreman is weer aangeschoven voor het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Meer dan 1000 basisschoolleerlingen uit Alphen aan de Rijn doen maandag mee aan een groot beweegmoment tijdens de Nationale Sportweek. Op het terrein van basisschool Wereldwijde Wijze doen leerlingen van 5 scholen om 10 uur gezamenlijk de 10 at 10 Challenge XXL. Onder begeleiding van Alphen Vitaal, dansschool D-Beats en voormalig 3x3 voor basketballer Arvin Slachter bewegen ze 10 minuten. En daarna zal Slachter nog vertellen over zijn basketbalcarrière. De politieagent die maandag gewond raakte bij een trainingslocatie van de politie in Alphen aan de Rijn heeft zichzelf in de hand geschoten. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep West. De politie bevestigt alleen dat het om een schotwond gaat en dat het wapen per ongeluk is afgegaan. De verwondingen zijn niet levensbedreigend. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeval. In Roelofarensveen worden de komende jaren 162 sociale huurwoningen gesloopt en vervangen door 250 tot 300 nieuwe woningen. De gemeente Kagen-Braassem en woningcorporatie Wij Wonen hebben daarover afspraken gemaakt. De nieuwe woningen worden vooral sociale huur- en middenhuurwoningen. De sloop moet eind 2027 beginnen. De gemeente legt daarna nieuwe straten en groen aan. Dat wordt betaald door Wij Wonen. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Kan er geld naar de boter gaan verbogen?
2: Dat is de andere kant, denk ik. Dat was Kagen-Braassem. Dat is best wel ver weg nog.
1: Ja, dat maakt niet uit. Kan er ook een bijdrage. Ja, dat helpt ook voor de doorstroming van Kagen-Braassem.
2: Dat is waar.
1: Ja. Nou, dat. Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment helemaal geen files meer. Oh. Het is opgelost allemaal. Opgelost, roepen we dan met z'n allen. Dat is fijn. Hoe is het dan op het spoor, Ries?
2: Ik heb ook niks te melden. Alles rijdt volgens schema.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Wauw.
2: Het is vrijdag, hè, dus het moet kunnen.
1: Nou, dan hebben we even een moment voor rust en bezinning. Sluit je ogen. Haal diep adem door neus en mond. 4 tellen in. 8 tellen uit. En dan ben je er helemaal klaar voor. Om mee te doen aan de 7 at, na 9:30. Ben je er klaar voor, Ries?
2: Ja hoor.
1: Mooi.
3: En spring en draai en kniel en tik je schouders even aan. En kniel en spring en draai en tik je schouders even aan.
1: Hey.
3: Spring en draai en kniel en tik je schouders even aan. En kniel en spring en draai en tik je schouders even aan. Heel goed, heel goed. Mooi. Ik zie een twinkeling in jullie ogen.
4: Ja,
3: dan kunnen jullie nog wel een keer,
4: hey,
3: toch?
4: Nee, alsjeblieft niet.
3: Spring en draai en kniel en tik je schouders even aan. En kniel en spring en draai en tik je schouders even aan. Zo, jullie kunnen het weer tegenaan. Succes.

0: you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger en Let Her Go in de ochtendshow.
2: Ja.
1: Hallo?
2: Ja. Ja, nee. Nee, ja, nee.
1: Er hoort toch wat achteraan, hè?
2: Doe je nou hetzelfde grapje? Ik hoorde hem van de week, hoorde ik hem ook al op de radio.
1: Echt waar?
2: Ja. Gewoon 10 minuten later kwam die alsnog.
1: Oh,
2: you let her go.
1: Nou, we gaan het merken dan. Zeg, het is de hoogste tijd om richting het Rad van Fortuin te gaan. Dat gaan we ook doen. Daarna gaan we nieuwe muziek aan je laten horen. Want het is New Music Friday, dus we moeten nieuwe muziek aan je laten horen. Dus dat zometeen.
3: Het Rad.
1: Ja, Hans, dankjewel. Ja,
2: zie je? Zei je toch?
1: Ongelooflijk. Zeg, het Rad van Fortuin van vandaag staat in het teken van albumtracks. We hebben weer 2 albumtracks voor je klaargezet. En jij hebt daar in de afgelopen uren op kunnen stemmen via @studiealf op Instagram. Ietsjes later dan gebruikelijk, maar dat geeft niet. Want uiteindelijk zijn er toch veel stemmen binnengekomen. En genoeg stemmen ook binnengekomen om uiteindelijk een winnaar uit te kunnen roepen.
2: Zeker.
1: Maar in de albumtracks, waar ben jij voor gegaan, Ries?
2: Ik ben gegaan voor Radiohead en Karma Police.
1: Oh, dat is zeker een goede
2: iedereen
1: plaat.
2: Iedereen kent hem, maar het is nooit echt een hit geweest. Dat is heel raar.
1: Zo is het, ja. Ik ben ook voor een plaat gegaan dat officieel een albumtrack is, nooit echt als single uitgebracht. Dat is die van Pink Floyd en Money. Ja, ik denk daar gewoon echt een goede plaat tegenover zetten.
2: Ja.
1: Ja. Maar ja, waar ben jij voor gegaan? Dat is natuurlijk de vraag.
0: Can you let her go?
1: Nee, niet. Je hebt het net al gedaan. Hou eens op, man. Laten we vooral gaan naar de winnaar van vandaag.

0: welke plaat wordt de winnaar? Oftewel, wordt het Radiohead of Pink Floyd als albumtrack in het Rad van Fortuin van vandaag?
1: Ja, ik heb hem hier voor me. Nou, het is een overduidelijke winnaar. 68% van de stemmen is gegaan naar de winnaar. En het is geworden Radiohead en Karma Police.
2: Can you let her go?
0: Nou, nu stoppen hoor.
3: Het Rad van Fortuin.

0: Weliswaar niet de live versie. Waar kwam die ook weer vandaan?
1: Japan, geloof ik, dat ze die hadden gedaan.
0: Radiohead.
1: En wat je nu hoort, dat is Passenger, die nog eventjes roet in het eten komt gooien, denk ik.

0: Rock.
1: Nou, dat is lang geleden.
0: Nou.
1: Vorige week nog. Nee, het is echt wel lang geleden dat we Rock hadden. Dus maandag 2 rockplaten waaruit je kunt kiezen. Het @Delf op Instagram. Ga daar naartoe op zondagmiddag. Rond een uurtje of, 4:30, 5:00. Dan komt hij weer online. En dan is het aan jou om te stemmen. @Delf op Instagram. Hou dat adres in de gaten. En volg vooral. Want dat is altijd wel goed. Want niet alleen het Rad van Fortuin wordt daar opgezet. Maar ook het laatste nieuws natuurlijk. Dus...
0: ja, klopt.
1: @Delf op Instagram. We zijn daar te vinden. En dan is het tijd voor... This is new. Ja. Nieuwe muziek. Het is New Music Friday vandaag. Weer een bomvolle lijst met allemaal nieuwe platen. Waaronder van Rose. Ook de GTA soundtrack is bekendgemaakt. Daarvan zijn ook een aantal platen in die lijst opgenomen. Het Troye Sivan heeft nieuwe muziek. The Editors en ook Robbie Williams. Ja, Richard Harman. De platen die ik net heb genoemd, daar kunnen we ook gehoor aan geven door ze te draaien. Eén daarvan kunnen we draaien. Wie wil jij horen, zeg jij?
0: Ja, het is voor mij wel een beetje een tweestrijd. Of de Editors of Robbie Williams. En ja, ik ga dan toch voor Robbie Williams, hoor.
1: Toch voor Robbie Williams?
0: Ja.
1: Het is een samenwerking met Miss Monique. En we gaan hem horen in de ochtendshow, want het is New Music Friday. Oftewel... This.

0: Beauty in Us, de nieuwste van Robbie Williams. Althans, zijn stem is er te horen, maar de beats van Miss Monique staat in de New Music Friday-lijst. Ja, vanavond tussen 7 en 9 uur hoor je natuurlijk 2 uur lang alleen maar de nieuwste muziek bij de Nieuwe Deuntjes Radio. En er wordt er ook weer een nieuw deuntje van de week uitgekozen. Ja. Dus vanavond vanaf 7 uur is dat te horen. Voor nu zit de ochtendshow erop, want we zijn aangekomen bij bijna 10 uur. Dat betekent dat onze zendtijd erop zit. Maandag dan zijn we er weer om 7 uur met een nieuwe aflevering. En dan kunnen we je alvast stellen dat een man die hier toevallig net in de studio is een maandag ook weer te horen is. En dat is namelijk de enige echte... wie ben jij?
1: Dat ga ik je niet vertellen.
0: Nou, zijn stem is dus maandag ook weer te horen in de ochtendshow. Wie dat is, dat hoor je dan wel weer. Maar het is een bekende stem. Morgen hoor je hem trouwens ook weer op de radio. Dus...

0: Overweer.
1: Dat is niet weg te slaan, man. Dat is gewoon Rick Radio gewoon.
0: Ga het nou niet vertellen.
2: Het zou wel een mooie nieuwe naam zijn.
1: Studio Rick.
0: Rick FM. Ik denk dat we dan een beetje ruzie krijgen met Uithoorn. Maar,
1: ja, dat denk ik ook, ja.
2: Zinnige radio.
0: Nou, zo zinnig is het ook. Zeg, maandag zijn we er dus weer. Fijn weekend voor nu. En Ries.
1: Ja?
0: Tot maandag.
1: Tot maandag.
3: Het is tijd voor de grap van de dag.
1: Nee, ik ben al weg.
0: Toch niet helemaal?
1: Nee, ik ben al weg.
0: Nee, want ik heb nog een vraag aan je. Waarom hebben ze in de woestijn geen caravans?
1: Waarom hebben ze in de caravans... geen idee.
0: Omdat kamelen geen trekhaken hebben.
1: Maak je toch vast aan de staart.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, niet helemaal. Wist je het allemaal?
1: Nee.
0: Het woont op de Noordpool, het springt, maar je kunt het niet zien.
1: Het woont op de Noordpool, mm-hmm. Het springt, maar je kunt het niet zien.
0: Exact, ja.
1: Nee, geen idee.
0: Eskiflo.

0: Ries.
1: Ja.
2: And you let her go.
1: Nou, naar huis.
0: Ja, de groeten. Tot maandag.
3: Hey jongens, vergeet niet. Maak er van.
0: Oh ja.
4: Mag ik nog heel even radio luisteren?
5: Als je dan luistert, dan heel goed
2: naar in. And you let her go.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment één vertraging gemeld door een ongeluk op de A20 richting Gouda. Het ongeluk gebeurde op de A16 bij knooppunt Terbrechtseplein. En daarom sta je bij het knooppunt op de A20 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat een vrachtauto met pech tussen Hoofddorp en Schiphol. Daar moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is hier 5 minuten. En ook 5 minuten extra reistijd op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Noord en knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen.

0: in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan twee files op de A4 Rotterdam-Amsterdam... tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam... tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk Paspoortpolder 9 kilometer file. Daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2. Jij

0: alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan en zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 1 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, meldde meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol.

0: Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen, is niet bekend. Het weer, geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A20-hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging. A20 Gouda-hoek van Holland tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel nog eens 5 minuten erbij in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Het begint al wat drukker te worden in de regio. Onder andere op de A16 Breda-Rotterdam alweer een lange file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Centrum. De vertraging is een kwartier. Ook op de A16 de andere kant op tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord een half uur vertraging. En op de N211 Hoek van Holland-Den Haag voor de aansluiting met de A4 ook 20 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen.

0: criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeluk. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft is het oponthoud 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 25 minuten verdraging. Verder is het druk op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Daar sta je ook een kwartier in de file. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de verdraging nu ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 4 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat die tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er ongeveer 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Veel vertraging is er op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein. Staat er 40 minuten in de file. De linker rijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Bergse Hoek staat een auto met pech. De linker rijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En verderop bij Rotterdam-Delfshaven sta je ook nog een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: Dit is de dag.
10: Wij zijn erbij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het is misschien een nieuwe naam die je voorbij ziet komen. Of tenminste hoort komen. Dat is namelijk de naam van Ariane Kop. Want sinds 1 april staat zij aan het roer van Theater Castellum. Ja, de vraag is eigenlijk, wie is Ariane Kop? Welke ervaring brengt ze mee en vooral welke plannen heeft ze voor het Alphense Theater? En gelukkig kunnen we dat aan haar vragen, want ze is hier aangeschoven. Ariane, goedemorgen en welkom.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Ja, dit is eigenlijk een kant van het theater waar je wel eens langs loopt. Hè. We komen elkaar regelmatig op de gangen tegen. Maar niet waar je vaak ook bent, want ja, dit is gewoon een radiostudio. Heeft eigenlijk vrij weinig met theater te maken. Maar aan de andere kant, ja, we zijn eigenlijk in zoverre gewoon buren van elkaar.
2: Ja, we zijn huisgenoten, zou je kunnen zeggen. Ja. Sorry voor mijn stem, ik ben een beetje schor. Ja, maar ik probeerde het een beetje te verbloemen.
1: Kan gebeuren natuurlijk, ja. Het hangt ook een beetje in de lucht, verkoudheid en dat soort dingen. Maar nee, laten we het gesprek gewoon gaan voeren. Want ja, ik heb veel vragen aan je. Want wat kunnen we van je verwachten? Dat is natuurlijk de vraag. Laten we beginnen met de vraag, wie is Ariane Kop?
2: Ariane Kop is een vrouw van 58 jaar. Woon nog in Veenendaal. Ik ben wel van plan om over een tijdje, als het hier echt allemaal lekker loopt, deze kant op te gaan. Wat ik vanochtend ook al zei tegen je. Dat reizen. Ik zit een uur in de auto. Dat vind ik echt een beetje zonde tijd. Ja. Sommige mensen vinden dat heerlijk. Maar ik vind het zonde. Zeker ook 's avonds als ik naar een voorstelling ben geweest. En ik moet nog helemaal terug. Ik heb na jarenlange ervaring in de kunst- en cultuursector. Ik ben eigenlijk begonnen tijdens mijn studie. Lang geleden, in de vorige eeuw nog. Het is echt heel lang geleden. Als kassameisje bij het filmfestival in Rotterdam. En bij Lantaarn Venster. Dus we zijn ook het theater en de bioscoop. Dus ik heb ook wel bioscoopervaring dan aan. Nou ja, achter de kassa. Maar ik ging ook wel heel veel kijken. En nou ja, via het Luxe Theater. Jeugdtheater of Plein, Luxe Theater, Veenendaal. Ik kom in Nieuwegein nu hier. En met veel plezier.
1: En wat trekt jou zo aan kunst en cultuur?
2: Nou ja, het is. Ik vind het een spiegel van de samenleving. Het is geweldig om met elkaar iets mee te maken wat alleen op dat moment gebeurt. En dat is. Dat ontroert en dat geeft gemeenschapszin en kan je raken. En, ik weet niet. Het is een soort magisch of zo. Dus. Ik ben altijd, als ik naar het theater ben geweest, ook al vind ik niet alle voorstellingen even goed, ik kom er altijd anders uit dan ik erin ging. En het is ook wetenschappelijk aangetoond. Hè? Het is theaterbezoek is goed voor je. Ja. Het is goed voor je welzijn. Dus ga gewoon. Ga gewoon lekker een avondje naar het theater en merk dan ook wat het met je doet.
1: Ja, en naast welzijn natuurlijk ook ontwikkelingen. Want daar speelt het ook vaak in mee. Het zet je soms ook echt tot nadenken. Zeker. En dat is altijd heel mooi van voorstellingen. Nu ben jij vanuit Veenendaal naar Alphen aan de Rijn gekomen. Waarom dan toch Alphen aan de Rijn? Wat spreek je zo aan Theater Castellum in dat geval?
2: Ik vond het een hele mooie combinatie met die drie bioscoopzalen die we hebben. En zeker ook wat we daar draaien, een soort crossover. We draaien ook heel veel arthouse, maar ook wat commerciële films. Dat vind ik heel mooi. Theater Castellum, nou ja, Marcel, mijn voorganger, heeft het echt supergoed achtergelaten. Het is een heel goed, fijnlopend theater met een topteam. En ik kom uit het Westen. Ik ben geboren in Voorburg. Mijn heel veel vrienden wonen ook nog in het Westen. Dus ik dacht van ja, ik ga gewoon lekker terug naar mijn roots op mijn oude dag.
1: Bijna een oud weerzien eigenlijk.
2: Ja. Ja. Mijn moeder woont in Zoetermeer. Die is ook helemaal dolgelukkig. Dus ik zie er wat vaker nu.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. President Macron wil dat er in Frankrijk een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen. Volgens de president is dat nodig, omdat de dreiging vanuit Rusland de afgelopen weken sterk is toegenomen. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek voorlopig niet meer zitten. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 15.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is vrij druk in de regio. De meeste vertraging heb je nu onder andere op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid is de vertraging 10 minuten. En verderop tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein ook nog 25 minuten vertraging. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook namelijk dicht. Op de A13 Den Haag-Rotterdam daardoor ook wat meer drukte tussen Delft en Rotterdam Overschie een kwartier vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook een kwartier. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook 20 minuten extra reistijd. En tot zo.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: En laten we het hebben over de N11, over de wegen, maar ook over de A12. Want wie regelmatig via de N11 naar de A12 rijdt, ja, die kent wel het probleem. Dat is namelijk files bij Bodegraven. Want sluipverkeer door omliggende dorpen en een verkeersdruk die door de nieuwe woningbouw alleen maar verder dreigt toe te nemen. De langverwachte Bodegravenboog, die zou daar een oplossing voor moeten bieden. Maar volgens de nieuwe gedeputeerde komt die verbinding er voorlopig niet. CDA Zuid-Holland noemt dat een enorme domper en ja, wil dat de provincie zich harder voor het project inzet. Maar waarom de Bodegravenboog opnieuw niet van de grond komt en er nog geen uitzicht is op aanleg, ja, dat bespreken we met Michel Rogier. Hij is fractievoorzitter van het CDA in Zuid-Holland. Michel, hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, Michel, waarom komt hij er niet? Dat is eigenlijk de vraag.
2: Ja, het is maar uitstel. En van uitstel komt alleen maar afstel. Voor het laatst zijn we heel erg bang. Maar ja, het ligt ook wel aan verschillende oorzaken. Ministerie heeft natuurlijk heel veel geld nodig voor het achterstallig onderhoud en het instorten van allerlei bruggen en tunnels in onze provincie. Ja. En tegelijkertijd bouwen heel veel woningen bij. Dus er moet echt heel veel bijkomen. Dus ja, we hebben gevraagd aan de gedeputeerde Robert Tiemann, die tot voor kort verantwoordelijk minister van was, van joh, wat voor inzet kunnen we verwachten? Het is weliswaar zijn dossier niet, maar hij weet er heel veel van. Hè? Ik zeg, het is weliswaar zijn dossier nu niet, hè, in de provincie. Mm-hmm. Maar we verwachten echt wel wat inzet van hem om achter die schermen toch eens te kijken of er wat meer geld naar Zuid-Holland kan komen voor de bereikbaarheid ervan. Want daar maken we ons als CDA ernstig zorgen om. En met name in Bodegraven.
1: Enerzijds is het natuurlijk logisch, hè? Je noemt het al, zeker de onderhoudsachterstanden bij bruggen, dat er dus geen geld is voor een nieuw viaduct zoals de Bodegravenboog. Aan de andere kant, ja, er moet toch ook wel voor de toekomst een beetje worden gewerkt. Is er een oplossing of zijn er oplossingen bedacht waarover wel wordt gesproken?
2: Nou ja, wat je zegt, het is heel erg belangrijk dat er nagedacht wordt voor die toekomst. Hè. En je moet juist investeren in de toekomst. En dat betekent dat je ook vooruit moet financieren. Er moeten 235.000 woningen in Zuid-Holland erbij komen. Waddinxveen, Alphen, Gouda, ze doen echt in die hoek enorm veel hun best. En ja, wij zeggen dan ook, ja, eerst rollen en dan bouwen. Zorg dat die bereikbaarheid in orde is. En als je nagaat dat er nu al 20 minuten wachttijd is om van en naar die A11 te komen van de A12, maak daar dan een zorg om. Die vraag, zijn er dan nog oplossingen voor? Nou ja, kijk, we hebben allerlei moties al ingediend, hè, in de provincie die oproepen om hun best te doen. En we zien dat gedeputeerde Van Dijken ook echt wel lobbyt bij het Rijk. Maar we zien ook onze Tweede Kamerfractie die een kamerbreed aangenomen motie krijgt, die de ministers oproepen om aan de slag hiermee mee te gaan. Ja, en door iedere keer weer een val van het kabinet en besluiteloosheid wordt er maar met potjes geschoven, maar niet richting, zeg maar, de Bodegravenboog. Dus wij pleiten ervoor om meer te gaan lobbyen bij het Rijk. Maar ook te kijken naar van, joh, hoe kunnen we ook investeerders warm maken voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van al die bruggen en viaducten en tunnels in Zuid-Holland. Het is dat te gek voor woorden dat ze wel in het buitenland investeren in infrastructuur, maar dat het hier in Nederland onmogelijk lijkt te zijn. Dus ja, wij roepen echt ook op om samen met ondernemers die echt bereid zijn om hierover mee te denken. Dat hebben ze ook bij de Bodegravenboog gedaan. Bouwen in fases. Denk mee met hun en betrek ze bij het probleem. En kijk ook of er financieringscapaciteit is bij de vele pensioenfondsen en andere financiële instellingen, particuliere instellingen, die normaal wel in het buitenland investeren, maar niet op lokaal niveau hier in Nederland.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knap het Ketelplein 10 kilometer. De vertraging is een half uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Kanaleneiland 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier. Ook op de A20 verderop bij Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. En op de N434 Wassenaar-Zoeterwoude in de Corbulo-tunnel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ik zei al, we gaan het hebben over sport, maar dan niet over voetbal. We gaan het hebben over zwemmen, fietsen en hardlopen. En dan als je alles bij elkaar optelt en aftrekt en daar de vermenigvuldiging van maakt, dan kom je uiteindelijk uit bij de sport triathlon. Aankomende zondag, dan is het weer zover. De triathlon van Alphen, voor de 11e keer wordt het gehouden. Ruim 600 triatleten verschijnen aan de start. Nou, volgens mij zelfs meer dan 700. Kunnen we het zo meteen even over hebben in de ochtend. Alle beschikbare startbewijzen zijn inmiddels vergeven. Maar ja, wie organiseert zo'n enorme sportdag nou? Dat is bijvoorbeeld Irma Slingeland. Zij is een van de organisatoren. Irma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de 7e editie alweer. Nee, sorry, de 11e editie alweer. Klopt, van de triathlon. Ja. Hoeveel zin hebben jullie er al in?
2: Ze zijn er helemaal klaar voor. Op dit moment worden de tenten alweer klaargezet op het terrein. Dus alles is in volle gang.
1: Wat kun je vertellen welke route er wordt gewandeld? Of nou ja, gewandeld eigenlijk niet. Want mensen moeten echt wel hard lopen. Ze willen als eerst over de finish. Mm-hmm. Gezwommen, maar ook gefietst?
2: Klopt. Er wordt natuurlijk gezwommen in onze Zegerplas. Dat is natuurlijk een supermooi gebied om lekker te zwemmen. Dus daar worden mooie boeien neergelegd, zodat de deelnemers goed kunnen zien hoe ze moeten zwemmen. En dan gaan ze een stuk fietsen in de Alphense polder richting Aarlanderveen. En dat heeft natuurlijk nog even wat voet in de aard gehad, deze editie. Want in Alphen zijn we natuurlijk druk bezig met wat wegwerkzaamheden.
1: Ja.
2: Dus ook ons parcours moest eigenlijk een beetje op de schop. Want normaal maken wij gebruik van het tunneltje onder de N207. En kunnen we nu niet gebruiken. Dus we moeten de N207 voor deze editie zelfs helemaal afsluiten.
1: Oké. Okay. Want jullie gaan dan over de N207?
2: Ja, we gaan over de N207.
1: Dus, oh, wel tof,
2: zondagochtend, ja, super gaaf. Maar zondagochtend tussen, inderdaad, nou, volgens mij is het 9 en 12 of zoiets, of 9 en 1, wordt de N207 voor ons afgesloten. Ja.
1: Oké, dus even een paar uurtjes, dan kun je er niet overheen rijden, maar wel over hard lopen. Of wordt het dan fietsen?
2: Fietsen, ja. Want het lopen doen we weer rond de Zegerplas.
1: Dat is dan weer het rondje Zegerplas. Dus
2: ja, klopt.
1: Het is zwemmen in de Zegerplas, eromheen lopen en fietsen over de N207.
2: Niet helemaal de N207. We gaan over de N207 heen en dan gaan we op de treinweg en die richting, zeg maar, de polder meer in.
1: Oh, op die manier. Oké.
2: Okay. Kortsteekteweg, die kant.
1: Ja, ik heb wel een beetje een beeld van de route inmiddels. Maar dat is ook wel een stukje mooi polderlandschap natuurlijk.
2: Zeker. Dat is ook waar deelnemers altijd mee terugkomen. En ook ons omroemen is ons leuk parcours. Dus vandaar dat we daar ook niet te veel aan wilden veranderen door die wegwerkzaamheden. Dat we het fietsparcours eigenlijk bijna hetzelfde hebben kunnen houden.
1: Ja.
2: Alleen dan door die afsluiting gaan we er niet onderdoor, maar gaan we er overheen.
1: En daar merk je voorkom je ook dat mensen bijvoorbeeld in zo'n trekker gaan zitten om op die manier mee te doen aan de triathlon.
2: Ja, dat is inderdaad voor ons altijd een leuke om dat tegen te gaan, ja.
1: Ik zei net, ruim 600 triatleten doen er mee. Maar volgens mij doen er meer dan 700 mee.
2: Ja, ja, 700. Zeker iets meer dan 700. Ja, klopt. Ja.
1: Nu is de inschrijving helemaal vol. Hoe kan het nou zo zijn dat de triathlon van Alphen zo populair is?
2: Het is een van de laatste in het seizoen. Dus het is altijd voor heel veel mensen een leuke afsluiter. Het is op mijn omgeving, wat ik net al zei, het is een hele mooie of een hele leuke route om zowel te zwemmen, te fietsen als te lopen. Dat horen van heel veel mensen terug. En waar het natuurlijk ook vaak wel om gaat, is hoe duur is een triathlon? En onze triathlon is eigenlijk relatief goedkoop ten opzichte van andere triathlons.
1: Oké, okay. En doen jullie dat dan expres? Of is dat gewoon omdat het met alle sponsoren en dat soort dingen makkelijker te organiseren is?
2: Een combinatie. We proberen de kosten laag te houden. Dit jaar zijn we omhoog gegaan omdat we die afsluiting van de N207 moeten bekostigen.
1: Ja.
2: Maar we proberen ook de kosten zo laag mogelijk te houden om eigenlijk ook voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook voor de mensen die als eerste een triathlon willen doen. Als je gelijk een heel hoog bedrag moet neerleggen, ja, dan denk je er toch nog even twee keer over na of je het wel gaat doen. En is het betaalbaar, dan ga je toch voor de eerste keer denken, het lijkt me toch wel leuk om een keer te gaan doen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Macron zegt dat Frankrijk de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Hij wil nu het spoor en het elektriciteitsnet beter beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Jan G. uit Overasselt is in Duitsland gearresteerd. Rond zijn huis was begin deze maand een grote criminele aanval waarbij een dode viel. G. is nu opgepakt voor betrokkenheid bij cocaïnehandel. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Volgens een passagier was hij de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio nemen snel af. Bij elkaar staat er nog een kleine 80 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de vertraging nog wel 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht in de keteltunnel. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook, er is een ongeluk gebeurd. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook nog een kwartier. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het is misschien een nieuwe naam die je voorbij ziet komen. Of tenminste hoort komen. Dat is namelijk de naam van Ariane Kop. Want sinds 1 april staat zij aan het roer van Theater Castellum. Ja, de vraag is eigenlijk, wie is Ariane Kop? Welke ervaring brengt ze mee en vooral welke plannen heeft ze voor het Alphense Theater? En gelukkig kunnen we dat aan haar vragen, want ze is hier aangeschoven. Ariane, goedemorgen en welkom.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Ja, dit is eigenlijk een kant van het theater waar je wel eens langs loopt. Hè. We komen elkaar regelmatig op de gangen tegen. Maar niet waar je vaak ook bent, want ja, dit is gewoon een radiostudio. Heeft eigenlijk vrij weinig met theater te maken. Maar aan de andere kant, ja, we zijn eigenlijk in zoverre gewoon buren van elkaar.
2: Ja, zijn huisgenoten, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
2: Sorry voor mijn stem, ik ben een beetje schor.
1: Ja,
2: maar ik probeerde het een beetje te verbloemen.
1: Kan gebeuren natuurlijk, ja. Het hangt ook een beetje in de lucht, verkoudheid en dat soort dingen. Maar laten we het gesprek gewoon gaan voeren. Want ja, ik heb veel vragen aan je. Want wat kunnen we van je verwachten? Dat is natuurlijk de vraag. Laten we beginnen met de vraag, wie is Ariane Kop?
2: Ariane Kop is een vrouw van 58 jaar. Woon nog in Veenendaal. Ik ben wel van plan om over een tijdje, als het hier echt allemaal lekker loopt, deze kant op te gaan. Wat ik vanochtend ook al zei tegen je. Dat reizen. Ik zit een uur in de auto. Dat vind ik echt een beetje zonde tijd.
1: Ja.
2: Sommige mensen vinden dat heerlijk, maar ik vind het zonde. Zeker ook 's avonds als ik naar een voorstelling ben geweest en ik moet nog helemaal terug. Ik heb na jarenlange ervaring in de kunst- en cultuursector. Ik ben eigenlijk begonnen tijdens mijn studie. Lang geleden, in de vorige eeuw nog. Het is echt heel lang geleden. Als kassameisje bij het filmfestival in Rotterdam. En bij Lantaarn Venster. Dus we zijn ook het theater en de bioscoop. Dus ik heb ook wel bioscoopervaring dan wel. Nou ja, achter de kassa. Maar ik ging ook wel heel veel kijken. En via het Luxe Theater. Jeugdtheater op het Plein. Luxe Theater, Veenendaal. Ik kom in Nieuwegein nu hier. En met veel plezier.
1: En wat trekt jou zo aan kunst en cultuur?
2: Nou ja, het is. Ik vind het een spiegel van de samenleving. Het is geweldig om met elkaar iets mee te maken wat alleen op dat moment gebeurt. En dat is. Dat ontroert en dat geeft gemeenschapszin en kan je raken. En, ik weet niet. Het is een soort magisch of zo. Dus. Ik ben altijd, als ik naar het theater ben geweest, ook al vind ik niet alle voorstellingen even goed, ik kom er altijd anders uit dan ik erin ging. En het is ook wetenschappelijk aangetoond. Hè? Het is theaterbezoek is goed voor je.
1: Ja.
2: Het is goed voor je welzijn. Dus ga gewoon lekker een avondje naar het theater en merk dan ook wat het met je doet.
1: Ja, en naast welzijn natuurlijk ook ontwikkelingen. Want daar speelt het ook vaak in mee. Het zet je soms ook echt tot nadenken.
2: Zeker.
1: En dat is altijd heel mooi van voorstellingen. En nu ben jij vanuit Veenendaal naar Alphen aan de Rijn gekomen. Waarom dan toch Alphen aan de Rijn? Wat spreek je zo aan Theater Castellum in dat geval?
2: Ik vond het een hele mooie combinatie met die drie bioscoopzalen die we hebben. En zeker ook wat we daar draaien, een soort crossover. Hè. We draaien ook heel veel arthouse, maar ook wat commerciële films. Dat vind ik heel mooi. Theater Castellum, Marcel, mijn voorganger, heeft het echt supergoed achtergelaten. Het is een heel goed, fijnlopend theater met een topteam. En ik kom uit het beste. Ik ben geboren in Voorburg. Mijn heel veel vrienden wonen ook nog in het Westen. Dus ik dacht van

0: gewoon lekker terug naar mijn roots op mijn oude dag.
1: Bijna een oud weerzien eigenlijk.
0: Ja. Ja. Mijn moeder woont in Zoetermeer. Die is ook helemaal dolgelukkig. Dus ik zie er wat vaker nu.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 9 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: En laten we het hebben over de N11, over de wegen, maar ook over de A12. Want wie regelmatig via de N11 naar de A12 rijdt, ja, die kent wel het probleem. Dat is namelijk files bij Bodegraven. Want sluipverkeer door omliggende dorpen en een verkeersdruk die door de nieuwe woningbouw alleen maar verder dreigt toe te nemen. De langverwachte Bodegravenboog, die zou daar een oplossing voor moeten bieden. Maar volgens de nieuwe gedeputeerde komt die verbinding er voorlopig niet. CDA Zuid-Holland noemt dat een enorme domper en ja, wil dat de provincie zich harder voor het project inzet. Maar waarom de Bodegravenboog opnieuw niet van de grond komt en er nog geen uitzicht is op aanleg, ja, dat bespreken we met Michel Rogier. Hij is fractievoorzitter van het CDA in Zuid-Holland. Michel, hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, Michel, waarom komt hij er niet? Dat is eigenlijk de vraag.
2: Ja, het is maar uitstel. En van uitstel komt alleen maar afstel. We zijn wel voor het laatst zijn we heel erg bang. Maar ja, het ligt ook wel aan verschillende oorzaken. Ministerie heeft natuurlijk heel veel geld nodig voor het achterstallig onderhoud en het instorten van allerlei bruggen en tunnels in onze provincie. En tegelijkertijd bouwen heel veel woningen bij. Dus er moet echt heel veel bijkomen. Dus ja, we hebben gevraagd aan de gedeputeerde Robert Tieman, die tot voor kort verantwoordelijk minister van was, van joh, wat voor inzet kunnen we verwachten? Het is weliswaar zijn dossier niet, maar hij weet er heel veel van. Ze willen zwaar zijn dossier nu niet, hè, in de provincie. Mm-hmm. Maar we verwachten echt wel wat inzet van hem om achter die schermen toch eens te kijken of er wat meer geld naar Zuid-Holland kan komen voor de bereikbaarheid ervan. Want daar maken we ons als CDA ernstig zorgen om. En met name hun rondbodegraven.
1: Enerzijds is het natuurlijk logisch, hè? Je noemt het al, zeker de onderhoudsachterstanden bij bruggen, dat er dus geen geld is voor een nieuw viaduct zoals de Bodegravenboog. Aan de andere kant, ja, er moet toch ook wel voor de toekomst een beetje worden gewerkt. Is er een oplossing of zijn er oplossingen bedacht waarover wel wordt gesproken?
2: Nou ja, wat je zegt, het is heel erg belangrijk dat er nagedacht wordt voor die toekomst. Hè. En je moet juist investeren in de toekomst. En dat betekent dat je ook vooruit moet financieren. Er moeten 235.000 woningen in Zuid-Holland erbij komen. Waddinxveen, Alphen, Gouda, ze doen echt in die hoek enorm veel hun best. En wij zeggen dan ook, ja, eerst rollen en dan bouwen. Zorg dat die bereikbaarheid in orde is. En als je nagaat dat er nu al 20 minuten wachttijd is om van en naar die A11 te komen van A12, maak maar dan een zorg om. Die vraag, zijn er dan nog oplossingen voor? Nou ja, kijk, we hebben allerlei moties al ingediend in de provincie die oproepen om hun best te doen. En we zien dat gedeputeerde Van Dijken ook echt wel lobbyt bij het Rijk. Maar we zien ook onze Tweede Kamerfractie die een kamerbreed aangenomen motie krijgt, die de ministers oproepen om aan de slag hiermee mee te gaan. Ja, en door iedere keer weer een val van een kabinet en besluiteloosheid wordt er maar met potjes geschoven, maar niet richting, zeg maar, de Bodegravenboog. Dus wij pleiten ervoor om meer te gaan lobbyen bij het Rijk. Maar ook te kijken naar van, joh, hoe kunnen we ook investeerders warm maken voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van al die bruggen en viaducten en tunnels in Zuid-Holland. Het is toch te gek voor woorden dat ze wel in het buitenland investeren in infrastructuur, maar dat het hier in Nederland onmogelijk lijkt te zijn. Dus ja, we roepen echt ook op om samen met ondernemers die echt bereid zijn om hierover mee te denken. Dat hebben ze ook bij de Bodegravenboog gedaan. Bouw in fases. Denk mee met hun en betrek ze bij het probleem. En kijk ook of er financieringscapaciteit is bij de vele pensioenfondsen en andere financiële instellingen, particuliere instellingen, die nogmaals wel in het buitenland investeren, maar niet op lokaal niveau hier in Nederland.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt, voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen deskundigen na onderzoek voor het ministerie van Landbouw. Ook supermarkten zouden grotere voorraden moeten hebben. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om 250 zieke en gewonde kinderen uit Gaza te laten behandelen in Jordanië. Er worden geen kinderen meer naar Nederland gehaald. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kun je ze beter dicht bij huis behandelen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met...

0: BBB over steun voor de begroting, omdat die partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt Benelux en Delft 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ik zei al, we gaan het hebben over sport, maar dan niet over voetbal. We gaan het hebben over zwemmen, fietsen en hardlopen. En dan als je alles bij elkaar optelt en aftrekt en daar de vermenigvuldiging van maakt, dan kom je uiteindelijk uit bij de sport triathlon. Aankomende zondag, dan is het weer zover. De triathlon van Alphen, voor de 11e keer wordt het gehouden. Ruim 600 triatleten verschijnen aan de start. Nou, volgens mij zelfs meer dan 700. Kunnen we het zo meteen even over hebben in de ochtend. Alle beschikbare startbewijzen zijn inmiddels vergeven. Maar ja, wie organiseert zo'n enorme sportdag nou? Dat is bijvoorbeeld Irma Slingeland. Zij is een van de organisatoren. Irma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de 7e editie alweer. Nee, sorry, de 11e editie alweer van de triathlon. Ja. Hoeveel zin hebben jullie er al in?
2: Ze zijn er helemaal klaar voor. Op dit moment worden de tenten alweer klaargezet op het terrein. Dus alles is in volle gang.
1: Wat kun je vertellen welke route er wordt gewandeld? Of nou ja, gewandeld eigenlijk niet. Want mensen moeten echt wel hard lopen. Ze willen als eerst over de finish. Mm-hmm. Gezwommen, maar ook gefietst?
2: Klopt. Er wordt natuurlijk gezwommen in onze Zegerplas. Dat is natuurlijk een supermooi gebied om lekker te zwemmen. Dus daar worden mooie boeien neergelegd, zodat de deelnemers goed kunnen zien hoe ze moeten zwemmen. En dan gaan ze een stuk fietsen in de Alphense polder richting Aarlanderveen. En dat heeft natuurlijk nog even wat voet in de aard gehad deze editie. Want in Alphen zijn we natuurlijk druk bezig met wat wegwerkzaamheden.
1: Ja.
2: Dus ook ons parcours moest eigenlijk een beetje op de schop. Want normaal maken wij gebruik van het tunneltje onder de N207. En kunnen we nu niet gebruiken. Dus we moeten de N207 voor deze editie zelfs helemaal afsluiten.
1: Oké. Okay. Want jullie gaan dan over de N207?
2: Ja, we gaan over de N207.
1: Dus, oh, wel tof,
2: zondagochtend, ja, super gaaf. Maar zondagochtend tussen, inderdaad, nou, volgens mij is het 9 en 12 of zoiets, of 9 en 1, wordt de N207 voor ons afgesloten. Ja.
1: Oké, dus even een paar uurtjes, dan kun je er niet overheen rijden, maar wel over hard lopen. Of wordt het dan fietsen?
2: Fietsen, ja. Want het lopen doen we weer rond de Zegerplas.
1: Dat is dan weer het rondje Zegerplas. Dus
2: ja, klopt.
1: Het is zwemmen in de Zegerplas, eromheen lopen en fietsen over de N207.
2: N11? Nee, niet helemaal de N207. We gaan over de N207 heen en dan gaan we op de treinweg en die richting, zeg maar, de polder meer in.
1: Oh, op die manier. Oké.
2: Okay. Kortsteekteweg, die kant.
1: Ja, ik heb wel een beetje een beeld van de route inmiddels. Maar dat is ook wel een stukje mooi polderlandschap natuurlijk.
2: Zeker. Dat is ook waar deelnemers altijd mee terugkomen. En ook ons omroemen is ons leuk parcours. Dus vandaar dat we daar ook niet te veel aan wilden veranderen door die wegwerkzaamheden. Dat we het fietsparcours eigenlijk bijna hetzelfde hebben kunnen houden.
1: Ja.
2: Alleen dan door die afsluiting gaan we er niet onderdoor, maar gaan we er overheen.
1: En daar merk je voorkom je ook dat mensen bijvoorbeeld in zo'n trekker gaan zitten om op die manier mee te doen aan de triathlon.
2: Ja, dat is inderdaad voor ons altijd een leuke om dat tegen te gaan, ja.
1: Ik zei net, ruim 600 triatleten doen er mee. Maar volgens mij doen er meer dan 700 mee.
2: Ja, ja, 700. Zeker iets meer dan 700. Ja, klopt. Ja.
1: Nu is de inschrijving helemaal vol. Hoe kan het nou zo zijn dat de triathlon van Alphen zo populair is?
2: Het is een van de laatste in het seizoen. Dus het is altijd voor heel veel mensen een leuke afsluiter. Het is een omgeving, wat ik net al zei, het is een hele mooie of een hele leuke route om zowel te zwemmen, te fietsen als te lopen. Dat horen van heel veel mensen terug. En waar het natuurlijk ook vaak wel om gaat, is hoe duur is een triathlon? En onze triathlon is eigenlijk relatief goedkoop ten opzichte van andere triathlons.
1: Oké, okay. En doen jullie dat dan expres? Of is dat gewoon omdat het met alle sponsoren en dat soort dingen makkelijker te organiseren is?
2: Een combinatie. We proberen het de kosten laag te houden. Dit jaar zijn we omhoog gegaan omdat we die afsluiting van de N207 moeten bekostigen.
1: Ja.
2: Maar we proberen ook de kosten zo laag mogelijk te houden om eigenlijk ook voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook voor de mensen die als eerste een triathlon willen doen. Als je gelijk een heel hoog bedrag neerlegt, dan denk je er toch nog even twee keer over na of je het wel gaat doen. En is het betaalbaar, dan ga je toch voor de eerste keer denken, het lijkt me toch wel leuk om een keer te gaan doen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.
3: Je koopt een auto in de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

0: omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan een miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De linker rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
2: De nieuwe Deuntjesradio.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: alles van me gedraaid hier. Maar we gaan eindelijk werken naar die debuutplaat. En dit is haar nieuwste single. Get This Started.
1: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: Een hele goede avond en hartstikke fijn dat je luistert naar de nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. De komende 2 uur brengen we jou alle nieuwe muziek. Niet alles, maar zoveel mogelijk. Nieuwe muziek wat er uitgekomen is deze week. Ja, en ik, Joey van der Werf, doe dat gelukkig niet alleen. Want dat zou natuurlijk ook een beetje saai zijn. De studio is ramvol ook deze ronde. Want naast mij zit Koen Schellinghout.
1: Ja, goedenavond.
0: Een hele goede avond. En aan de andere kant, Danica Baan.
2: Ja, goede avond.
0: Hele goede avond.

0: goed dat jullie er zijn, jongens. De Koensknaller, die is er zometeen ook. En wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, uiteraard lokaal talent.
0: Uiteraard lokaal talent. Is het heus? Ja,
1: ja, eigenlijk wel. Nee, maar het was ook echt heel erg moeilijk kiezen vandaag. Dus dat betekent meestal dat er iets heel goeds aan zit te komen. En dat mag ik ook wel zeggen vandaag.
0: Concurrentie is altijd goed.
1: Ja, inderdaad.
0: Ook in de Koensknallerwereld. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, tijdens het nieuwe muzieknieuws gaan we even uiteenzetten wat er allemaal gaande is met Ed Sheeran. Je hebt misschien het een en ander wel gelezen deze week. Hij zit in de hoek waar de klappen vallen op dit moment.
1: Ja.
0: En dat, ja, hoe dat allemaal een beetje ontstaan is, daar gaan we het dus zometeen uitgebreid over hebben. Maar aan het einde van dit uur hebben we natuurlijk ook nog de diepgaan met Daan. En Daan, heb je daar een tipje voor?
2: Nou, ik moet zeggen, ik vond deze keer de keuze erg lastig. Want er was veel uitgekomen in de soort diepgaan met Daanland.
0: Ook bij jou was het dus druk.
2: Ja, bij mij was het ook druk, ja. Maar ik heb gekozen voor, denk ik wel, de beste van de drie.
0: De beste van de drie. Nou, dat is ook een mooie tease. Zometeen in de tweede uur uiteraard de special guest. En aan het einde van het uur maken we het deuntje van de week bekend. Ja, jongens, ik voor de volgende, want we gaan uiteraard verder met het draaien van die nieuwe muziek. Ik haal een oud spelletje van stal. Maluma en Shakira, een samenwerking. Als je hun maandelijke luisteraars op Spotify bij elkaar optelt, op welk aantal komen we dan uit? Ik wil gewoon nu boempats een getal van jullie horen.
1: Oké, ik zeg bij elkaar 75 miljoen.
0: 75 miljoen?
2: Ik zit wel lager, denk ik.
0: Oké.
2: Ik zit bij rond de 20, denk ik.
0: 20 miljoen? Nou ja, Maluma heeft alleen al 49 miljoen maandelijkse luisteraars.
3: Oh, we hebben het nog veel hoger, denk ik.
0: Shakira, 94.
1: Oh, nog maar god.
0: Dus ja, we hebben het dus over 140 maandelijkse luisteraars. Ja, dat is ongelooflijk. Het is alleen maar reden tot feest voor deze twee. En ook voor Maluma in het bijzonder. Want twee dagen geleden is zijn nieuwe zoon, zijn tweede kind, is geboren.
1: Gefeliciteerd voor Maluma.
0: Van harte.
2: Ja.
0: De naam die daaraan meegegeven wordt is Orion Londondo Gomez.
2: Kijk, heel gaat mooi. Hij weer.
1: Ja, Londondo, hij kan het gewoon... Ja, ik
0: Londono. Londono.
1: Welke taal is dit?
0: Dit is, denk ik, een beetje plathazerswouds vermengd met... Maar goed.
1: Een beetje light.
0: Een beetje vleugje van dat en dit. Zometeen Aqua, hun allernieuwste single. En het gaat een nummer over verleiding. En dat kan je aan deze twee dus al overlaten.
1: Zeker.
0: Ze verleiden elkaar ook in de videoclip. Maar goed, ze hebben dus niet met elkaar dat kind gekregen, voor de duidelijkheid.
1: Piqué maakt dat ook niet meer uit.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar we trappen de uitzending af met de Blossoms. En de Blossoms die komen uit de buurt van Manchester. Hebben we al meerdere keren gedraaid. En het wordt maar steeds groovier en steeds funkier. En de singeltjes worden ook steeds lekkerder. Ik kan niet anders zeggen. Het is ongelooflijk. Hun album gaat verschijnen, Songs from the Wedding Cake, in oktober. En deze track die staat ook op de soundtrack van de nieuwe FIFA. Nou, is dat wel leuk. Mijn nieuwste single, Husband. Goedenavond.

0: Ja, ik wil het gras niet voor je voeten wegmaken, maar natuurlijke samenwerking. Ja, ik weet het niet, hè, voor de rest, maar geen idee.
1: Nee, weet je het niet?
0: Nou ja, wie weet dat dat... Ja, nou ja. Hè. Ja. Ik laat hem even in het midden.
1: Ja, ja. Ja. Weet je wat het tijd voor is?
2: Ja, dames en heren. Het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller, de knaller, de knaller.
1: Hatsee.
2: Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller, de knaller, de knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wolter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je

0: Ja, en ja, logische samenwerking. Deze zat op zich wel aan te komen, toch?
1: Hij werd al een tijdje geteased, ja.
0: Ja, al een flink tijdje. We hebben het over de Bankzitters en Robert van Hemert. En Robert van Hemert is natuurlijk het lokale talent. Als in, hij komt uit Leiden.
1: Lokaal genoeg.
0: Ja, als in, hij is wereldwijd... Tenminste, wereldwijd. Ja. Hij is ook gelijk wereldwijd.
1: Dus op het moment dat Koen het altijd even verliest, hij is de Hij is wereldberoemd.
0: Hij is wereldberoemd, inderdaad. Nee, ja, inderdaad, die zijn nu inderdaad terug met het nummer Rapido. Ja, en het lijkt inderdaad wel, ze zitten allebei gigantisch in de lift op muzikaal gebied. En het lijken me ook wel een samenwerking, die kunnen met het elkaar heel erg goed vinden.
1: Het is gezellig geweest in de studio.
0: Ik denk dat het heel erg gezellig geweest is in de studio.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Maar het was helemaal niet vanzelfsprekend, want er was ook veel concurrentie. En eigenlijk de grootste concurrent was Plam de Champagne.
1: Kijk eens.
0: Ja, van Lassa, Wesley Bronckhorst uiteraard, en Lange Frans. En ja, ik heb echt nog wel over getwijfeld, want ja, ik moet zeggen, de plannen champagne, dat paste iets eigenlijk meer in het Koensknallen genre.
1: Ja.
0: Maar ja, ik hou ook wel van een beetje, nou ja, als in, het is niet dat we zo'n plaats zoals Rapido zo meteen nog nooit gedraaid hebben. Alleen, het is toch even net wat, laat ik zeggen, wat voor het grotere publiek wat afspreekbaarder.
1: Ja, ik snap je keuze wel.
0: Ja, ja, hè?
1: Ik snap het wel, ja.
0: Ja, als in, zometeen inderdaad gaan we dus luisteren naar de Bankzitters. Nou ja, wat die allemaal aan het doen zijn op dit moment, dat is ook eigenlijk gewoon niet normaal.
1: Nee, die staan denk ik in januari weer in de Ziggo Dome, denk ik. En die zullen uiteraard in de arena ook staan bij Roxy Dekker.
2: Ja, dus, gaan zij een keer solo in de arena staan?
1: Ik vermoed van wel.
2: Ja, dat denk ik dus ook.
1: Het is
2: ja?
1: wel, ik vind het wel een copycat. Ja. Hè? Dan vind ik het wel nep dat je eigenlijk na Roxy Dekker erachteraan gaat.
2: Ja.
1: Maar ja, zij doen, wat is het, 6-7 keer de Ziggo Dome. Ja. Ja, dan kan je lachend de arena
2: wat ik denk
0: dat,
2: ik dus
0: ja, gaat wel lukken natuurlijk. Ja.
2: Wat ik wel denk is dat zij wel, denk ik, qua alleen met Roxy Dekker twijfel ik nog dat zij een hele show goed neer kan zetten. Maar ik denk dat de Bankzitters daarin wel weer echt iets
1: dat wordt
2: heel
1: gewoon
2: groot
1: entertainment.
2: Kunnen. Ja,
1: dat wordt
2: precies.
1: Gewoon entertainment.
0: Ik denk
1: gewoon
0: dat heel qua entertainment echt qua show neerzetten, dat die dat wel echt heel goed zou
1: zeker,
0: kunnen.
1: Zeker, zeker. Dus
0: ja.
1: En
0: ik denk eigenlijk dat dit misschien ook, ja, laat eerst maar iemand anders het proberen. Iemand anders proberen en dan gaan we kijken wat dat wordt. En dan gaan wij eroverheen. Ja. Ik denk inderdaad dat dit misschien ook wel de start is van heel erg veel Johan Cruijff Arena shows van Nederlandstalige artiesten.
1: Zeker. De waarde verliest het wel een beetje.
0: Dat zeker inderdaad, ja. Maar ja, wie weet dat zometeen direct en zometeen dat ook allemaal gaat doen.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, weet je, dat is allemaal wat anders. We hebben het over de Koensknaller. En daar gaan we gewoon lekker naar luisteren. Want auw, wat is die lekker zeg. Dit zijn de Bankzitters met Robert van Hemert. Rapido. Zet hem

0: Ja. Een zinnetje erbij.
1: Slim.
0: Rapido is de coolste knaller van deze week. Klassiekertje, hè?
2: Nou, dit gaat veel gedraaid worden. Het 3 oktober, zeker weten.
0: Hij staat op 3 oktober ook op de Garenmarkt uit mijn hoofd. Ja, dus dat is wel leuk.
1: Dat is heel leuk.
2: Ik ga denk ik wel even een kijkje nemen.
0: Ja, toch? Jazeker. Orgel Jook ook, heb ik me laten vertellen in Leiden.
1: Echt?
0: Nou gaan we echt een sidestep nemen. Maar goed.
1: Gaat hij ooit de Johan Cruijff Arena doen?
0: Ik denk dat die, jazeker.
2: Die werd op het WK gevraagd.
0: Ja,
2: dat is ook wereldberoemd.
0: Nog groter, inderdaad. De Kid Laroi, zijn prullenbak. Hebben we het vorige week over, tenminste vorige week, hebben we een paar uitzendingen geleden over gehad. Hè. Er is een album die lag klaar, is in de prullenbak gegooid. En daar komen nu allemaal langzaam singeltjes van. En een werkelijk geweldige samenwerking met Givian. Ook een prachtige zanger, want een mooi warm stemgeluid heeft die man. Vind ik heel mooie kleuren bij, bij de stem van de Kid Laroi. Get Even, die hoor je dus zo meteen. Maar daarvoor gaan we luisteren naar Lizzie McAlpine. Vandaag is haar 4e album verschenen, Angel. Ja, en ik heb het album 2 keer geluisterd vandaag. En het is, duurt een uurtje per keer. En het is om 1...
2: Dat is wel een flink deel van je dag natuurlijk.
0: Zeker. Maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. Waarom is het fijn? Daan, heb jij enig idee? Waarom is het fijn om naar Lizzie McAlpine te luisteren?
1: Mooi, mooi. Ik denk dat het heel erg ligt aan... sowieso creëer je denk ik in je hoofd een beeld van haar. Nou ja, jij kent haar, je hebt haar gezien als zij zingt. Dat geeft sowieso echt knijterveel rust. Omdat zij altijd zo chill op het podium en zo down to earth, zeg maar. Zij gaat gewoon... Zij heeft zeg maar het imago. Ik ga gewoon zingen wat ik en schrijven wat ik voel. En dat doe ik dan op mijn gitaar, want daar ben ik comfortabel bij. En dan nodig ik gewoon een aantal artiesten uit. En dan gaan we dat gewoon met z'n allen even spelen.
0: Dus het is eigenlijk gewoon oprecht.
1: Ja, het is gewoon heel oprecht. Ja, en dat kan ze echt onwijs goed overbrengen, ook al zie je haar dus niet. Dus echt op de track zelf, als je alleen maar luistert, hoor je dus eigenlijk gewoon die oprechtheid in wat ze zingt.
0: Oké. Okay. Ze heeft in interviews aangegeven dat ze klaar is. Ze heeft uiteindelijk geaccepteerd dat ze bekend is geworden. Want daar heeft ze een ongelofelijke hekel aan. Daar kan ze ook eigenlijk niet mee dealen. Vindt ze ook verschrikkelijk. Heeft er ook voor gezorgd dat ze echt wel met zichzelf in de knoei zat. Maar dat heeft ze nu eindelijk een plek gegeven en geaccepteerd. Ja, je zal wel moeten.
2: Ja,
0: toch? Ja. Dat hoort er helaas bij. Ja. Haar nieuwste single die draaien we vandaag niet. Het is The Moon die je zo meteen gaat horen. En dat is, en ik heb het ook gelezen bij fans, een beetje op social media. Dat is toch echt wel de beste track van het nieuwe album.

0: verliefd op Tate McRae. Men schreef het nummer Get Even en voeg daar Givian voor. En dan krijg je een hele mooie samenwerking. En daarvoor de nieuwste van Lizzie McAlpine, The Moon. Van haar geweldige nieuwe album Angel. Er is een hoop gebeurd in de muziekwereld. En dat gaan we eventjes met je bespreken.
1: Het nieuwe muzieknieuws.
0: Ja, we beginnen toch bij een van de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen week. Ed Sheeran, veelvuldig in het nieuws geweest. De ozo brave, de rode krullenbol, waar eigenlijk nooit iets om te doen is. Nee. Is nu een hele hoop om te doen. Wat is er aan de hand? Je hebt een multimiljonair in een Joodse multimiljonair in Amerika. Zijn naam is Robert Kraft. Hij heeft onder andere het Gillette Stadium in Foxborough onder zijn hoede. Dat was een van de stadions waar Ed Sheeran zou op gaan treden. En Ed Sheeran heeft ook een hele, nauwe relatie met deze multimiljonair. Zong ook ooit op zijn bruiloft.
2: Oh.
0: En een van de voorprogramma's die ook deze avond zou optreden was Macklemore.
2: Ja.
0: En die trad zelf, ik denk een week of twee, drie geleden in Amerika op. En gebruikte daar de woorden Free Palestina en liet wat beelden zien uit de regio daar. Je krijgt dus aan de ene kant een pro-Israël eigenaar en een pro-Palestina voorprogramma. Dus de eigenaar in kwestie die heeft Ed Sheeran en al zijn consorten opgebeld. En die zegt, als Macklemore erbij is, dan gaan jullie niet optreden.
2: Ja.
0: Ed Sheeran en Macklemore hebben gewoon een goede vriendschap van 15 jaar. En toch is er iets geweest bij Ed Sheeran en zijn omgeving die zei, je hebt ook gelijk ook. We schrappen gewoon Macklemore en dan hebben we het gewoon nergens meer over. Weet je, we zoeken een ander voorprogramma en that's it. Ja, toen was het stront aan de knikker.
3: Toen was het bom. De bom was op.
0: Toen ontplofte de bom. Andere voorprogramma's, onder andere Phineas, de broer van Billie Eilish, Aaron Rowe, een Ierse zanger, en Lucas Graham, 7 Years, gigantische hit. Die zeiden allemaal de mazzel, maar het meest pikante vind ik persoonlijk is Boga, moet ik het goed uitspreken. Dat was ook een van de voorprogramma's, tenminste, die de voorprogramma's begeleidt. Maar ook de begeleidingsband is van Ed Sheeran tijdens de shows.
2: Ja.
0: Ed Sheeran doet natuurlijk 3/4 zelf.
2: Ja.
0: Maar er zijn ook een aantal nummers waarbij dus de band ook meespeelt. En die hebben nu ook gezegd, wij laten ons niet monddood maken, Ed, de mazzel.
3: Dat is echt bizar, hè?
0: Er is een statement uitgekomen van Ed Sheeran van, ik wil geen pieken. Nee. Ik hou een beetje neutraal, ben een beetje Zwitserland. Maar goed, er doken ook alweer foto's op dat hij met de Oekraïnse vlag had gestaan en zo. Dus dat ging ook niet op.
3: Ja, inderdaad, ja.
0: Dus het is nu kortom één gigantische puinhoop. En wat het zo interessant maakt, is dat het bij Ed Sheeran is. Want hoe gaat deze man dit fixen?
3: Ja, want kijk, deze man inderdaad, je zou zeggen, deze ontspringt de dans van dit soort discussies, omdat hij gewoon lekker neutraal blijft. Alleen, nu heb je, of je dat nou wil of niet, heeft hij per ongeluk toch een kant gekozen.
0: Hij heeft zeker een kant gekozen. Heeft een van zijn maten gewoon ook aan de kant geschoven.
2: Ja, ja.
0: Omwille hiervan. En daarmee kan je kan niet zeggen, ik maak het niet politiek door het net daarvoor heel erg politiek te maken.
2: Exact, maar het werd politiek op het moment dat, terwijl hij het eigenlijk helemaal niet wilde, zeg maar. Het was niet in zijn handen op dat moment, want die eigenaar begon er natuurlijk mee.
0: Eens.
2: En daar heeft hij waarschijnlijk niet eens over nagedacht.
0: Ik vermoed inderdaad dat er een grove inschattingsfout gemaakt is. Alleen, het is gigantisch naïef, natuurlijk.
2: Ja.
0: Het is heel erg naïef. En als Ed Sheeran zegt, oké, dan gaan we niet in jouw stadion. Dan zijn er ongeveer, ik denk, een stadion of 20, 30, 40, 50 in Amerika die zeggen, Ed, dan kom je die avond toch bij ons staan.
2: Ja, nee, ja, dat is waar.
3: Je haalt toch zoveel goodwill bij het publiek op als je dat doet. En het zou ongetwijfeld, omdat hij inderdaad blijkbaar dan een soort van relatie heeft met die Israëlische eigenaar, dat hij denkt van, hij zou het vast niet zo erg vinden, we doen wel even één showtje zonder. Maar als je dan net iemand hebt die daar wel gewoon omstandig van is en waarschijnlijk zegt van, dit is er gebeurd. En die belt even alle andere mensen van het voorprogramma op en die zeggen van, weet je wat, als jij niet mag, dan ik ook niet. Ja, dan wat er nu gebeurt,
0: is het einde zoek.
3: Dan gaat het rollen.
0: Nieuwe voorprogramma's zijn ook niet makkelijk te vinden natuurlijk. Niemand wil er nu instappen. Ed Sheeran is ook bekend, zou zijn Europese tournee elk moment gaan aankondigen. Staat op dit moment ook on hold, want daar is natuurlijk ook een enorm paniek bij. Dus mocht je bij het hoofdkantoor van Ed Sheeran langsrijden, dan zie je de vlammen.

0: waarschijnlijk uitslaan op dit moment. Want daar is echt blinde paniek.
1: Ja,
0: Koen, vertel. Je had, ja, dat was ook blinde paniek.
2: Hè? Ja, nou ja, inderdaad. Ja, want minder nieuws. Want ja, wie hem nog wel kent van het eerste seizoen van The Voice of Holland, Ben Sanders, die is nou ja, afgelopen woensdag helaas overleden. Hij is dood aangetroffen in Arnhem in een plas. En dat is natuurlijk heel erg treurig nieuws. De winnaar inderdaad. We hadden hem vorige week toevallig nog aangehaald toen we Kings of Leon draaiden.
0: You Somebody.
2: Ja, en dat was ook het nummer waarmee hij de Blind Audition begon. Waarbij het grote publiek werd bekend.
0: Zeker.
2: Hij is om het leven gekomen en dat is natuurlijk heel treurig. Hij had al, was al langer bekend dat hij in ieder geval het moeilijk vond om te gaan met de populariteit. Daar had hij gewoon openlijk ook aangegeven dat hij er moeite mee had. Hij had de laatste tijd ook gezondheidsproblemen. Er wordt niet echt aangegeven wat nou precies de doodsoorzaak is. Dus daarin willen wij natuurlijk ook niet speculeren. Het is in ieder geval wel bekendgemaakt dat het geen misdrijf is geweest. In ieder geval wel gewoon heel erg sneu. Ook voor zijn broer Dean en alle andere familie omheen.
0: Het is wel gewoon
2: één iemand die gewoon de talentenjacht van Nederland gewoon op de kaart heeft gezet.
0: Nou ja,
2: iedereen kent hem nog.
0: Ja. Daarvoor hebben we idols gehad natuurlijk met Jim en Jamai. Maar hij past in dat rij. Hij heeft dat de talentenjachtenwereld in Nederland wel kleur gegeven. Die auditie was geweldig.
2: Van alle soort van winnaars van de Voice of Holland is dat een van de weinigen, met alle respect, die ik nog goed ken.
0: Zeker.
2: En er zijn niet iedereen die herken je meer nog.
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk in.
2: Maar heel jammer.
0: Sterkte die kant op. Het is verschrikkelijk. Ja, we hebben, en dat plaatst allemaal weer een beetje in perspectief natuurlijk, maar er is begin deze week bekendgemaakt dat Oasis volgend jaar naar Amsterdam komt.
2: Ja.
0: De teasers die waren er al en het vermoeden was heel sterk. En nou is het eindelijk zover. Ik ben een zelf vervent concertganger en ik kan me hier ontiegelijk boos over maken. Dat meen ik echt serieus. En dat zit hem in twee dingen. Allereerst, je kon je dus opgeven om uitgeloot te worden voor de kaartverkoop van Oasis. Ja. Hè? Mind you, dus dat is het. Hè? Dus je schrijft je in. Het is geen pre-sale, niks. Nee, je schrijft je in.
1: En het is gewoon kaartje trekken.
0: Dat is inderdaad al om of je überhaupt kaarten mag kopen. Ja. Nou, dat heeft Taylor Swift eerder ook gedaan. Puur omdat de servers van Ticketmaster kunnen het niet handelen, de vraag.
2: Nee.
0: Nou ja, dat vind ik al op zich, vind ik het idioot dat iemand anders gaat bepalen of ik wel of geen kaarten mag kopen voor een concert.
2: Ja, mag proberen te kopen, toch?
0: Mag proberen te kopen, want je hebt nog geen garantie als je een code hebt ontvangen.
2: Nee, exact.
0: Ja, dat is één deel. En toen kwamen ook de ticketprijzen naar buiten. En dat is, er zit altijd een lokkertje in, hè? Dat noemen ze rang 5 dan in de volgende de Ticketmaster. Rang 5. Dat is dan €84, waardoor als je op de kaarten klikt staat er vanaf €84. Maar goed, moet je je voorstellen, je hebt de loting overleefd. Vervolgens heb je de wachtrij overleefd.
1: Ja,
0: en van de 60.000 kaarten zijn er misschien een kleine 1000 die €84. Jij komt door die wachtrij heen, €84, ze zijn weg. Dan ga je niet je browser afsluiten en zeggen iemand nog koffie en je gaat door met je leven. Nee, je wil naar dat concert.
2: Ja, klopt.
0: Rangetje hoger, €151. Daarboven 168. Dat gaat naar 200. Daarna 252. En voor de staanplaatsen geldt ook 200 en 252. Dus als je er eenmaal doorheen bent, dan is de stap heel klein om toch maar die 168 of die €200 neer te leggen. Ja, deze bedragen, jongens, met alle respect voor een band die inderdaad een soort reunie doet, weet dat ze ook in hun prime, zogezegd, niet meer terug kunnen komen. Dus het moet echt gebeuren, deze tour.
2: Ja.
0: Maar deze prijzen zijn echt ronduit schaamteloos.
2: Ja, maar het kan ook, jij inderdaad zei het, als ik inderdaad, wat is het, €100 bijleg? Ja,
0: €50 erbovenop kan je weekend naar Pinkpop.
2: En dan zie je echt,
0: dat gaat helemaal nergens
2: dan zo. Zie je artiesten, die zijn een stuk beter op het moment.
0: Nou ja, en het zijn altijd drie headliners waarvan je weet, die drie kunnen alle drie zo de arena in.
2: Ja,
0: dus
2: precies.
0: Dan betaal je al in principe. En dan moet al het programma eronder nog komen. Hè? Dan heb je al heel veel Ziggo Dome artiesten en weet ik het wat. Dus €250. Ik snap als je keihard fan bent, en want ik sta hier wel een grote mond te hebben. Maar als er in plaats van ticketprijzen Oasis 2027 had gestaan, ticketprijzen Coldplay 2027.
2: Dan had jij ook gekocht.
0: Had ik de pinpas er ook op gelegd. Alleen het is wel, ik vind het echt oprecht schaamteloos.
2: Ja, en je weet het, het gaat uitverkopen.
0: En dat is het binnen een half uur is de arena twee keer weg.
2: En daarom kunnen ze het ook vragen. Maar inderdaad, voor het publiek, de culturele sector, is dit gewoon niet leuk.
1: Nee.
2: En voor de normale mens die gewoon een kaartje wil halen, dat kan niet. Als je een soort van, niet een heel erg
0: Jan met de pet.
2: Jan met de pet. Niet zo'n groot inkomen, zeker. Hè, deze tijd, om dan te zeggen. Dan kan je dit gewoon niet veroorloven om een keer met je kind zo'n ervaring te geven.
3: Nee, maar het wordt ook alleen maar duurder. Dat is het ding.
0: En dit is weer een teken voor andere artiesten die zien die prijs en denken, oh, dan kan ik er ook wel 30 euro omleggen.
3: Ja.
0: Alleen ik vind bij Oasis, kom op, dat is de band van de keiharde arbeider uit de jaren 90.
2: Ja, maar dat bedoel ik. Dat is het ook. Het past helemaal niet bij het imago dat ze hebben.
0: Gewoon ordinair zitten cashen. Ja, ik vind het echt schandalig. En ja, wat ik zeg, dat lotingsysteem erbij, dat vind ik zo'n slechte ontwikkeling. Want dan ga je ook,
2: Maar even als laatste, hoe soort van wordt dit bepaald? Mogen zij zelf zeggen als zij twee van, joh, wij willen er zoveel aan verdienen, dus de prijs moet zo hoog? Als in, hoe gaat dat proces? Want hoe kan het bij de ene duurder zijn dan bij de ander?
0: Ja. Dat is in combinatie met de promotor. De artiest natuurlijk zelf heeft ook een grote stem in. Maar het label, de promotor waarbij je zit, de productie. Dus sta je in de arena, worden de prijzen ook duurder ten opzichte van de Ziggo, AFAS, noem het maar. Dus ja, een beetje die variabelen bij elkaar optellen. Maar er zit altijd een mening van de artiest zelf bij.
2: Ja,
0: voor Bruno Mars betaal je 140 euro als je daar wil staan.
2: Ja,
0: dat
2: inderdaad.
0: Is geen 250 euro, jongens.
2: Nee, maar dat inderdaad vind ik een mooie vergelijking. Dat vind ik een reële tussenhaakjes prijs. Ja. Zeker.
0: Daan, zelfde prijzen daar of niet?
3: Nee, dat denk ik niet. Okay. Maar wat wel echt bizar is, je verzint het niet. Maar Bassie en Adriaan gaan een concert geven in Ahoy.
0: Nou, wat
3: en dan
0: leuk.
3: Moet ik even zeggen, het zijn niet Bassie en Adriaan zelf. Het zijn verschillende artiesten die hun nummers gaan zingen. En het mooie is, dat concert is op 23 april. Dat is dus al bijna uitverkocht. Dus er komt nog een concert.
0: Ach, jeetje. Man.
3: 22 april. Het is echt ongelooflijk.
4: Ik heb altijd weg.
0: Maar kunnen er ook staan. Of
3: nou? Maar in ieder geval, zij komen dus met nog een concert. 22 april, de dag daarvoor. En ik heb geen idee wat er allemaal gaat gebeuren. Er staat wel dat er een aantal liedjes al worden gezongen die zijn bekend. Geheime agent, Spoken bestaan niet en De Spaanse zon. Ja. Worden sowieso gezongen. En wie er ook terugkomt, en dat is een personage uit de serie. En dat is Robin de Robot.
0: Uiteraard.
3: Wie kent hem niet?
2: Nou, ik zag echt heel veel. De plaaggeest die kwam van mij ook terug. En de baron. Ze gaan wel echt iedereen proberen een soort van terug te...
0: Succes met de kaartverkoop bij de tweede concert. Hè? Want,
3: zo'n eerste gaat dan snel. Maar
0: zo'n eerste gaat snel, maar die tweede. Dat komt allemaal goed.
3: Ja.
0: Ja, we gaan eruit met het nieuwsblokje. We gaan luisteren namelijk naar de nieuwste van Rai Ami. En Rai Ami, dan zal je zeggen, ja, hallo, we hebben het net over allemaal kanonnen gehad. Wie in hemelsnaam is dat? Nou, zij is dus bekend geworden door een fictief karakter. Zij was namelijk Zoe in de Netflix-film K-pop The Demon Hunters. En dit was de single die daar, die is gewoon letterlijk het hele jaar gedraaid. En ze heeft nu zelf een solo-single gebracht. Ze heeft best wel moeten bijkomen van de bekendheid die erbij is gekomen. En nu dus solo, haar nieuwste, en die heet Too Loud. En dat is echt, serieus, een ontzettend geslaagd popnummer. En daar gaan we nu naar luisteren dus. De nieuwste van Rai Ami.

0: scoorde hier in Nederland een prachtige hit met Papillon. Wordt ook vaak, staat ook hoog, volgens mij, nou, hoog weet ik niet, maar staat in de top 2000 onder andere. Een mooie plaat, het is echt alternatief. Maar waar we zo meteen naar gaan luisteren is gewoon echt een heerlijke rockplaat. Seriously heet die en gaat ook op het nieuwe album verschijnen. Over nieuwe albums gesproken, vandaag is ook de nieuwste van Carly Rae Jepsen verschenen. Het is een dubbel album geworden, Day and Night. Bestaat uit totaal 24 nummers, schoon aan de haak.
1: Dat is wat we willen hebben.
0: Dat is wat we willen hebben. Geen deluxe versies, maar gewoon in één keer boompads. Die 24 nummers, ja, dat is klasse. En ja, ze wordt altijd geroemd om haar popkwaliteiten. En die zitten ook weer in deze nieuwe plaat. Haar nieuwste nummer, die heet... Versailles. Carly Rae Jepsen.

0: komen uit Engeland. En ja, een van de landen waar ze dus buiten Engeland beter bekend zijn, dat is dus Nederland. We staan hier ook in mooie zalen, worden altijd wel op festivals uitgenodigd. En Seriously is weer zo'n heerlijk nummer. Wat het ongetwijfeld heerlijk doet op zo'n festival bij je. En daarvoor Carly Rae Jepsen, Versailles. Ja, we gaan luisteren naar het gezang, het engelengezang, hier in de studio.
1: Oh.

0: een van jullie beste pogingen, hoor, denk ik.
1: Ja, wel, hè? Ik vond het ook echt goed.
2: Power in of zo.
0: Er zat power in, toonhoogte goed.
1: Ja, en tegelijk gestopt en tegelijk begonnen. Dat vond ik ook een goeie.
2: Geen kanon dit
0: keer. Geen kanon, inderdaad, zo is het ook. Hey Daan, de diep gaan met Daan. Jij gaat ons even wat meer vertellen over wat er in een nummer gebeurt. Ja. Wat heb je meegebracht?
2: Ja, ik vind wel echt oprecht, is wel een van de vetste dingen die ik weer een beetje ontdekt heb.
0: Oh, vertel.
2: Ik weet niet of jullie deze drie jongens kennen. God Street Park heet de band. En het zijn drie vrienden. En ik vind het mooi, want overal staat over hun geschreven dat zij zeg maar muziek maken op de manier wat niet meer zo heel vaak gebeurt. En dat is gewoon vrienden die in een studio gaan zitten, die pakken hun instrument, gaan spelen en nemen dat op.
0: Kijken
2: en
0: wat
2: brengen
0: er ontstaat,
2: het uit.
0: Gewoon op on the spot, gewoon zonder producers,
2: helemaal niks. Ze produceren alles zelf.
0: Leuk.
2: En dan is het echt leuk om te vertellen ook dat zij gewoon 11 miljoen maandelijkse luisteraars hebben. Dus dat is, dan doen zij dat. Dus met z'n drieën hebben ze echt iets heel vets neergezet.
0: Ik tot vanochtend had ik van deze drie gasten nog niet eerder gehoord.
2: Nee,
0: maar 11
2: dus
0: miljoen, dat is niet
2: nee, hè, dat is echt heel veel. En ik denk, als ik zeg welke muziek ze maken, dat jullie alle twee ook wel heel enthousiast zijn. Want ze noemen het vintage soul en alternatieve R&B. Dus het is ook echt super chill. En dan denk je, het zijn drie donkere gasten. Nee, het zijn gewoon drie gewoon Amerikaanse gasten. Ja, precies. Die een beetje toch die feeling of zo kunnen overbrengen. En ze hebben vandaag hulp gevraagd voor een nieuwste single van Pip Millett. En dat is een vrouw uit Manchester. Is een soulzangeres en die past echt perfect in het plaatje van deze nieuwe single.
0: Het is, voeg zij ook nog specifieke dingen toe.

0: het gevoel of zit het in de zang?
1: Nee,
0: of,
1: zij zingt gewoon eigenlijk vooral gewoon de plaat en zij spelen. Dus het is gewoon hun vieren waarschijnlijk in een studio en gewoon maar wat maken.
0: En deze drie gasten, zijn dit, ik durf het bijna niet te vragen, maar zijn dit multi-instrumentalisten?
1: Nou, ze hebben wel allemaal hun eigen instrument. Je hebt zeg maar Josh Crocker, die speelt de bas in zijn productie, zeg maar. Ja. Dus die produceert alles. Dan heb je Tom Henry, die is de toetsenist. En dan heb je Joe Harris op de gitaar.
0: Dus het is wel allemaal hun eigen...
1: Ja, en daar zijn ze dan waarschijnlijk echt extreem goed in.
0: Ja, dat is
1: gewoon. En dan maak je echt, dan kan je onwijze mooie en vette nummers maken. Zoals hun nieuwste, en die heet Flowers.

0: De hulp van Pip Mallet. Millet, sorry. Flowers. Ja, Koen, heb je inmiddels... Je hebt wel een poging gedaan, hè, voor Oasis. Maar heb je de mail al gevonden of iets?
1: Nou, ik denk dat ze me uit de blacklist gezet hebben.
2: Ik heb
1: helemaal niks meer gestemd. Helemaal niks.
0: Ja, zonde. Ja. Het blijft heel jammer.
1: Ik had ook poging 1, had ik ook gewoon Manchester gedaan. Ik dacht, daar ga ik al in.
0: Je gaat echt al in, ja.
1: Poging 2, want je mocht 2 voorkeuren. 1 is Manchester, 2 wel Arena Amsterdam. Maar ze willen me niet hebben, denk ik.
0: Ze staan ook op Knebworth, een mooie grote weide in Engeland. En daar heb je geen verschillende rangen natuurlijk. Dus daar is gewoon wel vooraan is gewoon ruim £230, geloof ik. Maar gewoon het normale kaartje, je hebt 2 opties. De andere optie is gewoon £180, punt. Er is voor de rest niks anders
2: dan
0: die.
2: Dan kan je dus ook helemaal achteraan staan.
0: Zeker, ja, dat is natuurlijk het risico wat je altijd doet
1: maar
0: met
1: staanplaats. Maar aan de andere kant heb je het wel zelf een hand.
2: Ja.
0: Ja, waar je gaat staan. Nee, zeker. Maar het punt is meer dat je kan daar dus niet voor die €80 optie gaan. Het is daar gewoon duur of kapot duur. Het is gewoon niet... Er zit helemaal niks tussenin. Maar goed, dit was uur 1 van de nieuwe Deuntjes Radio. We zijn zo meteen uiteraard na de commerciële boodschappen weer even zo vrolijk bij je terug. En dan trappen we af met een behoorlijk verrassende plaat van Mr. Robbie Williams. Tot zo. Tennissen.

0: Beide hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
1: DAI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
0: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: De nieuwe Deuntjesradio.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

zeggen. Miss Monique, dat is de Oekraïense DJ die het bij elkaar geproduceerd heeft. Ze primeurde de track al bij haar mainstage set op Tomorrowland. Daarna was die ook in Ibiza te horen en wilde iedereen eigenlijk wel een beetje eindelijk dat die gedraaid kon worden via de streamingsdiensten. En vandaag is dus de dag. De nieuwste van Robbie Williams, Miss Monique, Beauty in Us.

0: Fijn dat je luistert naar de nieuwe Deuntjes Radio. Uur 2, van harte welkom. In dit uur spelen we uiteraard de special guest. En Daan, tel eens.
1: Ja, het is, het is een lastige.
0: Chances. Vertel.
1: Het wordt een lastige. Dus ik zeg 85%.
0: Oh, mooi. Nou ja, dat is op zich wel een...
2: Nou ja, dat is op zich lastig en 50%. Dat vind ik een
1: bijzondere. Maar normaal liggen we wel rond de 95, 90.
0: Ja, zeker weten. Vorige week zei jij het ook, dat het wel moeilijker was.
2: Dat is waar.
0: Maar zat je ook best hoog, volgens mij.
2: Ja, oké, dat is waar.
0: Ik ben
2: ligt
0: wel tevreden.
2: Aan hintjes trouwens, of ligt het aan artiest?
0: Mooi.
1: Beide.
0: Zo.
2: Goh, dan mag je wel lager, hoor.
0: Maar niet uit. Dat is wel een...
1: Kom goed.
0: We gaan het zien. Zometeen dus rond de klok van 8:30 gaan we de special guest spelen. En aan het einde van dit uur maken we uiteraard bekend naar wie het deuntje van de week gaat. En wat kunnen we in de tease zeggen? Het is een man met een geweldig uniek stemgeluid.
2: Ja. Dat sowieso.
0: Echt een uniek stemgeluid.
2: Ik denk dat je iedereen het ook gelijk, inderdaad, maar één zin, elk woord, kan je dat wel raden al wie het
0: ja,
2: is.
0: Ja, zeker weten, zeker weten. Het is een karakteristieke stem.
2: Zo, mooi. Zo. Nog mooi. Een keer?
0: Nee. We gaan verder met het draaien van de nieuwe muziek. Zometeen de nieuwste dus van James Arthur. Ja, brak door via het winnen van de X-Factor natuurlijk. Heeft een nieuw nummer gemaakt. Het is best wel een... ze noemen het een soul-pop-nummer, maar het is af en toe heel veel en dan weer heel weinig.
1: Ja.
0: Het is een beetje een golfbeweging is het in dit nummer. En wat er centraal staat in deze plaat is dat je eigenlijk, als het tegen zit en als je de wind het meeste tegen hebt, dan moet je vooral jezelf blijven en niet iets anders gaan doen dan dat je zelf zou doen. Dus zo dicht mogelijk bij jezelf blijven als je het heel lastig hebt.
2: Mooi.
0: Daar gaat deze track over. Maar eerst gaan we luisteren. En dat is best wel leuk, want we draaien haar al best wel veel de afgelopen weken eigenlijk. Want vandaag is dan eindelijk haar album uitgekomen. Shaxilla heet het album. En deze dame die brak door eind jaren 70. Dat is al even geleden, hè?
2: Ja. Ja, we hebben er één keer eerder gedraaid, toch?
0: Ja, we hebben er of misschien wel twee keer. Ze was eerst de achtergrondzangeres van Stevie Wonder. Dat was begin jaren 70. Toen ging ze zelf plaatjes maken. En dat was natuurlijk in de periode van de disco.
2: Oh.
0: Dat je de club in ging, verboden stil te staan.
1: Ja, mooi dit. Dit mis je toch
0: en,
1: wel.
0: I'm Every Woman. En de verleiding is heel groot om deze gewoon lekker te gaan draaien.
2: Ja, ik wou zeggen, dit mag ook gewoon, hè.
0: Hier brak Chaka Khan, hebben we het uiteraard over, die brak hiermee door. En wat leuk is dat zij gewoon, deze dame die zit niet stil. Ze is nu, even kijken, bijna eind 70 al.
2: Ja, niet normaal.
0: En die is dus vandaag met dat nieuwe album verschenen. En wat ik leuk vind ook aan deze plaat is dat ze een samenwerking doet met Snoop Dogg. Ze doet een samenwerking met Lenny Kravitz. Weet je wel, gewoon een grote artiest.
1: Ja.
0: Weet je wel? En ook een samenwerking met Sia. En
2: ja,
0: dat
2: leuk.
0: Is ook, ook heel. En dat is dus de nieuwste single geworden. Cool You Down heet die. En het is toch weer een beetje de hedendaagse pop. Gemixt met haar. Een beetje de disco sausje erdoorheen. Het is gewoon een hele fijne plaat. En daar gaan we lekker naar luisteren. De nieuwste dus van Chaka Khan en Sia. Is Cool You Down. Goedenavond.

0: down is de nieuwste single. Ja, wij moeten het even over iets, iets bijzonders gaan hebben.
1: Ja, want, eigenlijk wel.
0: Want er is, het komt vaker voor, hè, dat er soundtracks gereleased worden voor films. Vaker ook voor games. Hè, en we hebben het een beetje over de Fortnite of nou ja, noem het maar een beetje die kant op.
1: Ja.
0: Maar er is deze week na teasen van meerdere artiesten bekend geworden dat er op 19 november en vermoedelijk 20 november in de schappen, ja, de Grand Theft Auto 6, de album, die album gaat verschijnen. De soundtrack bijbehorend bij het spelletje GTA 6. Ja, geweldig.
1: Ja, dat, ja, is,
2: kijk, voor
1: gaaf.
2: De misschien wat oudere luisteraar die denkt nu van, nummers voor een videogame, dat is toch niet bijzonder, dat kan niet goed zijn. Nou, echt letterlijk de allergrootste artiesten doen hier aan mee.
0: Ja, en dat is het dus. Kijk, er is bekend, bij GTA zit je in auto's heel veel, dus er zijn gewoon letterlijk, ik denk misschien wel 300-400 nummers, verdeeld over allemaal radiostations die, ja, in die game zitten. Alleen er zijn dus zometeen 34 singles origineel gemaakt voor dit spel. En dat, ja, is idioot.
1: Dat is idioot.
0: Bij de aankondiging werden 6 singles meegestuurd. Young Lean, The Future en Metro Boomin, That's It. Even goed kijken. Raúl Alejandro, ook geen kleintje, 50 miljoen maandelijkse luisteraars. Macacao 2000. En daarna ook nog eens Keith Richards. Dat is gewoon 1/4 van de Rolling Stones. Ja. 1/3 inmiddels. Bright Lights, ja. Big City. Ja, het zijn gewoon giganten van namen.
1: Ja,
0: maar er zijn nog 3 singles. En die 3 gaan we zo meteen achter elkaar zetten. En die gaan we ook eerst even rustig aan je voorstellen. Dat is wel zo prettig. Zometeen eindigen we met de nieuwste van, en dan moet ik het even allemaal goed op gaan noemen. Ik, ja, heb even de volgorde een beetje aangepast.
1: Een hele mond vol.
0: Het is een hele mond vol. Allereerst Fred Again, die doet de productie. Geen kleine naam. Pink Panthers is een van de zangeressen. Ja, Cadriel, denk ik. Cabriel dat het is. En Paco Amoroso, denk ik. Zoiets.
1: Ja. Klinkt goed. Dat zijn,
2: ja, Paco Amoroso.
0: Dat zijn, dat is een, even, zij komen uit Argentinië. Dat is een dance duo. En Etienne de Crécy, dat is een Franse producer. Ja, Fred Again. Ik ben blij dat er eindelijk weer eens een beetje ook popgerelateerde nummers van Fred Again uitkomen. Ja. Want er is een troep uitgekomen van die man de afgelopen jaar.
2: Ik wil niet zeggen, maar inderdaad.
0: Ja. Het is een, het kan een van de grootste dance acts zijn van deze generatie. Is het ook echt wel, hoor. Want als hij de Ziggo Dome aankondigt, is het binnen een minuut uitverkocht.
2: Ja, maar toch inderdaad wat je zegt.
0: Ik vind het jammer, hoor.
2: Ja, ja, hij haalt er niet uit bij het grote publiek wat erin zit, maar hij doet dan wel misschien wat hij echt leuk vindt. Dus dat, ja, natuurlijk, moet je me credits vergeven.
0: Er is ook een beetje kritiek op deze plaat. De nummer heet Sexy Magic. Er is kritiek op deze plaat. Het komt te laat uit, want er had potentieel best wel een zomerhitje ingezeten.
1: Oh.
0: Het is namelijk ook een gigantisch zomerplaatje. Je ziet, we zijn natuurlijk heel erg beeldend ingesteld, zeker als het op GTA uitkomt. Je ziet, ja, jezelf een beetje daar langs dat strand rijden.
1: Zeker,
0: lekker het zonnetje
1: weten.
0: Gaat zakken. En dan natuurlijk deze track op je radio. Maar, ja. Ja, dat is dus de enige kritiek dat het net even te laat gekomen is.
2: Ik denk,
0: ja,
2: dat er wat contracten waren die dat tegenhielden.
0: Ja, het is bekend dat het 2 jaar heeft geduurd om deze soundtrack in elkaar te schroeven. Dus,
1: vandaar dat de game zo vaak
0: exact.
2: Die, ja, die gaat nummers wel niet klaar.
0: Die was wel klaar, denk ik. Maar daarvoor hoor je de nieuwste dus van Morgan Wallen. Ook een gigant van een country-artiest natuurlijk in Amerika. Ja, zoekt ook een beetje, heel klein beetje, de popgrenzen op voor deze plaat. Ik vind het echt een enorm sterk nummer. Ja, en het heet The Last Thing You Need. En het gaat over een stel dat eigenlijk weet dat ze niet echt goed voor elkaar zijn. Dat het eigenlijk niet goed is om bij elkaar te blijven. Maar toch komen ze toch telkens weer bij elkaar. En zijn ze toch telkens degene weer, toch een beetje verknocht aan elkaar.
2: Nou ja, voor degene die de GTA-trailer en zo gezien hebben, die snappen wel waar dit nummer vandaan komt, natuurlijk.
0: Ja, zeker, ja, de hoofdrolspelers. Je speelt dus inderdaad met een stel. En daar gaat dit nummer. Er zitten heel veel moeilijkheden in deze plaat. Dus heel veel fans zijn daar alweer een beetje gaan speculeren. Van, misschien zit dit nummer wel op een plek in de game dat het dus foute boel is.
1: Ja,
0: dus niet,
1: ja,
0: het zou zomaar,
1: ja,
0: kunnen.
1: Ja, ja, ja.
0: Morgan Wallen. Maar we trappen hem af met Travis Scott. En dat is natuurlijk ook een gigant van een naam. Deze rapper die heeft best wel bijzondere hulp gekregen bij het maken van deze track. Want Guy Manuel de Homem Christo.
1: Mooi.
0: Mondvol, zou je zeggen, ja, ja, leuk. Hartstikke leuk.
1: Goed verhaal.
0: Is dus 50% van, let wel, een van de allergrootste dance acts aller tijden. Moet Daft Punk.
1: Zo!
0: Daft Punk.
1: Oh.
0: Dus deze man die verantwoordelijk is voor One More Time en Get, ja, Lucky, ja, ja, en noem het allemaal maar. Die heeft deze track geproduceerd. En dat vind ik toch wel razend interessant.
2: Ja, ja, echt razend interessant. Dit is soort van een van de eerste nummers die ik geluisterde van vandaag. En ik wist dat het, want er staat ook een mooi Spotify bij dat het voor GTA 6 is.
0: Zeker.
2: Ik dacht echt meteen, dit is echt, ik zie mezelf al helemaal in het wereldje zo rijden. dit is echt een GTA-plaat dat je het ook echt ervan af kan horen. Ja. En dat vond ik gewoon heel vet. Ja, echt, je gaat het zo meteen horen. En als je dat hoort, dan denk je gewoon gelijk van, ik zit erin. Ik zit er echt in.
0: Het is gewoon een Travis Scott productie, dat hoorden we. Het is niet dat je nu de heupjes los gaat gooien met een nummer van Daft Punk. Dat zeker niet. Maar er zitten wel vleugjes in waarvan ik denk, ja, ik snap wel, ik hoor wel dat dit inderdaad geproduceerd is door een van Daft Punk. We gaan er lekker naar luisteren. 3 stuks dus voor de nieuwe GTA 6. Grandioos. Travis Scott, Rhino.

0: trailer werd Netflix al uit het cellofaan gehaald. En nu voor de muziek. Een grote promotiecampagne met Spotify. Ja, dat alles groots is aan GTA 6, dat blijkt wel. We hoorden Fred Again met Sexy Magic. Daarvoor Morgan Waller, Last Thing You Need. En daarvoor Travis Scott, Rhino. Allemaal dus van die soundtrack van GTA 6. Ja, jongens, ik krijg er wel steeds meer zin in, hoor. Als ik dit ook zo hoor, weet je wel.
1: Echt wel.
0: Toch, ja. Het wakkert toch wel weer een vuurtje aan of zo.
1: Zeker.
0: Wat ook een vuurtje aanwakkert, hier in de studio.
1: Oh god.
0: Is

0: Ja, de special guest dus. Deze week in de handen van Dani Kapaan. Aan de hand van maximaal 5 hintjes moeten wij het weten te raden. Als een van onze te raden, wordt hij gelijk gedraaid. En ja, redden we het niet, dan na de 5e hint draaien we alsnog. Want ja, het is natuurlijk ook lullig om de special guest gewoon op de gang te laten wachten en vervolgens niet te draaien.
1: Zeker. Ja, maar als ik het niet raad, dan heb ik daar vrede mee, hoor. Maar
0: ja, je hebt er vrede mee, ja?
1: Ja, als ik het niet raad. Snap je? Dan denk ik van, er mag ook gestolen worden, dat nummer ook. Snap je?
0: Oh, dat hij dan, ja, op die manier. Ja, je zou hem dan gewoon op de gang willen laten staan.
1: Ja, dan weet je wel, dat draaien we.
0: Maar die persoon, ik wist, die kan er niet veel aan doen. Dat is een beetje lullig.
1: Nee, dan ligt het aan Daan. We kunnen ook Daan op de gang laten wachten dan.
0: Lullig.
1: Ja. Maar niet,

0: Minder waar. Voor
1: ik
0: mij
1: vind
0: dan.
1: Ik vind dit... Ik vind dit is weer,
2: ik ga de hintjes nog moeilijker maken.
1: Ik wou net zeggen, ik vind dit te persoonlijk worden.
0: Oké.
1: Daan, als jij er klaar voor bent.
2: Ja, komt er maar.
3: 1.
2: Hintje 1. Butyrka.
0: Ja, maar wat gebeurt hier?
1: Butyrka.
0: Ja, hij heeft hem echt moeilijker gemaakt, hè. Hij heeft het maar in een andere taal gegooid.
1: Koen, luister even. Van alle mensen in deze studio...
0: Ja, maar schrijf
1: jij echt een toontje lager zingen.
0: Ja, schrijf uit, man.
1: Want jouw eerste hintjes, dat is een soort Oekraïens. En dan ondersteboven in een of andere Mandarijns alfabet geneurie.
2: Als je die coördinaten met die coördinaten doet, dan kom je het uit weten. Op de plek.
0: Ja,
2: en dan is diegene daar geboren.
1: Oké, maar wat was de hint?
2: Butyrka.
1: Butyrka. Ik heb geen flauw idee. Dat mag de luisteraar niet verrassen, denk ik.
0: Ik moet het nu op gaan schrijven, maar hoe schrijf ik dit?
1: Ja, dat is ook... Ja. Groot ik de Nederlandse taal weer begonnen. Een butyrka. Jeetje, man. Ik heb werkelijk geen flauw idee. Ik zou ook niet weten in wat voor hoek ik het moet zoeken.
0: Nee.
1: Je gaat een beetje... toch een beetje Turks of zo. Is wat bij mij ook...
0: Ja, of een beetje Pools. Dat ook
1: kan
0: beetje,
1: ook nog. Een beetje Oostblok.
0: Butyrka.
1: Butyrka. Ja, ik weet het echt niet, man.
0: Ja, maar dit is waarschijnlijk een hint. Dat heeft niks te maken met nationaliteit. Maar misschien is hij er wel geboren. Dat zou wel kunnen.
1: Zou zomaar kunnen. Ik heb wat opgeschreven.
0: Oké, ik heb nu ook wat opgeschreven. Ik heb, ben gegaan voor DJ Khaled.
2: Ah,
1: mooi.
2: Mooi.
1: Ik heb opgeschreven MC Erdogan.
0: Nou, ik denk dat hij zomaar een nummertje uit kan brengen. Ja, dat zou kunnen.
2: Helaas zit hij er niet bij.
3: Hint 2.
2: Helaas niet. Oké, hintje 2. Staat bekend om hun samenwerkingen.
0: Oké.
1: Zo dan.
0: Ik heb wat opgeschreven.
2: Zo. En daar ben jij van overtuigd.
0: Nou, dit is wel echt eentje waarvan ik zou zeggen... die staan bekend om hun samenwerkingen.
1: Even nadenken, hoor. Staan bekend om hun samenwerkingen. Nee, ik zou het niet weten. Ik schrijf op Chris Cross. Want ja...
0: Je favoriet.
1: Staan bekend om hun samenwerking. Zo simpel is het. Eens.
0: Ik ben gegaan voor Pnauw.
1: Pnauw?
2: Pnauw.
0: Pnauw.
1: Als je me Pnauw.
2: Als je me Pnauw. Nee, zit er ook jolig. Weer nee, niet nee, bij, nee, helaas. Nee. Helaas.
3: 3.
2: Hintje 3. Deze band werd in 2008 gevormd. En in 2014 braken ze door.
0: Zo, 6 jaar niks gedaan. We zijn 6 jaar aan de weg getimmerd.
1: Het is dus een band. Oké. Je zit toch heel snel in een dancehoek te zoeken, hè? Als je het over veel samenwerking hebt.
0: Zou je wel van uitgaan, ja.
1: Maar dit is dus een band.
0: In 2014 braken ze door. Oké. Een band.
1: Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het wel leuk. Ben nu wel heel benieuwd ook.
0: Ja,
1: wie het gaat worden. Of wat het gaat worden. Maar ik zou het echt nog niet weten.
0: Nee, ik zou het ook nog echt compleet... Completely blank, ben ik, hè?
1: Jeetje joh, een band uit...
0: En dus eigenlijk kennen we ze pas sinds 2014. Dat is eigenlijk wat hij wil zeggen natuurlijk. Ja. Dus wat is een beetje een redelijke
1: recente? Ik heb wel een vermoeden.
0: Oei.
1: Alleen ik weet niet zo goed of dat klopt. Maar ik begin bij mij wel wat te dagen.
0: Oh, nee.
1: Maar ik ga nog een hintje afwachten. Wat ga ik opschrijven? Een band, ik weet het echt niet. Wat heb jij opgeschreven?
0: Ik ben nu wat op gaan schrijven. En ik ben gegaan voor... The Giant Rooks.
1: Mooi.
2: Leuke.
1: Volgende maand, hè, het nieuwe album.
0: Ja, dus ik dacht dat ze zo kunnen.
1: Uit.
0: En het laatste ook nummertje.
1: Ik heb een Kensington opgeschreven.
2: Kensington.
1: Geen idee.
2: Nee, helaas, jongens. Zit er ook weer niet tussen. Maar misschien nu bij Hintje.
1: Ja, ik zit op een spoor. Maar ik weet niet of ik dus op een tunnelvisie heb nu.
2: Ja, dat zou kunnen, ja. Hintje 4. Komt-ie. Luister goed.
0: Ik luister.
2: Als je me een kans gaf, zou ik hem aannemen. Het is een schot in het donker, maar ik zal het maken. Weet met heel je hart, je kunt me niet laten wankelen. Wanneer ik met jou ben, is er geen plaats waar ik liever zou willen zijn.
1: Ik word bevestigd in mijn vermoeden. Dus die ga ik nu opschrijven.
0: Maar dit moet ik nog even een keertje horen. Okay. Want de luisteraar
2: voor jou.
0: De luisteraar ook.
2: Als je me een kans gaf, zou ik hem aannemen. Het is een schot in het donker, maar ik zal het maken. Weet met heel je hart, je kunt me niet laten wankelen. Wanneer ik met jou ben, is er geen plaats waar ik liever zou willen zijn.
0: Ja, ik heb iets wat in één keer me opkomt en het is niet goed. Maar ik ga er gewoon voor om het op te schrijven.
2: Schrijf op, misschien heb je het wel.

0: Wie weet?
1: Ik.
2: Koen, ga jij maar eerst.
1: Ik ga wel eerst. Want anders dan zeg ik dat wat hij zei. Want hij lijkt wel overtuigd.
0: Nou ja, misschien zit ik er gloeiend naast. Maar ik denk het nummer te horen wat ik van.
1: Ik ben gegaan voor Kygo.
2: Kygo.
0: Ik heb opgeschreven. Clean Bandit.
2: We gaan luisteren.
1: Naar
0: Kygo? Dat kan, hè?
2: We gaan luisteren naar Clean Bandit met de nieuwste single Company.

0: Songfest van deze week. Het is gelukkig geraden, ze hoefden niet op de gang te blijven staan. Dat was dus best wel lullig geweest natuurlijk. Daan, vertel, we hadden het wellicht eerder kunnen raden.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, de eerste hint was natuurlijk de lastigste van allemaal. Butyrka. En oh. Butyrka is een gevangenis in Rusland, in Moskou.
0: Okay.
1: En het leuke daaraan is dat Grace...
0: Er zullen heel veel dingen leuk zijn aan de gevangenis.
1: Jack Patterson, die hebben dus gewoond in Moskou.
0: Oké. Okay.
1: En daar komt dus ook de naam Clean Bandit vandaan. Want degene die de baas was, zeg maar, van het huis waar zij woonde, noemde zij Chitasha Banditika. En dat betekent dus Clean Bandit in het Engels.
2: Maar waarom dan de Butyrka's in... Ze woonden daar zo, maar hebben ze er ook vastgezeten, of dat niet?
1: Nee, dat niet, helaas.
0: Bandiet.
1: Maar bandiet
2: ja,
1: zit nee, in de
2: okay, ja, oké. Okay.
1: En ik dacht, als ik deze voorlees, dan horen jullie al banditica. Dan denk ik, ja, dan komt het wel heel snel dichtbij.
0: Dan komt het er dichtbij, ja. Dus jij bent even naar Google Maps gevlogen.
1: Precies, daar heb ik even opgezocht.
2: Ik heb er geen moment over nagedacht.
0: Hij viel bij mij nog niet, nee. Nee, maar dat is niet gek ook.
1: Hintje 2, dat was, staat bekend om hun samenwerkingen. Nou, ik kan er een aantal opnoemen, maar ik denk dat jullie al de meest bekende weten. Dus ik wil niet heel veel weggeven, maar bijvoorbeeld... Symphony met Zara Larsson is wel een van de bekendste. Ze hebben solo met Demi Lovato. I Miss You met Julia Michaels. TikTok met 24 Golden. Ja,
0: ze zijn inderdaad echt wel...
1: Bizar. De lijst gaat maar verder.
0: Solo niet heel veel succes, denk ik, gehad.
1: Nee, valt
0: maar
1: wel mee.
0: Maar wel altijd met samenwerken.
1: Ja. Ja, zeker. Maar alsnog wel 1 biljoen...
0: Zeker, ja.
1: Even kijken. Hintje 3. Dat is, staat bekend... Of werd... Zo, gaat even lekker. Deze band werd in 2008 gevormd.
2: En in 2014,
1: kwamen ze pas echt uit.
2: Ja. Wij zeggen de hintjes wel voor je, Daan.
1: Ja, dankjewel. Jullie hebben ze beter onthouden. Ja, bizar hè. 6 jaar heeft dat gekost.
0: Ja, dat is best wel een aanloop.
1: Ja, toch?
0: Nou, geldt dat voor meerdere bands. Hè. Ik bedoel, het is helemaal niet zo gek dat het wat langer duurt... en dat het een wat langere aanvliegroute nodig heeft.
1: Ja, klopt.
2: Ze zijn
1: ja.
2: niet allemaal samen wel welten.
0: Is totaal niet de eerste die in me opkomt... als ik denk aan iemand die snel doorbreekt. Maar goed.
2: Ja, maar één nummer en doorbreken.
0: Ja, nee, zeker. Wereldberoemd ook.
1: Ja, wereldberoemd.
0: Net als Robert van Ebert. Maar goed. Ja.
1: Maar ging jij hier aan, Joe? Want hier zei je al, ik zat wel een beetje op een spoor.
0: Dat inderdaad het nummer wat je zo meteen gaat omschrijven... dat was wel een beetje in die periode.
1: Ja.
0: En ja, je had het over een band en samenwerkingen... en dan ga je toch een beetje afpellen. En dan gaat er wat dagen. Ja, dat klopt.
1: Ja, ja, hintje 4, daar wist Joey het zeker. Inderdaad. Ratterby.
0: Ja.
2: Ja, dat
1: is
2: nummer ken ik wel.
1: Van hun bekendste hits, denk ik wel.
2: Zeker
1: de bekendste.
2: Wel. Voor mij wel de bekendste, ja.
1: En daar was... je kon het eigenlijk weten, Koen, aan wanneer ik met jou ben... is er geen plaats waar ik liever zou willen zijn.
0: Ja, dat was ook eigenlijk ook de enige zin waarvan ik dacht... Ja, ik zat te wachten op Rather Be. En ja, dat kwam dus op het einde, ja.
1: Ja.
0: En de laatste hint?
1: De laatste hint is ook leuk. Schommelbaar. En dat is natuurlijk in het of in het Engels is als rockable...
2: Wat is dit?
0: Zo, dat is wel... Dat had een
2: dat, hele taaie vijfde hint geweest.
0: Dan had de pleuris in de studio
2: aangezoken. Ja, ik zweer het. Als die had gegooid, dan had ik je echt de gang opgegooid. Ja? Ik zweer het je.
1: In het schommelbaar.
0: Ik vind het erg vijandig tussen jullie twee.
1: Ja,
0: ik weet niet wat er aan de hand is,
1: maar vooral van één kant. Hoor wat hij zegt? Schommelbaar.
0: Ja, maar ik moet zeggen, om iemand dan fysiek gelijk te mishandelen... en de grond te smijten vanwege een hintje... ik weet niet of ik zo ver zou gaan. Want,
2: weet je, mensen zijn voor minder mishandeld. Zo is het ook.
0: Dat is het ook. Dus het voor minder in die Russische
2: zo
0: is het zeker. Nou goed, de special guest dus. Jongens, we gaan verder.
1: Ja.
3: Dit is de nieuwe Deuntjes Radio.
0: Yes, we hebben nog 2 nummers te gaan. Dus houd nog even gezellig tussen
2: jullie. Ja, oké, vooruit dan maar.
0: Zometeen dus uiteraard de bekendmaking van het deuntje van de week. Maar eerst nieuwe muziek van Rosie, heet ze. Ze komt van Blackpink af. En nou, wat we al vorige keer hebben gezegd over Lisa en wat hebben we nou nog meer zitten?
2: Amy en Shelly.
0: Wie?
2: Lisa, Amy en Shelly. Ik dacht, oh Jean, maar dat is een soort van de gein. Dat is een grap. Maar hij viel niet bij jullie, dus dat is het niet leuk.
0: Oké, duidelijk.
2: Lisa, Amy en Shelly.
1: Kunnen we niet hier gewoon lekker gelijk gaan naar de knallen van de week?
0: Het is geen enkel ongeluk op te gaan. Klappen van de week gelijk. Maakt niet uit.
2: Buis op de weg.
0: Ja, inderdaad. In ieder geval, Rosie dus. Ze is bekend van de band Blackpink. En het is ook bekend dat deze dames solo heel veel doen. Apenta was haar gigant van een hit. Ze zat ook op de soundtrack van de Formule 1 film. En nu heeft ze een nieuwe. Nieuw Trick heette deze track. En toen ik hem hoorde, dacht ik maar aan één ding. Olivia Rodrigo. Deze voor dit nummer is er echt volledig de inspiratie gehaald uit Olivia Rodrigo.
1: Maar uit een specifiek nummer of gewoon...
0: Het is gewoon die stevige poprock die we van haar kennen. Hè? Ja. En Olivia Rodrigo heeft daar op dit moment nog een beetje het alleenrecht op. Dus het is ook goed dat andere artiesten het gaan doen. Toch, want vrouwelijke artiesten die in dat genre zitten... Nou, ik zou ze eerlijk gezegd niet op kunnen noemen.
2: Nee, ik ook niet.
1: Ik ook niet, nee.
0: Want nee, die zijn er niet zozeer. Dus het is goed dat het geprobeerd wordt. Rosie dus met Nieuw Trick. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuwe album. Niet helemaal, daar hebben we net geen tijd voor. 10 nummer sterk. Bass Persuades heet het nieuwe album van Miley. Hè, moeten we zeggen.
2: Ja, we mogen geen achternaam achter zetten.
0: Ik had Miley Cyrus dus in het draaiboek gezet. Oh, en toen heb ik het toch snel, snel verbeterd.
1: Hij vindt je op glad ijs.
0: En dat komt ook. Eigenlijk een beetje is haar eigen schuld. Want op streamingsdiensten, en dat vind ik dan wel een beetje een teken van zwakte, daar acteert ze nog gewoon de naam Miley Cyrus. Opteert ze de naam Miley Cyrus.
2: Ja, ik wil zeggen, want in ons mooie systeem staat ook gewoon hartstikke Cyrus achter de naam. En dat is ook op basis van wat wij via de streamingdiensten hebben.
0: Ja, dus ik vind het wel. Ik vind dat wel opmerkelijk. Ja. Dus op social media heeft ze alles leeggeveegd en heeft ze gezegd van joh, weet je wat, we gaan.
2: Onder Miley verder.
0: Precies.
2: Maar nu, dat vind ik ook een keer half werk. Dus ik denk dat wij het lekker mogen zelf mogen bepalen, Miley.
0: Maar wat zou de reden kunnen... Je gaat nou ook al ruzie zoeken met Miley Cyrus. Ja. Is het toch aan de
2: Ik ben sinds die special guest een beetje baldadig geworden. Hij gaat vanavond op jacht, denk ik.
0: Ja, wat kan die hele vrouw nu dan doen? Ja. Dat jij de special guest nu niet geraden hebt. Dan kan zij toch niks aan doen?
2: Nee, maar ze kan er wel wat aan doen. Dan zijn de namen half veranderd.
0: Ja, dat is wel zo.
2: Toch?
0: Maar goed.
2: Sorry.
0: Wat zou de reden kunnen zijn dat ze dus inderdaad dan nog die naam houdt op Spotify? Vind ik dus best wel raar eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat zij gewoon bang is dat zij dan niet de naam, gewoon de bekendheid een beetje verliest.
2: Dat denk ik ook hoor. Dat Cyrus is toch wel misschien nog wel het meest bekende van haar naam.
1: Dat maakt wel, zeg maar, inderdaad haar naam.
0: Ja, hoezo? Je linkt toch ook via je social media accounts. Je zal in alle Spotify-lijsten sta je gewoon met diezelfde naam weer boven in de lijst, weet je wel. Ja, het is niet dat je een hele andere artiestennaam hebt. Zoals die Indian met Rianne. Weet je, dat we zeggen, is dat wel handig? Ja, dit is gewoon Miley Cyrus gaat door als Miley. Ja. Dat vind ik niet hele spannende verandering. Okay.
2: Nee, het is geen spannende verandering. Maar als in, ik zou wel inderdaad gewoon Cyrus houden. Maar houd toch wel lekker overal.
0: Jazeker, ja.
2: Doe toch gewoon overal. Precies. Klaar.
0: Ja. Zo is het net. Haar nieuwe album dus, 10 nummers sterk. Zit er een deluxe aan te komen? Of moet jij de deluxe radar lopen?
2: Ik zie haar wel echt aan, zeker na deze streek die ze nu gedaan heeft, dat ze een deluxe album inderdaad gaat uitbrengen.
1: Dat ze 12 nummers.
2: Ja, en dan inderdaad 12, twee hele zielige nummers van twee minuten of zo. Weet je, ik zie het al helemaal aankomen. Maar ze heeft dat nu niet gedaan, hè? Dus ik wil er nog niet schofferen of zo. Maar
1: als je dit doet, drijven we er nooit meer.
0: Ja, dat is eigenlijk.
1: Gewoon boycotten gelijk.
2: Geen boycott.
0: Oh man. Ja, wat het grappige is, zij heeft natuurlijk Flowers. Dat was natuurlijk een When I Was Your Man. Een knipoog naar een nummer van Bruno Mars.
2: Ja. Kleintje hoor.
0: En Marry You van Bruno Mars.
2: Ja.
0: Die, het nieuwe single van Miley Cyrus heet dus nu Let's Get Married. Is dat dan weer een soort knipoog naar een grote track van Bruno?
2: Zijn er al uit de tekst veel gelijkenissen getrokken? Of dat
0: weet ik nog niet. Daar gaan we dan nu even naar luisteren.
2: Zullen we daar naar luisteren?
0: Dan gaan we het aan de meetlat leggen.
1: Ja, want als dat zo is, drijven we er helemaal
0: naar. Nou, als dat zo is, dan...
2: dan kappen we er ook gewoon gelijk
0: dan. Dan breekt echt zometeen de pleuris uit, ben ik bang.
2: Dan kan ik jullie zeggen, Alve Castellum, kom er naartoe. Want dan gaan we gewoon met z'n allen protesteren.
0: Dan gaan we in protest. Jij houdt erbij zometeen, of het erin zit?
2: Ja, ik ga nu even de tekst erbij houden van...
0: Let's Get Married.
2: Juist.
0: Zo heet hij dus, de nieuwste single van Miley. Ga er vooral naar luisteren, vorm je eigen mening, laat je niet beïnvloeden en...
2: Ik weet het wel, hoor.
0: Geniet ervan dus, de nieuwste van Miley, Let's Get Married.

0: Het is een hele stevige Olivia Rodrigo imitatie. De nieuwste van Rosie. New Trick. Hele fijne plaat. En voor Miley Cyrus, Let's Get Married. We hebben er nog eentje voor je.
1: Het deuntje van de week.
0: Het deuntje van de week. Ja, die gaat naar iemand met een uniek stemgeluid, hebben we gezegd. En ja, iemand met een uniek stemgeluid is natuurlijk de wandelende tatoeage Teddy Swims. Ja, wat een powerhouse is dat, hè?
2: Ja, wat je zegt, als hij één woord zegt, dan weet je gelijk over wie het hebben, toch?
0: Zo is het maar net. Ja, The Door, Lose Control, Bad Dreams, ga zo maar door. Ze stonden allemaal op het geweldige dubbelalbum I've Tried Everything But Therapy. Ja, dat was een geweldige plaat. Hoe ga je dat overtreffen?
2: Ja.
0: Nou, door eigenlijk iets compleet anders te doen. En dat vind ik wel heel sterk. Hij is natuurlijk gescheiden van zijn vrouw. En vertelt daarover dat hij eigenlijk de meest kwetsbare periode van zijn leven meegemaakt heeft. De afgelopen 2 jaar. En dat maakt dat hij zegt, dit is mijn meest kwetsbare werk tot nu toe. En ik ben er doodsbang voor om het uit te brengen. Ik hoop dat jullie er uiteindelijk net zoveel van gaan houden als dat ik ervan hield om het te maken. Dat is wel een mooie stelling.
2: Ja, ik denk sowieso dat het wel verstandig is om dan, als het zoiets zo'n succes is, om het net even andere kant op
0: niet
2: te gaan.
0: Niet dezelfde formule aan te halen.
2: Nee, want dan gaan mensen het alleen maar vergelijken.
0: Ja, daar heb je inderdaad gelijk in. We hebben natuurlijk Break Up in Reverse en Mr. Know-It-All. Mr. Know-It-All doet het volgens mij op de radio ook weer gewoon uitstekend.
2: Supergoed, ja, top 10 zelfs.
0: Ongelooflijk. Ja, deze man is echt een wandelende hitmachine. Ik vind het echt ongekend, jongens. Ik vind dat echt knap. Maar goed, er is dus een nieuw album aangekondigd. Ugly gaat die heten. Lelijk, een beetje ironisch dus. Het gaat over de onzekerheden van de man. De nieuwste single ook, want het gaat over het feit dat je eigenlijk je eigen onzekerheden moet uitspreken en omarmen. Niemand is perfect. Deel ze openlijk en praat erover. En weiger vooral om over jezelf of aan jezelf te twijfelen. Bij echte liefde draait het immers niet om perfect te zijn. Mooi. Nou, dat zijn toch poëtische woorden van Teddy.
3: Ja, mooie woorden. Mooi.
0: Ik, Koen en Daan, ik wil jullie van harte bedanken.
2: Ik wil jou bedanken, Joe.
3: Jij ook bedankt.
0: En wij gaan er dus uit met Teddy Swims die weer de piano aanhaalt. Dat vinden we hartstikke fijn.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000...

0: dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
3: Met nu.
1: Aan de bar. Met Willem en Koen.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Jan Smit met Boom Boom bij Lando. En we komen weer echt met een knaller. Komen we binnen. Aan de bar met Dylan en Koen. Mijn naam is Dylan en hier tegenover mij zit Koen.
1: Goedenavond.
0: Ja, we gaan er vanavond weer een leuke 2 uur van maken met mogelijk nog een special guest. Ja, natuurlijk, het voetbalseizoen is wel even weer begonnen, maar een echte voetbalanalyticus is ook wel nodig. Die komt er zo meteen aan. Voor we daar zo meteen naartoe gaan, leg ik ook nog eventjes uit dat we ook nog even raadje plaatje gaan doen. En wat dat nou inhoudt, hoor je zo meteen allemaal wel. Voetbalanalyticus is in the house, as we speak. Enige hint wat ik ga vertellen over hem is dat hij morgen een wedstrijd heeft. Hij heeft tegen mij verteld, het zijn allemaal oude gasten. Toen zei ik tegen hem zo van, nou ja, als ze jou zien, dan denken ze dat ze tegen dezelfde leeftijdsklasse moeten spelen. Dus ja, dan is het aan jou om te raden wat het nou zou kunnen zijn, wie het is, wie een analyticus nou echt is. Is het Johan Derksen? Is het René van der Gijp? Wie hebben we nog meer? Analyst Heidinga zou ook nog kunnen, natuurlijk Alphens. Maar eerst hier David Guetta en Kid Cudi met Memories.

0: Guetta en Kid Cudi met Memories. Ja, en ik heb al natuurlijk net gezegd, we hebben een echte voetbalanalyticus in de house. En ik heb hem net al een beetje gezegd wie het is, maar eigenlijk helemaal niet.
1: Je hebt een beetje te veel opgehyped.
0: Ik ga dan toch gewoon zeggen wie het is. Give it up, hier in de studio, de enige echte Renate van der Geijen.
1: Goed.
0: Grapje, het is Tim van Beckham.
2: Ja.
1: Lijken op elkaar, toch?
0: Lijken ze even
2: ik voel me soms Renate. 6 dagen van de week, minstens 1 keer Renate.
0: Ja, dat vind ik...
2: Reken dat maar uit.
0: 6 dagen in de week, dat is 1 dag niet. Toch?
1: Op zondag dus niet.
2: 2 dagen, dus nu 6 uur.
0: Een beetje kortjakje.
2: Ja, zoiets.
0: Altijd ziek, behalve op zondag.
2: Ja, altijd ziek. Ja. Ja, ik heb ook ziek nieuws, hè, jongens. Ik weet niet of jullie een beetje het nieuws volgen. Daar FC Groningen, PEC Zwolle, 2-0 voor Groningen.
0: Niet.
2: Dat is echt waar. En vorige week heeft jouw club natuurlijk 7-0 kontjeklap op PEC gegeven.
0: Ja, hattrick van Ferry.
2: De roze flamingo.
0: Nee, niet Ferry de roze flamingo.
2: Oh.
0: Ja, en jij was bij de club uit Amsterdam.
2: Bij
0: AFC natuurlijk.
2: Inderdaad. AFC, een mooie club. Ze spelen al heel lang geen professioneel voetbal meer. Sterker nog, hebben ze nooit gedaan. Vroeger waren er 2 clubs in Amsterdam. Die professioneel speelden FC Amsterdam en Ajax. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Maar goed, ja, je hebt maar 1 club nodig die beter is dan alle 3 in Rotterdam. En dan zit je al goed.
1: Lekker binnenkomen weer.
0: Kijk, weet je, Tim? Wij hebben heel erg leuk, voordat de Eredivisie begon... deden wij ook altijd. We gingen altijd de Eredivisie voorspellen.
2: Ja, dus Koen die heeft PSV bovenaan gezet met plus 30 punten op het rest.
0: Ongeslagen, had hij gezegd.
1: Ja, ongeslagen.
2: Nou, dat komt op hetzelfde neer ongeveer, toch?
0: En ik dacht, misschien is het leuk voor jou als voetbalanalist om de ranking van Koen te rate.
2: Oh, dat vind ik een hele leuke.
0: Want het is een beetje oneerlijk voor jou om er nu nog in te komen, aangezien we al... Hoeveel wedstrijden is het? 6 wedstrijden al gespeeld?
2: Ja, 4 volgens mij.
0: 4, 5, 6, 7? 7.
1: We gaan nu in de 7e speelronde in.
0: Oké, dus we hebben er al 6 of 7 gespeeld.
1: Ja.
0: Nou, weet je, die van mij is natuurlijk helemaal goed, want Feyenoord staat op 1e en Ajax staat 4e. Dus dan zit je al heel gauw in de goede richting.
2: Ja, 6, 7e.
0: Ja, de ranking van Koen. Op nummer 18 heeft hij gezet Willem II.
2: Als ik het spel van Willem II zag tegen Ajax, dan zou je zeggen... Ja, maar ook van de afgelopen weken waren ze niet heel denderend. Hebben een matige ploeg, fanatieke supporters, dat wel. Willem II heeft een van de leukste supporters uit de Eredivisie in Nederland überhaupt.
1: Daar red je het niet meer mee.
2: Daar red je het wel mee. Je hebt natuurlijk ook clubs zoals Telstar, die gaan ook wel een keer vallen. Die kunnen er ook geen reet van.
0: Nee, dat klopt, maar die doen wel leuk voetbal.
2: Leuk voetbal, maar wat je leuk voetbal noemt.
0: Ja, het is gewoon amateurvoetbal in het niveau.
2: Zeg maar, je hebt heel vaak met voetbal heb je cultlegendes. En dit is gewoon één grote cultclub, wat eigenlijk gewoon nergens op slaat, maar net iets hoog.
0: Nee, dat is toch mooi? Het is een beetje als Plymouth Argyle ineens in de Premier League 3 seizoenen achter elkaar overleeft.
2: Ja, het is alsof Real Castilla opeens in de La Liga speelt. Zo voelt het.
0: Ja, alleen dan is dat wel kut.
2: Ja, dat is kut.
0: Maar in ieder geval... zijn kut. Koen had op nummer 18 Willem II. Nummer 7.
2: Vind ik oké. Kan ermee door.
0: Die is nog redelijk prima. Op nummer 18, de eerste shocking prediction van Koen, heeft hij Sparta staan.
2: Op 17 bedoel je?
0: Ja.
2: 17. Dan heb jij echt niks van het voetbal begrepen.
1: Nee. Maar dit was een blind ranking.
2: Ook al ga je blind ranken, dan zet je ook Sparta niet op 17.
0: Nee.
1: Oké, we gaan het zien.
0: Hij heeft op nummer 16 heeft hij Cambuur gezet.
2: Zou ik laag zetten? Zou ik op 7 zetten?
0: Ja, okay. Maar kunnen
2: er echt niks van.
0: Dat is zeker een redelijke... Die zit nog in de buurt. Nummer 15, Telstar.
2: Ja, dat kan ook wel gewoon.
0: Kan zeker gebeuren.
2: Ja, die zou ik ook eentje laag zetten. Maar...
0: Op nummer 14, Go Ahead Eagles.
2: Nee, Go Ahead maakt echt aanspraak op Europa vaak.
1: Ja? Denk je dat?
0: Nou, vorig seizoen niet hoor.
2: Nee, maar die worden gewoon 8e of zo. De 8e, 9e.
0: Uiteindelijk halen ze wel een beetje tussen 8 en 12.
2: Ja,
0: dat hebben ze nu al vaak gedaan.
2: Go Ahead is ook echt een sterke ploeg natuurlijk, hè?
1: Ja,
2: nu geen Europa, vorig jaar wel. Dus ja, waarschijnlijk gaan ze iets beter doen.
0: Op nummer 13 heeft Koen Fortuna Sittard.
2: Ja, die vind ik echt spottel. Die vind ik goed.
0: Ja, die vind ik ook...
2: Alhoewel, ze spelen nu echt heel goed.
0: Ja,
1: maar ze gaan straks een inkakker krijgen. Dat zie je altijd met die clubs.
0: Dat is wel zo.
2: Ja, en daarom nummer 13, prima.
0: Dan heeft hij op nummer 12, heeft hij ADO Den Haag.
2: Nee, die zou ik er niet geven. Die halen denk ik maximaal dit seizoen 12 punten. Die zijn zo slecht.
1: Ja?
2: Dat is echt bizar. Dat is niet om aan te gebeuren.
0: Die zijn echt niet goed.
1: Maar,
0: tot nu toe. Ze hebben wel een trainer en die kan het wel echt nog omdraaien, hoor.
2: Ja, jongens. 6 wedstrijden en 1 keer gelijk gespeeld. En 5 keer verloren.
1: Maar deze rank hebben we gedaan voordat de speelrondes begonnen.
2: Ja, ik snap aan de omvang van hè, natuurlijk de support van ADO. Fanatieke supporters hebben allemaal een IQ onder de 90.
0: Maar en, die hebben echt in de KKD hebben ze echt goed gevoetbald.
2: Ja. Als je uit Den Haag komt, dan ben je toch voor Feyenoord. Dan ga je toch niet ADO supporten. Dat is echt zo'n trieste club.
0: Ja. Zegt degene die Ajax support. Maar oké, op nummer 11. PEC Zwolle.
2: United. Nee, die zijn ook shit. Die zou ik echt laag zetten. 14 of zo.
0: Dan nummer 10, Excelsior Rotterdam.
2: Vind ik een topkeuze. Love Excelsior.
1: Ja.
0: Maar op nummer 10, laten we even eerlijk zijn.
2: Nee, Excelsior, dat doet het goed.
1: Ja.
0: Maar dat gaat, toch niet lang blijven. Dat gaat niet tiende worden.
2: Nee, dit gaan we terughalen aan het einde van het seizoen. Excelsior 10e. Topjaar voor Excelsior.
0: Op nummer 9, Heerenveen.
2: Dat vind ik ook goed. Ja.
0: Vind ik ook.
2: Je wordt eigenlijk altijd 9e.
0: Een goede keuze.
2: Je wordt altijd 9e.
1: Ja.
0: Moet je raden wie nummer 8 is?
2: NEC.
0: Nee.
2: Oh, niet eens. Ajax heeft hij gedaan,
1: ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Je hebt Ajax wacht gezet. Ja. Ja, ongelofelijke Pino.
0: Ja, ik bedoel...
1: Even een statement,
0: Spaanse
1: hè?
0: Trainer. Ja.
2: Ja, een Spaanse trainer, die is tweede geworden in... tweede geworden in La Liga. 3 jaar geleden. Met een heel goed team, veel budget. Boven Real Madrid gaan, volgens mij nog.
0: Volgens mij waren ze derde geworden.
2: Ja, of derde. Heel lang boven Real hebben ze gestaan. Volgens mij de laatste 2 speelronden gingen net fout.
0: Nu zijn ze gedegradeerd.
2: Ja, nu zijn ze gedegradeerd inderdaad. Maar ja, als je ook kijkt hoe dat komt, zit natuurlijk bij die verschrikkelijke City Group. Alles wat met Manchester City te maken heeft, dat is bagger. Dus ze kregen gewoon geen geld meer van de investeerders. Ja, en dan, als je dan uiteindelijk niet meer de salaris kan betalen en die spelers raken allemaal gepasseerd en je mag niks nieuws kopen, ja, dan gebeurt dat.
1: Maar voor mijn doel, dit was voordat we begonnen en ik had nog geen vertrouwen in Ajax. Okay, als ik nu opnieuw bedenking zou geven...
2: Wanneer was dit
1: Dit was echt gerankt. Wel ver voordat we...
0: 24 juli.
2: Juli?
0: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Maar dan wist je ook nog helemaal niet zoveel van Ajax. Dus...
1: En toen dacht ik, nou, 8e. Maar nu, als ik nu naar het Ajax zou kijken... Denk
2: zelfs
1: ik wel
2: dacht ik 8e te laag.
1: 2, nee, maar dat was...
0: Ook, ja.
1: 2 of 3, ze kunnen ze nu eindigen. Maar we gaan door met deze, want dit was de eerste.
0: Ja, ja, nummer 7 heeft Koen FC Groningen.
2: Die vind ik eigenlijk ook echt veel te hoog. FC Groningen is echt wel een topclub. Als in natuurlijk de trots van het noorden.
0: Nee, maar laten we eerlijk zijn, plek 7 is gereserveerd.
2: Ja, voor wie?
0: Voor FC Utrecht natuurlijk.
2: FC Utrecht.
0: Die eindigt altijd op nummer 7.
2: Ja... Ja, dit jaar. Ik zou FC Utrecht dit jaar zelfs in het rechterrijtje zetten.
0: Oké. Okay. Hij heeft...
2: Het was al een heel lang rechterrijtje op deze manier. Maar ik wist eigenlijk allemaal slecht.
0: Over FC Utrecht gesproken, die heeft hij op nummer 6.
2: Ja, te hoog.
0: Ja, maar ja. Blind ranking, oké.
2: Okay. Ja, blind. Oké.
0: Okay. Ja,
2: nu komt een
0: soort van blind.
2: Komt een moutaap.
0: Dan de top 5 heeft hij op nummer 5 heeft hij NEC.
2: Ja, die hebben dit jaar heel zwaar. Die hebben het heel zwaar. Hebben allemaal bejaarden. En
0: ik denk ook eerder dat die 5 bedoelde met de 5-0 tegen Juventus.
2: En dat is, ja, maar kijk, elke Nederlandse club had het daar moeilijk tegen gehad. Ook al was Juventus niet heel goed meer.
1: Nee.
2: Maar goed, die NEC, ik zou hem nog wel geven. Die gaan echt wel nog wel terugkomen in de competitie. Die hebben echt sterk team, veel talenten gekocht. Per Schuurs is terug. Nou ja, Kaplan dan gehaald. Ze hebben eigenlijk een heel ex-Ajax gehaald van 30+ en een paar talenten. Daar komt het op neer.
0: Ja. Nummer 4 heeft hij FC Twente.
2: Vind ik een hele goeie.
0: Op nummer 3 heeft hij AZ.
2: Ik zou hem toch op 5 zetten, Twente, maar goed.
1: Ja,
0: nummer 3 heeft hij AZ.
2: Nummer 3 wordt Feyenoord.
0: Feyenoord heeft hij op nummer 2.
2: Nee, dit wordt 3.
0: En PSV heeft hij natuurlijk op nummer 1, want Koen is biased.
2: Ja, nee, AZ wordt tweede.
1: Ja.
0: Dus nee, wat voor cijfer geef
2: sorry,
0: jij...
2: Sorry, Feyenoord wordt 4e. AZ wordt 3e. Ajax wordt 2e en PSV wordt eerste.
0: Ben ik het nou niet helemaal mee eens. Maar
2: nee, dat snap ik.
0: Uiteindelijk moet jij... Koen zijn ranking moet jij een cijfer geven.
2: Ik geef dan een 7 voor. Ja.
0: Een
2: 7. Hij heeft een paar... Nee,
0: een 7.
2: Hij heeft een paar spodden.
0: Voor Sparta op 17.
2: Ja, kijk, nu ga je me tackelen voor saus. Maar deze guy heeft een paar echt spodden en een paar missers. Ja, kijk, weet je.
0: Hij scoort wel
2: punten. Het is voldoende. Je haalt die mee, je examen. Maar ja, kijk, je kan niet zeggen als je excellent voetbal-expert bent als je een 7 haalt. Dan moet je minstens een 8-9 halen.
0: Nee, precies. Ja, misschien dat hij wat meer computerspelletjes moet spelen.
2: Ja.
0: Dat is misschien wel goed. En dat is Volgens mij nog wel toevallig, of
2: ja,
0: niet?
2: Ja, vandaag is natuurlijk het ongelooflijk leuke spel, wat al 5 jaar hetzelfde is, FC 27 uitgekomen, jongens.
0: Ja, voor we het daarover gaan hebben, hebben we eerst Koen met hint nummer 1 voor Raadje Plaatje.
1: Ja, we zijn al veel aan het lullen.
0: We zijn maar, te veel aan het lullen.
1: Ja, maar
0: ja, dat
1: toch
0: kan ook niet anders met Renate van der Gijpen.
1: Nee, maar toch moeten we dit hintje er even doorheen gooien. Want ja, jullie moeten wel gaan raden wat wij zometeen voor nummer voor jullie hebben klaarstaan. Dus,
2: ja, moet dat?
1: Ja, dat moet.
0: Oh, mag. Hoeft niet.
1: Dylan, slinger
0: maar
1: hem aan.
0: Wel. Wat moet ik aanslingeren?
1: Nou.
0: Jou?
1: Ja.
2: Zwaffelijk.
1: Nou, hier komt hint nummer 1. Tim weet nog helemaal niks, dus die moet ook mee gaan raden.
2: Oké.
1: Hier komt hint nummer 1. In de tekst is de zanger zo zelfverzekerd over zijn uiterlijk dat hij beweert dat zelfs het dragen van een strakke slip hem niet misstaat.
2: Mag ik raden?
1: Nee, nog
0: jij mag zo meteen mag jij raden. Okay. Na de liedjes mag jij gaan raden.
2: Na de break.
0: En de luisteraars die kunnen ook natuurlijk gaan meeraden. Dat kan via onze Instagram-pagina, @aandebarradio.
2: Op pagina.
0: Druk eventjes op de DM-knop en vul jouw gokje daar al in, mocht jij al mee willen raden.
1: En volgen, en die blauwe knop.
0: En volg ons even. Ja, dat kan nu, kan ook zo meteen. Zo meteen hint nummer 2 ook meteen. Maar eerst Cascada met Evacuate the Dance Floor.

0: Michael Jackson. Met Blood on the Dance Floor. Ja, en Tim zegt al, het is Blood on the Dance Floor. Koen zegt, nee, het is Murder on the Dance Floor. Dat is dus blijkbaar een fout in het systeem. Dus Koen heeft het gewoon weer fout. Want ja, Tim is de enige die dat allemaal weet. Wat hij dan weer niet weet...
1: Dat is weinig, hoor.
0: Nou, dat is best wel wat. Bijvoorbeeld kennis van voetbal. Ja, dat heb je wel. Want je bent een analist, Renate. Maar jij weet niet wat het nummer van deze week bij Raadje Plaatje is.
1: Nog niet, nee. Nee. Het was natuurlijk een tip. Die wilt Koen nu vast ook herhalen.
2: Tuurlijk. Het ging over een zanger die heel zelfverzekerd was... en gewoon beweert dat zelfs het dragen van een slipje hem niet misstaat.
1: Nou ja, dat als ik dit moet visualiseren...
2: Ja.
1: Dan zie ik Dries Roelvink in zijn slip in de arena staan.
2: Ja, met welk nummer?
1: Ja, FIFA Hollandia of zo.
0: Dat is niet van hem, hè?
1: Ja, weet ik veel. Oh, dat is van die andere knakker. Wat doet hij ook weer? Ja, ik weet alleen dat hij altijd met het Julio Iglesias liedje... die bijna aan het proeven is. Maar ik kreeg geen één goed nummer van Dries Roelvink.
3: Ik kom eraan.
2: Is fout. Ja. Maar leuk bedacht. Ik vind het een leuk gokje.
1: Ja, en anders is het, LMFAO. En Sex and I Know It.
0: Ja, dat is wel een hele goeie.
2: Ja, is een goeie.
0: Ja, ik zat te denken aan Naakt in de Zee van T13O.
1: Ja, maar T13O die gaat nooit in slip, die gaat naakt.
2: Maar
0: ja, dat klopt.
2: Daar is geen video van gemaakt.
1: Oh, die heb je nog nooit gezien? Die staat niet op YouTube,
0: Die heb ik gezien, hoor.
1: Die staat op een andere site.
0: Ah. Een of andere, iets met een... Kijk, YouTube heeft natuurlijk een beetje dat rode. Ja. De andere website heeft een beetje oranje.
1: Ja, Hornpub.
0: Nee, de KNVB-website.
1: Oh ja, KNVB.nl. Trouwens, over de KNVB, even iets heel anders. Hè? Maar die spelregelbewijs dat je moet halen...
0: Zo vreselijk.
1: Die heeft toch veel spelfouten. Dus in zit, zeg. Man.
2: Niet alleen
1: ik weet niet welke debiel dat heeft gemaakt daar.
0: Ook fouten. Ja. Over het spel zelf.
2: Ja.
1: Ook die buitenspeldingen staan niet goed in dat ding.
0: Nee, precies.
2: Heel veel dingen niet.
1: Aanpakken.
0: Maar Koen,
2: ja.
0: Tim die heeft een gokje gedaan. Zijn er nog andere mensen die wat hebben bedacht...
2: Nou, nee, het is een beetje stil vanavond.
0: Dan is het mijn tweede hint vertellen, vanavond. Toch?
2: Ja, ik wil heel graag mijn tweede hintje vertellen.
1: Het is gewoon te moeilijk, joh, voor die luisteraar.
0: Nee. Dat is niet waar.
2: Nee.
0: Dit zouden ze wel moeten kunnen. Denk ik. Als Koen de hintjes verzint, dan zijn ze altijd wel makkelijk.
2: Maar we gaan naar hint nummer 2. Hier komt-ie. En dit nummer kwam uit 2011 en stond wereldwijd op de nummer 1.
1: Zo, dat is een goede tip.
2: Ja, maar 2011 en dan op de nummer 1. Dus als jij een digitaal dingetje hebt...
0: Een cd-speler met 538 hits, zo'n van 2011... dan heb je hem waarschijnlijk er wel op staan.
1: Ja, die had ik niet. Ik had wel de Veronica-hits van 2010. Die was top, man.
2: Ja, maar we hebben het nu over 2011.
1: Oké.
2: Okay. Even bij de les blijven.
0: Ja,
1: 2011. Ja, dat was wel een mooi jaar. Dat was het jaar natuurlijk...
0: Weet je wat 2011 was?
1: Nou?
0: 1 jaar na de WK-finale.
1: Ja. Dat is toch verschrikkelijk?
0: Ja, vreselijk. Het is voor mij... We hebben het net over die regels en jij zegt buitenspel. Daar hadden ze wel even die spelregelbewijzen moeten testen.
1: Ze hebben Virgil ook buitenspel gezet bij deze
0: niks
1: guys.
0: Van. Zometeen hit nummer 3. En dan ook meteen het nummer zelf. Dan gaat Tim ook...

0: Martin Garrix met Animals. Ja, ik had deze jongens heb ik even in de maling genomen. Even een klein grapje uitgehaald. Moet natuurlijk wel even allemaal kunnen.
1: Ja,
0: ze zijn er nog hoor. Koen en Tim. Wat ben ik blij dat jullie er zijn.
2: Ja, hey vriend, je kan hem ook zelf harder draaien.
0: Ja, joh.
2: Man.
0: Jongen. Hey Koen, misschien moet jij even je taak uitvoeren.
3: Mijn taak?
0: Ja, want zijn er berichten binnengekomen?
3: Ja. Ja, er zijn zeker berichten binnengekomen.
2: Van Samantha. En Samantha zegt, hey Koen, wat doe je vanavond?
3: Ja, die zeker.
0: Die is Samantha.
3: Ik kan mezelf echt... Ah, kijk, daar ben ik weer. Hallo. Ja, dat kan ook heel
0: Zo beter, Koen.
3: Ja, dankjewel. Ja, Dylan zit een beetje...
2: Ja, mocht je nu luisteren, Dylan die geeft ons zeg maar... of doodse stilte of tinnitus.
0: Dus, ja, het is maar wat je wil, hè, Tim. Je bent weer terug.
3: Nou, geef van beide het liefst.
2: Nou ja, het blijft bij een eenmalig gebeurd, ja. Dit... Een enkeltje avond aan de bar. Sorry.
3: Maar wij hebben berichten binnengekregen. Eentje van Feline, die zegt echt... Goedenavond, mannen.
2: Hij was even iets te vertellen.
0: Goedenavond, mannen. Jongens.
2: Goedenavond, mannen.
0: Zij zegt... ChatGPT.
3: Ze zegt dat ze wel houdt van mannen in strakke zwembroekjes.
0: Maar... Wat?
2: Haal deze man van zender.
3: Maar zij dacht dus hetzelfde wat Tim dacht. Ze dacht Dries Roelvink. Alleen ja, die stond niet in 2011.
2: Ja, maar Madame Feline, ben je wel echt debiel? Nee,
3: dit is niet Madame Feline, dit is Feline.
2: Ja, maar maakt niet uit. Ik noem ook een mevrouw noem ik madame. Maar maakt niet uit. Maar ik heb letterlijk net Dries Roelvink gezegd. Nou, dat was niet goed. Ja, de twee zoons van hem sporen trouwens ook niet, maar goed. Het is uit, hè, met Marijn Kuipers. In de
0: Hi, mom weer, Tim. Koen, ga verder.
2: Hey, ik dacht misschien, maar ook wel een berichtje sturen.
3: Ja, mond dicht. Dan hebben we ook nog... ze heet hier op Insta... Ome Honey.
0: Ome Honey.
3: Wat? Ome Honey.
2: Of dit moet wel een bot zijn.
3: Ome Honey. Nou, maakt niet
0: Hallo,
3: uit.
0: Wil jij pikante foto's van mij?
2: Druk dan nu op deze link. www.ft2v77999.
3: Zij vindt hem... Nou, zijn man is een strak broekie, zegt ze. Nou, ze denkt meer aan... Zien. Your disco needs you. Van Robbie Williams. Daar moet zij aan.
2: Ah, Robbie.
3: Ja, want die liep vroeger toch altijd in zulke kleine broekjes rond, zegt ze.
0: Nee, niet in een strak broekje, maar hij stond wel altijd strak.
3: Ja, nou. Sorry, oma Honey, dat is hem niet. En dan hebben we nog Levi. En die denkt, nou ja, over een gast die flext met zijn uiterlijk en een zwembroek. Nou, hij denkt dat dit een meme track is. Sexy Bitch, van David Guetta.
2: En Aiken.
3: Hè?
2: Ja. Nee, ja, Akon. En Akon, David de Guetta.
3: David Guetta. Ik denk, ze hebben het allemaal fout, helaas.
0: Denk je of weet je het zeker?
3: Ik weet het zeker, want ja, ik weet het nummer.
0: Nou, vertel
3: dus, we gaan naar de bonushint.
2: De alwetende Koen.
3: Zo. Nou, dan komt hier de bonushint. We hebben net namelijk gehad zelfverzekerdheid met een lekkere strakke slip. Het hitje kwam uit 2011, stond daar op 1. Nu de bonushint. De groepsnaam bestaat uit de bekende internetafkorting... die staat voor hardop lachen.
0: Ja.
3: De stem.
0: Ja.
3: Wat is het nummer dat wij hier zoeken?
2: Best Koen, bij ronde 1 had ik jou dit al kunnen vertellen. Dit zijn twee mannen die zijn uit elkaar gegaan vanwege heel veel geld. Een van deze heren die nam al het geld mee van een van die tracks. Dat is natuurlijk... Haha, heel hard om van te lachen. Dit is Love My Fucking Ass Off, oftewel LMFAO en Sexy and I Know It.
0: Dat doet hij niet. Dat is de verkeerde.
2: En dat is niet Sexy and I Know It.
0: Dat is de verkeerde. Dit is hem wel. Oh.
2: Heerlijk. Shout naar mijn baas, goede vrouw uit groep 5. Deze deed ik op de beamer voor je aan. Ja, ik was gewoon in kan. Toen stond je daar nogal verbaasd. Dus LMFAO en... When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I peep to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah.

0: Mayo. Iets wat, wat Tim ook nog een keer heeft gezongen. Alleen dan ja, wat hij in de zee was, naakt. Maar ja, het maakt voor hem niet uit.
1: Nee.
0: Hij voelde zich wel heel sexy. En LMFAO ook. Die voelde zich ook heel sexy.
1: Ja, LMFAO ook.
0: LMFAO ook. Leuk, hè?
1: Ja, grappig. Leuk.
0: Ja, en Koen ook. Die zat ook...
1: Ah, maar jongens, Koen is altijd sexy, hè?
0: Nou, ik heb hem een keer zien sporten. Nou, gezicht wat hij soms trekt, dan denk ik echt zo van nou...
1: Ja, ik vind het ook wel leuk hè, dat blijkbaar dumbbells hebben in de sportschool ook gewoon aantrekkingskracht. Bijvoorbeeld tot telefoons of zo. Dat,
0: Ja, is bij jou gebeurd?
1: Nee, bij Koen.
0: Oh, bij Koen.
2: Mijn scherm heeft een mooi knistalletje gekregen.
1: Het heeft een mooie bewerking gehad.
2: Ja. En meteen dezelfde dag heb ik meteen een nieuwe telefoon gekocht. Ja,
1: liever... Zo!
0: Liever een sterretje in je telefoon. Liever een sterretje in je telefoon dan een sterretje in jou.
1: Ja, of liever dat dan je telefoon in je sterretje.
0: Hey. Dat is ook een hele goeie.
2: Nou.
0: Tim.
1: Speelt zeg om de hemel.
0: Wil jij nu anders al wat vertellen over jouw favoriete spelletje over de wereldwijde web?
1: Zeker. GTA 6 komt binnenkort. Natuurlijk. Nee, vandaag, als je de Ultimate Edition, oftewel de Money Grab Edition van EAFC 27...
0: Duurder, dat was even €30 duurder of zo.
1: Ja, inderdaad. Euro. Ja, je kreeg dan nu 10% korting, maar dat kostte €100. Maar ja,
0: en heb je zelfs nog voor betaald om korting te krijgen.
1: Ja, daarom. Dus je krijgt er volgens mij iets van 6000 FC-punten voor. Dan kan je van die packjes openen. En voor de rest krijg je helemaal niks. Omdat ik geen early bird was. Als je geen vroege vogel was, dan ben je een depressieve vogel op dit spel eigenlijk. Ja, maar je krijgt nul bonuses. Het spel ziet er eigenlijk nog relevant, een beetje hetzelfde uit. Je hebt nu een soort panini-sticker-vel ding.
0: Klopt, en dan kun je Elia uitkrijgen.
1: Exact.
0: Elia kennen we hem nog. Oudspeler van Feyenoord en ADO.
1: Ja, en Twente en Utrecht en weet ik wat allemaal.
0: Juventus,
1: niet te vergeten.
0: Werder Bremen.
1: Heeft u nog in Rusland gespeeld een keer, of niet?
0: Ja, hij heeft genoeg geld, dus vast wel.
1: Ja, dat zou best kunnen.
0: Hij doet nu livestream op Twitch, hè?
1: Eljero Elia.
0: Ja.
1: Dat is wel interessant, dat is wel leuk.
0: En ik zag dus op TikTok een video van een gast. En die zei ze van, joh, al wil jij FC 27 winnen... dan moet je achterlaten wat het laatste doelpunt... wat Elia in zijn professionele carrière heeft gescoord. Waar was dat, tegen wie was dat, welk doelpunt was het... En welke minuut was het?
1: Waar eindigde hij ook weer? Was het in bij Sparta?
0: Nee, het was bij ADO.
1: Bij ADO.
0: In de KNVB tegen een amateurploeg. Maar dat maakt verder niet uit. Eens een joch, die heeft een heel verhaal geschreven. Echt gewoon tekstenlang. Nou, dat is waarschijnlijk gewoon ChatGPT.
1: Mm-hmm.
0: Twee scrolls later zie ik precies hetzelfde bericht. Maar dan met die ad er nog bij. En dan gewoon door iemand anders. Dus iemand anders heeft het zielige bericht van een jongen... die gewoon geen geld heeft. Heeft hij gewoon gekopieerd voor zijn eigen succes. Toen dacht ik zo van, respect.
1: Ja, maar dat is ook in de echte zakenwereld is het zo. Hè? Beter een goed idee jatten dan een slecht idee bedenken.
0: Zo is het ook. En ja, ik bedoel, als EA het kan, dan kan jij het ook doen.
1: Maar kijk, wat het nu is met EA, ze zijn nog steeds Electronic, maar de arts zijn dan een tijdje dood hoor, bij die vrienden.
0: Ik heb al lang geen arts meer gezien.
1: Nee, al zet je nu FIFA 17 op een 4K-tv, dan ziet dat er beter uit dan deze EAFC.
0: Dat denk ik ook. De enige art die ze nu hebben is The Art of Vanishing My Money.
1: Exact. En depressie.
0: En depressie, inderdaad.
1: En nou, woede aanvallen.
0: Misschien om die depressie een beetje weg te krijgen... is het misschien leuk om een beetje wat vrolijkere muziek erin te gooien.
1: Ja, dat vind ik een heel goed idee voor jou, Dylan. En Koen kan het ook wel gebruiken, zo te zien.
2: Ja, ik heb hier echt een inkakker. Dat is niet normaal.
0: Je hebt zin in de zomer, hè?
2: Ja.
1: Wil je koffie?
2: Ik heb zeker zin in de zomer. Zeker in de magie.
1: Ook een koffie.
0: Koffie ook lekker, hoor. Maar zo lekker koffie zetten.
1: Gaan we regelen.
0: Eerst... The summer is magic, toch?

0: Vookie met Sunshine, My Girl. Ja, en het eerste uur zit er alweer op. Zometeen gaan we door naar het tweede uur. Met onder andere een blind ranking. En natuurlijk omdat Tim de voetbal en FC 27 kenner is. Hij is nu niet in de studio, dus ik ga het alvast zeggen. Hij gaat een blind ranking doen van de 5 nieuwe FC 27 gallery spelers. Dus dat zijn spelers die heel goed waren vroeger in de vorige FIFA's. Dus daar heeft hij waarschijnlijk heel veel nostalgische herinneringen aan. En ja, Koen, die luistert dan ook mee. Die heeft dan even niet zoveel te doen.
1: Koffietijd komt er ook nog aan, hè?
0: Koffietijd komt er nog aan. Dan gaat Koen even vertellen hoe goed hij heeft gesport vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat wil je niet missen. Zometeen dat. Eerst het nieuws.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
5: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.

0: 50.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
4: Aan de bar. Met Dylan en Koen.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Hey Blob, ik heb een liedje geschreven. Kijk, het staat hier op dit blad.
1: Blopperde Blob, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja. Ja, heb ik geschreven, ja.

0: Wat een remix weer.
1: We samen een liedje zingen.
0: Nou, heb je het toch gedaan, Plop? Heb je het toch wel echt gedaan, hoor? En niet zomaar een liedje. Plo heeft dat nou. Robert van Hemert, Donnie en Kabouter Plop. Wie had dat gedacht? Jonge, jonge Koen, wat heb je weer voor ons klaargezet?
2: Ja, nou, maar die stonden wel samen in de studio toen ze dit opnamen, hè?
0: Nou, dat denk ik niet. Want ik denk niet dat, dat Robert en Donnie echt Plop zagen.
3: Maar Plop niet.
0: Dat Plop niet.
3: Wat wel klopt, is de nieuwe afbeelding. Ik heb gestuurd in de aan de bar groepsapp.
0: We gaan hem zo even kijken. Koen, ja. Nog niet kijken.
2: Nee,
0: dat is voor zometeen. Wat ook voor zometeen is. Tim, ik heb het net al een beetje gezegd. Wij doen altijd de tweede uur doen wij een blind ranking. En aangezien jij hier te gast bent en voetbalanalist van de dag, gaan we voor jou een.
3: De Indonesische competitie.
0: Nee. De tweede competitie van Colombia.
3: Yes!
0: Nee, grapje. Jammer. We gaan de nieuwe. De nieuwe Gallery Hero Players van FIFA gaan we ranken.
3: Oh, dat is leuk.
0: Dat is wel leuk, aangezien dit nieuw is en wel relevant blijven. En ja, Elia zit erin, dus...
3: Oeh, Elia.
0: Nee, dat ga ik maar niet zeggen.
3: Nee, maar dat was vroeger toch altijd de chant.
0: Ja. Nee, ik moest meteen denken aan zo'n video van Zondag met Lubach. Dat ze toen over die oerwoudgeluiden in... In voetbalstadion.
3: En daar komt hij in terug.
0: Nee, toen was het zo van... was met ADO zo van... beste Haagenezen. Den Haag. Dat mag wel. Maar Den Haag, dat mag weer niet. Dus ja, toen zei je dat toen dacht ik meteen, moest ik meteen aan dat dingetje zeggen.
3: Ja, okay. Dus, nou, ja, dat snap ik.
0: Weet je... Dit is nog steeds een grappig filmpje. Zoek het op YouTube.
3: YouTube.
0: Koen, wat heb je allemaal weer voor nieuwe muziek erin gezet? Ik ben... ik zit even te kijken. Ik ken dit nummer helemaal niet.
2: Je kent niet When Love Is Gone?
0: Nou, niet de Asyl mashup.
2: Nee.
0: Met David Guetta, Chris Willis, Joe Corey en Olive. Ja, verder gaat hij niet, dus ik weet niet wie er nog meer...
3: Olive Heldens, denk ik dan.
2: Ja,
0: ja, dat zou best wel kunnen.
2: Ik zou zeggen, gooi hem gewoon lekker aan.
0: Ja?
2: Ja.
0: Denk je dat dat een goed idee is?
2: Nou, is het geen goed idee.
3: Zeg nee tegen praten. Gooi de muziek aan.

0: Timmy Trumpet en Savage met Freaks. Ja, Tim, het is aan jou de beurt nu voor de blind ranking.
1: Dat is de trumpet.
0: De blind ranking 1 tot 5 nieuwe half-fame spelers, heet het zo?
1: Ja, volgens mij is het half-fame. Ja, gewoon een Panini plakboek, alleen dan in FIFA.
0: Ja, dus speciale
2: kaart. Van het Japanse Eredivisie, toch?
0: Ja, van de derde competitie uit Guatemala.
1: Is dat niet de J-League? Ja. Nee,
0: dat is de J2.
2: Niet waar.
1: Dat kan echt niet.
0: Ik kon iets verder dan 26. Oh. 2006. We weten waar jij 20 jaar geleden was. Daar hebben we bewijs van.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar, Tim.
1: Ja.
0: Je weet hoe het spel werkt.
1: I guess,
0: ja. Ranking 1 tot 5.
1: Ja.
0: En dan, om zijn beurt moet je gewoon ergens wat neerzetten.
1: Ja. Maar heb jij hier gewoon voor je alles staan? Of...
0: Ja,
1: of heb je al van tevoren gewoon 5 opgeschreven?
0: Nee, ik
1: waardoor ik niet aan het einde als een complete debiel klink als jij opeens een hele andere speler noemt die je nog niet had voor geproduceerd.
0: Nee, ik ga gewoon nu wat bedenken.
1: Oké.
0: Nou, de eerste vind ik eigenlijk wel leuk om te beginnen met Adebayo Akinfenwa.
1: Adebayo Akinfenwa. Ik vind niet dat hij deze kaart had verdiend. Maar dat klinkt misschien gek. Hij was in het echt een monster. Als in het fysiek van hem, ja, zeg maar. Waarschijnlijk was hij al bij 10 Big Macs per dag. En ging hij gewoon elke dag trainen.
0: Hij ging heel veel kip eten, dat zei hij.
1: Ja, dat is ook wel te zien. Maar geen magere kip. Dat was gewoon KFC, dit hoor.
0: Dat klopt, dat zei hij ook.
1: Ja, kijk. Okay. Dat dacht ik al. Maar niemand gebruikte hem in FIFA. En die kaartjes die zijn wel.
0: KSI.
1: Ik zet deze op 4.
2: Vier, maar je hebt zo'n verhaal dat je het niet vindt kunnen dat hij zo'n kaart heeft.
1: Nou,
2: en dan zet je hem op 4.
1: Ik heb hem ook één keer gebruikt toen hij de 90 rated kaart had. Dat was leuk.
0: Ja, die was wel heel goed hoor.
1: Dat was wel leuk.
0: Die was wel heel goed. Oké, de volgende. Voor mij echt, die zit in mijn hart. Jakub Blazikowski.
1: Oh, Blazikowski. Ja, die guy is legendarisch, hè, jongens. Die Gallebe, want die werd altijd helemaal wild van hem. Helemaal op FIFA. Lekker in de 3-5 nog. Wat was dat? 3-5-2.
0: Zoiets.
1: Ja, die formatie was echt OP. Vanaf echt FIFA 13 ja. Tot en met FIFA 15 was deze guy echt bizar goed. FIFA 7 was ook nog goed.
0: Die perfect link met Piszczek.
1: Ja, altijd link met Royce. Ook fantastisch.
0: Aubameyang.
1: Ja, oh ja, Aubameyang trouwens. Die gaat ook ooit één krijgen, denk ik. Deze zet ik wel echt op een 2, man. Ik vind Blazikowski echt top.
0: Op een 2? Oké. Nou, heb je 1,53 over.
1: En snel dat hij was.
0: Ja, hij was heel snel.
2: Hij doet het wel slim, Tim, hoor. Dat hij nog 1, 3 en 5 over.
0: Ja, jij doet meestal meteen 1 en 5. En dan heb je... Of nee, jij doet alles behalve de 1.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, de volgende is ook... je zegt al, hij is heel snel. Dat is deze ook.
1: Walcott zeker.
0: Ja.
1: Ja, Theo Walcott.
0: Theo Walcott.
1: Ja, maar Tyfus Hekel en Arsenal komt op 5.
2: Zo.
0: Oké.
2: Ja. En waarom heb je zo'n hekel aan Arsenal?
1: Omdat ze heel stoer doen met 0 Champions Leagues. En ze worden 1 keer in de 30 jaar kampioen. Nou, leuk. Ja. Nou, 20 jaar. Ja, kijk. Ik ga het even uitleggen. Ik vind sowieso clubs uit Londen vind ik gewoon niks.
0: Nee, clubs uit Londen vind ik geen cult. Die hebben ook sowieso altijd wel een beetje een ego. Dat is altijd al wel zo natuurlijk.
1: En Theo Walcott, die kon alleen maar rennen.
0: Walcott?
1: Ja.
0: Wie is een kut?
1: Walcott.
0: Die van Theo?
1: Nee, Walcott.
0: Walcott.
1: Theo's.
0: Theo Jansen.
1: Ja. Theo Muurkut.
0: Theo Muurkut.
1: Ja, Walcott. Goed. Nee, 5. Ik vind Theo Walcott, ik gebruik hem nooit. Ik vind sowieso mensen die alleen maar spelers gebruiken op pace, vind ik ook gewoon vervelende mannetjes.
0: Ja?
1: Ja. Vind ik wel.
0: Oké. Nou, volgende kunnen er natuurlijk een aantal zijn. Maar ik bedoel, er is voor mij maar... Kijk, vroeger was ik altijd een skiller. Dus dan deed je altijd van die leuke trucjes.
1: Ja, dat ben ik ook.
0: Ja, ik was dat vroeger toen het nog heel makkelijk was. Dan ging je gewoon een beetje met je stick rondkloten. En nu moet je er echt wat aan doen. Degene die daar heel erg bekend mee was... die zelfs een trucje naar hem vernoemd kreeg.
1: McGeady.
0: Eden McGeady.
1: Ja, dat is absoluut nummer... Ja, kijk, het vervelende is, als jij nu een van de random spelers zegt, dan moet ik die op 1 zetten. Maar ik kan ook McGeady op 1 zetten. En dat ga ik ook doen. Ik ga McGeady op 1 zetten. Okay. Want McGeady, in de McGeady spin, die vind ik zo ongelooflijk leuk om te gebruiken.
0: Maar het is ook gewoon aura dat je een skill move naar jou vernoemd is.
1: Ja 5 skill moves moest je het ook voor hebben.
0: Ja,
1: En hij had zelf...
0: Vier.
1: En hij had, je had 5 sterren
0: in
1: nodig.
0: In het begin was het 4.
1: Ja, maar hij had zelf altijd 4 skill moves. Dat vond ik het leuk altijd. Dus ik kon niet de McGeady-spin doen met McGeady. Ja, dat was de hele meme.
0: Ja.
1: Dus 1. McGeady stop.
0: Nou ja, dan heb je er nog eentje over en dat is nummertje 3. En dat voor mij, in mijn FIFA 15 team, was deze guy altijd te vinden. Die deed alles voor mij.
1: Dat is een middenvelder dus.
0: Een middenvelder.
1: Ja, een Colombiaan zeker. Die ook bij Inter heeft gezeten.
0: Van Inter, ja. Ja, dat is natuurlijk Freddy toch? Freddy Guarín.
2: Freddy.
1: Ja, Guarín die was echt heel goed.
0: Die was heel goed.
1: Iedereen had hem in het team, samen met Perisic op cam. Die was ook altijd goed.
0: Dacht je van gewoon een groene link met die Barbo?
1: En die Barbo was ook goed.
0: En dan met Doumbia en Gervinho natuurlijk.
1: Ja, Doumbia en Gervinho. Maar ja, je had ook altijd, maar Perisic op het middenveld was ook altijd goed. Die had altijd vijfste, weak foot, kon goed schieten,
0: Perisic
1: cam.
0: Altijd goed.
1: En Hamsik ernaast, ook goed. Ja. Lekker man. Serie A teams, altijd top.
0: En altijd leuk, inderdaad. Koen, had jij het anders gedaan?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, want ik denk dat Koen ook niet weet wie deze spelers zijn.
2: Maar dat komt dat zeker gewoon
1: ook,
2: heen.
1: Ik denk dat Koen als PSV de selectie van PSV ineens moet noemen.
2: Dat is waar.
0: Met een mooie waterman aankomen.
1: Nee, waterreus.
0: Waterreus.
1: Ja.
0: Kookwateraanslag.
1: Nee, wij hadden vroeger Romario, hè, bij PSV.
0: Ja, en Ronaldo.
1: En Ronaldo,
2: de echte. De echte.
1: En Luc de Jong.
2: Luc de Jong,
0: nou,
2: maar daar
0: zou je
2: leven.
0: Blij mee zijn. Die komt ook van
2: hoe vaak scoorde hij in de laatste minuut?
0: Bij Barça heel veel.
2: Bij PSV ook. En we werden erom genoemd. En Tim zat maar boos te doen.
1: PSV zijn gewoon Duitsers.
0: Lucky PSV altijd. Hè?
1: Ah, boertjes.
0: Schandalig. Ja, schandalig. En elke keer komen ze ermee weg, hè?
2: Altijd.
0: Ja, Koen, ik zit nu weer te kijken. Wat heb jij er nou weer ingezet, joh?
2: Dit ken jij wel.
0: Dit ken ik niet.
2: Jawel, joh.
0: Nee, joh.
2: Zeg het gewoon.
0: Dit is Nederlandstalig.
2: Oh, nee, hè.
1: Dan moet ik het kennen.
2: Ja.
0: Nachtdienst, Pieter Jan.
3: Pickerbeat.
0: Oh. Ja, ik ken hem niet, maar... Herken hem.
1: Nou, pak de soft erbij.

0: lang niet bang. Hij komt nu hard toe met zijn hockeyteam en gooit zijn achterbank. Op de zondag naar TD, neemt al zijn matties mee. Hij houdt van kakkertjes, geen tokkies. Het geld is van belang.
1: Hij heeft geen baan.

0: vakantie en lovertjes van O'Shea. O'Shea, O'Shea,
1: O'Shea. Yo, yo, Gabby. Ja, pik, ik hoor je niet. Ik sta op een boot. Ik weet niet, man. Moet ik Pieter Jan bellen?

0: leuk grapje. Kedegedeng per spoor, Guus Meeuwis en Vagant. Koen.
1: Ja.
0: Wat is nou iets wat wij sinds kort hebben,
1: wij hebben,
0: hebben
1: sinds,
0: toegevoegd?
1: We hebben sinds kort een nieuw rubriekje in 2 uurtje.
0: En dat is?
1: Dus, koffiepauze. Welkom bij Koffiepauze.
0: Wat is Koffiepauze, Koen?
1: Nou, we nemen je even terug in al het gedreun dat wij hier in de 2e uur doen. Even helemaal terug naar de bodem.
0: Het gedreun en vervolgens zet jij per spoor kedegedeng.
1: Maar we gaan hierna helemaal los. Koffiepauze is even het rustmomentje voordat we helemaal los gaan. En hierin bespreken we altijd even of wij nog gesport hebben, of er nog gesport is op de velden en wat er dit weekend gaat gebeuren. Nou, Dylan, wij hebben dit vandaag niet gesport. Misschien jij wel.
0: Ik wel.
1: Maar jij hebt je armen helemaal kapot getraind.
0: Ja, ik heb even rug en biceps gedaan. En,
2: ja.
0: En dat even.
1: En, okay. En Tim.
3: Hebben jullie geen sponsor of zo voor dit? Een koffiesponsor?
1: Nee, heb jij nog gesport vandaag?
0: We hebben wel een koffiesponsor.
1: Ja.
0: Koffiezetapparaat hier bij de redactie.
3: Ah, kijk ding. Ja, ik heb denksport gedaan.
0: Sudoku's maken.
1: Hij heeft dus zijn rechterhand gebruikt.
3: Ik heb geschaakt vandaag.
1: Oh, nou,
0: je moet toch wat als de internet er niet doet, hè?
3: Daarom.
1: Nou, dat is mooi. Er zijn ook nog een paar wedstrijden geweest vanavond.
3: Oh, fijn. Kom, vertel.
1: FC Groningen tegen PEC. FC Groningen heeft PEC Zwolle heel hard van achter genomen.
3: Oh, hoeveel?
1: 3-0 heeft Groningen gewonnen.
3: De brilstand is
1: van het bord af. Maar dan had je ook nog jong FC Utrecht tegen VVVB.
3: Tegen wat?
1: VVV.
3: VVV-Cadeaubon.
0: GVV?
1: Nee, VVV.
0: Gio van Veen.
1: Maar VVV Venlo heeft met 3-1 dagen FC Utrecht op een plek gekregen.
3: Wat een matje gespeeld. Ja. Ja.
1: Maar er is ook nog een wedstrijd bezig in de Premier League. Dat is Chelsea.
3: In welke league?
1: Premier League.
3: De welke?
1: Premier League. Premier League,
0: De Premier League.
1: Ja.
3: De Premier League.
1: Dat is
0: de Proteïne League.
3: Proteïne League.
1: Brentford tegen Chelsea.
3: Brentford.
0: Brentford tegen Chelsea.
1: Ja, Chelsea. En Brentford staat met 1-0 voor.
3: Zo, dus, dat is knap.
0: Die heeft er gescoord?
1: Ja, die heeft gescoord.
3: Schade.
0: Ik hoop echt dat het zo'n speler is met zo'n naam die Koen totaal niet kan uitspreken.
1: Ik ben aan het kijken.
3: Jij bent
1: maar ik kan het even niet zo snel vinden. Dus
3: dan
1: het
3: moet
1: is
3: je
1: vluchtige
3: vingers
1: nu
3: hebben.
0: Het is heel belangrijk, Koen. Ik wil het nu weten.
3: Ik wil nu
1: en
3: weten.
1: En in de Bundesliga heeft Bayern München van Union
3: met 7-0. Nee.
1: Oh, jij wil weten wie er gescoord heeft?
3: Ja. Even koekeloeren op het...
0: Nee, Koen moet het opzoeken. Okay. Ja, hij moet vertellen. Dus zijn momentje.
1: Is goed. Is Jaden Anthony. In de 61ste minuut.
0: Dat spreek je wel goed uit.
3: Dat spreek je toch wel
0: knap
3: uit.
0: En wie hebben er nog gescoord bij Bayern dan?
1: Dat zijn... En bij Bayern München.
0: Je zegt 7-0.
1: Ja, 7-0.
3: Hurricane. Ismail Sibari, denk ik.
1: Michael?
3: Welke Michael? Olise.
1: Olise, ja. Ismail?
0: Nou niet voor.
1: Sabadi? Hedy Kane? Ja, wie anders?
3: Wat? Welke Kane?
0: Harry! Nee, Harry. Dat ken jij niet.
3: Oh, Harry. Ja,
1: Hedy.
3: Dat ik heb.
1: Maar Hedy komt zo meteen nog een keer.
3: Oké. Okay.
1: En dan nog een keer Michael Olise.
3: Oké. Okay.
1: En ook Jamal Musali. Musiala.
3: Wie?
0: Moesli.
1: Maar over Harry.
3: Proteïne Moesli.
1: Over Harry Kane gesproken. Harry Kane.
3: Ja, Harry Kane.
1: Ik ben wel een beetje klaar met dit koffie. De koffiepauze rustig. Dus hier komt Harry. Koffiepauze. Go hard all the way.

0: je hebt al Ricardo Moreno en Bugsy. De heavy kickdrum zat ooit een keer in een rubriekje van ons die al lang weer vergeten is. Ook door onszelf, ik weet eerlijk gezegd ook niet meer hoe die heet.
1: Ik ook niet.
0: Maar daarvoor heb jij ervoor gekozen om deze dus niet af te spelen. En vervolgens draaien we ons nog een keer. Hebben we het toch wel goed gedaan?
1: Ja.
0: Nou, we moeten toch een keer beuken, hè?
1: Ja, klopt. Het is koffiepauze geweest. We gaan nu volle bak.
0: Ja, je hebt het allemaal voorbereid. Dat koffiepauze dingetje, dat is echt van jou.
1: Tuurlijk.
0: Dus
1: niemand aan.
0: Nee. Wat?
2: Ja, kijk, het is dat je als luisteraar niet kan zien hoe Koen erbij zit als ze dit vertelt. Maar het is alsof Bokito een opnieuw leeft gewoon. Daar komt eigenlijk op neer.
0: Ja, eigenlijk wel.
2: Bokito met de microfoon voor zijn bek.
3: Klemmetje warm hier aan.
2: Dat is easy, mat.
0: Echt, hij gaat gewoon, gaat zo meteen gewoon slaan.
2: Ja, wanneer speelde Isman Beren bij PSV, oude PSV'er? Welk jaar?
1: Zo, nog een keer. Graag
2: wanneer speelde
1: Isman
2: Beren van, het is snik heet. Wanneer speelde hij bij PSV?
1: Snik heet. Ik dacht in 2013? 2014?
2: Nee, echt dat maak ik er maar 2016 van.
1: 2016.
0: Ja, dat was 2017.
2: Nee, dat seizoen.
0: Dat is beter dan 2013, Koen.
1: Ja, dat weet ik.
0: We moeten Koen zijn PSV-kennis even testen.
2: Ja.
0: Koen, ik ga even wat vragen voor...
2: Dit is leuk, man. De ultieme PSV-quiz.
0: Dat gaan we doen. Wij gaan vragen bedenken. En dan zometeen gaan we dus Koen testen.
2: Ja,
1: dit gaat fout.
0: Dat gaat heel
2: de
0: fout.
2: De ultieme PSV-test. Stoer.
0: Ja, wij gaan even wat opzoeken. Dus jullie kunnen nog even doorbeuken. Vrouwtje NS-team, ik haat hem voor jou. Dan een of andere Flip. Ik ken hem verder ook niet. Flip de Berg. Weet ik niet. Ja, klinkt wel lekker, denk ik.
1: Haat hem voor jou.

0: Studio Alphen.
1: Met nu?
2: Met nu?
1: De 20 van Alphen. Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: Carla Bloem met Problema. En ja, het is tijd. We gaan Koen zijn PSV-kennis testen.
1: De PSV-test.
0: De ultieme PSV-test.
1: Worstenbroodje.
2: Oh, lekker.
0: Ja, Koen, ik weet niet of jij hier goed vanaf gaat komen, hoor.
3: Nee, weet ik ook niet.
0: Ik denk juist dat je alleen maar...
3: Maar dat vind ik helemaal niet erg. Waarom word ik uitgelachen?
0: Dat je PSV'er bent.
3: Ja, maar
1: laten we eerst even beginnen bij het sentiment, hè, jongens. Bij het gevoel wat jij bij PSV draagt.
2: Nou, ik vind het...
1: Wat als ik het woord PSV zeg? Wat gaat er dan in jou om?
0: Wat voel je dan?
2: Voel ik gezelligheid, sfeer, het stadion wat midden in een woonwijk staat. Ik ben er al een paar keer geweest. Gewoon de hele sfeer en dan met z'n allen naar het stadion lopen. Dat vind ik echt heel leuk. Het blijft gewoon stil.
1: Oké, ja, goed. Okay. De journalist in mij vraagt zich nu af... hoe vaak ben jij in het stadion geweest de afgelopen 4 jaar?
2: De afgelopen 4 jaar? Ja. 2 keer.
1: Oké. Je gaat in ieder geval.
0: Ja, je bent meer naar de Philips Stadion geweest dan Tim naar de toekomst.
1: Ja, dat klopt. Naar de toekomst wel. Ja.
2: Ja.
1: Nou. Ik heb ook echt goed gemaakt.
2: Maakt niet uit. Het gaat nu om PSV.
0: Het gaat om PSV. Nee, het gaat niet om PSV. Het gaat om jou en wat jij doet met de PSV-quiz.
2: Zo.
1: Gooi even een carnavalbadje op, man.
2: Dit kan echt niet. Nee.
0: Ik denk, we maken het een beetje spannend, joh.
1: Nee, joh. Het moet gezellig, dit.
0: Nee, zeker?
2: Ja, doe gewoon het Rode Neuzenfestival of zo.
1: Man. Kijk. Dit past binnen toch bij PSV?
0: Of eigenlijk moet ik alleen een spiegel opzetten. Ja, dan ga ik
1: Lampengebied. Man.
2: Nou, Tim.
1: Heb je ook alleen maar Philips thuis, of niet?
2: Nee.
1: Oh, dat niet.
2: Wel veel lampen van Philips, ja.
1: Nou.
0: Ik denk dat ik hem beter heb. Gewoon deze is achtergrond, muziekje.
2: Het is een nacht.
0: De PSV-quiz voor Koen. Ja. Koen, ik heb hier 5 vragen. En daar moet jij het antwoord wel op weten als echte PSV-fan.
2: Ja.
0: Tim wist er een hele hoop. Dat moet ik wel zeggen. Dus dan zou jij ze ook nog moeten weten.
1: En ik ben voor Ajax, hè?
2: Ja, jij bent voor Ajax.
1: Ja.
0: Koen, vraag
2: maar
0: nummer 1.
2: Tim is wel hier de analist, hè? Ja, dus Tim hoort meer te weten. Als hij dat niet weet...
0: Renate. Koen, vraag nummer 1.
2: Ja.
0: Dit is trouwens niveau 7 van de 10. Dus dat zou wel een
2: gemiddelde... Ik ga ze allemaal fout hebben.
0: Een gemiddelde PSV-fan zou dit wel moeten weten.
2: Nee.
0: Vraag
2: nummer 1. Broodje.
0: Welke speler maakte het winnende doelpunt voor PSV in de Champions League finale van 1988?
2: Dit is dus heel erg. Ik heb de cd's dus liggen. Ik heb de wedstrijden dus vaker teruggekeken.
1: Dus op cd, dat vind ik knap.
2: Ja, ik heb ze op cd. Mijn vader en ik hebben een hele collectie ervan.
1: Dat is DVD.
2: DVD, je hebt helemaal gelijk, Tim.
0: Leuk is dat ik dit echt wel vaak genoeg met hem heb gehad. Hè?
1: Ja, maar dat maakt niet uit.
2: Maakt niet uit. Wie scoorde er in 19?
0: 88.
2: 19?
1: Nee, 88. Koen, hij is aan het opzoeken nu.
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee.
0: Ga kijken.
1: Man. Nee, maar dit is niet eerlijk.
2: Ik doe helemaal niks.
1: Wat een nep PSV'er, zeg. Man.
0: Hij is dat opzoeken.
1: Maak je vader eens godsman.
2: Ik maak me...
0: Deze is al fout.
2: Waarom is deze fout?
1: Ja.
0: Nou, omdat jij het aan het opzoeken bent met ChatGPT.
2: Nee, met Google.
0: Oké, nou weg met de
1: ding. Doe gewoon een gokje, man.
0: Doe even.
1: Gebruik je hersenen.
0: Zeg even iemand, al is het, weet ik veel, Charlie Kirk.
1: Dit weet iedereen. Dit was ook in het jaar dat Oranje het EK won.
2: I know, maar...
0: Als je het niet weet, moet je gewoon zeggen.
1: Dat hele Oranje zat vol met PSV-spelers.
0: Dat weet hij niet.
1: Nee, zelfs dat weet hij niet. Wim Kiefman.
2: Wim Kiefman.
0: Wim Kieft.
2: Wim Kieft.
0: Koen, dit kan je niet maken. Je zegt, je hebt vaak genoeg die video's gezien. En alsnog weet je niet wie Wim Kieft is.
1: Wim fucking Kieft.
2: Ga maar door.
1: Hij was bijna vol.
2: Hij leeft in de pressen.
1: Goed, maakt niet uit.
0: Nou, dan wordt deze vraag ook leuk. Tegen welke club won PSV de UEFA Cup finale van 1978?
2: Arsenal.
0: Fout, Bastia.
2: Bastia.
1: Ja, Basta.
0: 0-2.
2: Het maakt niet uit, je hoeft niks bij te houden.
0: Deze is wat meer recent. Nou, welke PSV'er werd topscorer van de Eredivisie in het seizoen 2014-2015?
2: Dat was Luc de Jong.
0: Fout, Memphis Depay.
2: Memphis, god.
1: Matig zeg.
0: Volgende?
1: En toen ging het toen voor een record van Manchester United.
0: En hoeveel was dat bedrag?
2: Hoeveel was dat bedrag?
0: Dat is niet de volgende vraag, maar...
2: Oh. Nou ja, dat... hoeveel was het bedrag?
1: Volgens mij was het iets van 32 miljoen of zo.
0: Kratje Bavaria.
1: Dankjewel. Oh, dat was de transfersop. Ik dacht dat je een kratje kreeg, maar goed.
0: Hey, vraag nummer 4. Ook wat recenter. Jij was in ieder geval geboren. Welke Nederlandse trainer leidde PSV naar drie op één volgende de landstitels tussen 2005 en 2008.
2: Ja, die ken ik wel. Ik vind hem persoonlijk heel erg op Geert Wilders lijken. Met grijze haar heeft hij... Ja, ik weet zijn naam gewoon niet meer, maar ik weet wel precies wie het is.
0: Wie dan?
2: Ja, met grijs haar is ook niet heel lekker weggegaan bij PSV.
1: Ligt je naar Chelsea, toch?
0: Ik denk dat hij aan Fred Rutte denkt.
1: Dat denk ik ook. Maar nee. het is er niet.
2: Nee, niet aan Fred Rutte. Nee.
1: Oké, okay, weet je wat? Ik ga hem een A en een B-optie geven.
2: Ja, ja. Dank je.
0: Doe A, B en C.
1: Ja, A, B en C. We hebben op nummer 1 A hebben we Guus Hiddink. Op nummer B Bert van Marwijk. En op nummer C Philip Cocu.
2: Dan C.
0: Is dat het juiste antwoord?
1: Natuurlijk niet.
0: Jij gaat voor nummer C. Letter C. Philip Cocu. Ja, dat is fout, want die speelde toen nog.
1: Ja, die speelde gewoon rustig bij Barça toen.
2: Jammer.
0: Het was Guus Hiddink.
1: Ja, Guus Hiddink. Ja,
0: je hebt nog één vraag.
1: Als je deze niet goed hebt, dan ben je echt een shoony.
2: Ja, dat ben ik sowieso.
1: Ja.
0: En welke doelman, gaan we weer terug, welke doelman stond onder de lat bij PSV tijdens de Champions League winst van 1988?
2: Het was geen Hans, maar het is wel iets met een H. K, iets
1: nou,
2: met een K.
1: Nou, ik kom er in de buurt, hoor. Nou, ja, zeg het nou.
2: Hans Koeleman? Of...
1: Nee, niet Hans Koeleman, een andere Hans. Hans Anders.
0: Nee. Nou, dan moet hij wel naartoe gaan, Hans, misschien even onthouden.
2: Nee, Hans. Hans.
1: Hans van?
2: Van?
1: Hij was ook directeur van de KNVB.
0: Ja, toen het helemaal misging.
1: Toen we
0: de...
2: Zeg het nou gewoon.
0: Fucking Breukelen, jongen.
1: Hans van Breukelen hebben vol.
0: Jongen, hey. Koen, hou jij maar lekker bij muziek voor.
1: Hoe kan ik meer over jouw club weten dan jij eigen club?

0: Het tehuis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social-netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.